opening ben ik nu voor hen. Ik zit gevangen en kan niet ontsnappen. Mijn ogen kwijnen van verdriet. Ik roep u aan, Heer, alle dagen. Ik strek mijn handen wanhopig naar u uit. Verricht u soms wonderen bij doden? Staan schimmen soms op om u te loven? Wordt in het graf over uw liefde gesproken, of van uw trouw in dat oord van verderf? Ervaart men uw wondermacht daar in dat duister, uw rechtvaardigheid in dat land van vergeten? En ik maar roepen om hulp, Heer, van 's ochtends vroeg maar tot u smeken. Waarom, Heer, verstoot u mij? Waarom verbergt u uw gelaat voor mij? Arm en zieltogend ben ik van jongs af. Radeloos moet ik uw kwaadheid ondergaan. Uw toorn valt over mij heen. Uw vlagen van boosheid verbijsteren mij. Als een stortvloed omspoelen ze mij alle dagen. Overal omsingelen ze mij. U hebt vriend en buur van mij verwijderd. Mijn enige gezelschap is de duisternis.

De psalmen. Psalm 89, versen 1 tot en met 53. Een kunstig lied op naam van Ethan de Ezrachiet. Wat de liefde van de Heer heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw trouw getuigen voor alle generaties. En dit zijn uw eigen woorden. Mijn liefde is een blijvend onderpand. Mijn trouw staat vast als de hemel. Ik sloot een verbond met de man van mijn keus. David, mijn dienaar, heb ik gezworen. Ik vestig voor altijd uw dynastie. Voor uw troon sta ik borg van generatie op generatie. De hemelheer prijst uw wonderen. De vergadering van de heiligen uw trouw. Want wie in de hemel kan zich met de Heer meten? Wie van de goden kan de Heer evenaren? Een God die in de raad van de heiligen wordt gevreesd, groot en schrikwekkend voor heel zijn hof. Heer, God van de machten, wie is als u? Sterkte en trouw staan om u heen. De onstuimige zee hebt u in bedwang. Trotse golven brengt u tot bedaren. Rahab, uw vijand, hebt u dodelijk getroffen. Met sterke arm zijn resten verspreid. Van u is de hemel, van u is de aarde. U hebt de grondslag gelegd voor de wereld met alles wat erin is. U hebt noord geschapen en zuid. Om uw naam juichen Tabor en Hermon. Een en al kracht is uw arm, uw linker gebald, uw rechter geheven. Recht en gerechtigheid stutten uw troon. Liefde en trouw gaan voor u uit. Gelukkig het volk dat de feestbazuin kent. Zij leven, Heer, in het licht van uw aanschijn. Zij bejubelen uw naam alle dagen, opgetogen door uw overwinning. U bent de glans van hun macht. Door uw gunst richt u onze horen op. Ons schild is Hij, is de Heer, onze Koning, de Heilige van Israël. In een visioen hebt u eens tegen uw vrome mensen gezegd: een kind heb ik tot veldheer gemaakt, een knaap tot hoofd van het volk. David, mijn dienaar, heb ik uitverkoren en met heilige olie gezalfd. Mijn hand is zijn steun. Mijn arm maakt hem sterk. Geen vijand zal hem overmeesteren. Geen boosdoener krijgt hem eronder. Ik verbrijzel zijn vijanden voor zijn ogen. Wie zich tegen hem verzet, sla ik neer. Mijn trouw en mijn liefde zijn altijd voor hem. Hij wordt door mijn naam steeds sterker. Ik leg zijn hand op de zee, zijn machtige vuist op de stromen. Hij roept tot mij: mijn vader bent u, mijn God en de rots die mij redt. Hem maak ik tot mijn eersteling, verheven boven de koningen van de aarde. Voor altijd bewaar ik mijn liefde voor hem. Ik blijf mijn verbond met hem trouw. Zijn dynastie houd ik voorgoed staande. Zijn troon duurt als de hemel. Als zijn zonen mijn wet verzaken, de weg van mijn voorschriften niet meer begaan, als zij mijn geboden ontheiligen, zich niet meer houden aan wat ik beveel, dan zal ik hun ontrouw met roede straffen, hun zonde met slagen betalen. Maar mijn liefde val ik niet af. Mijn trouw aan hem verloochen ik nooit. Ik zal mijn verbond met hem niet schenden. Ik neem niet terug wat ik heb toegezegd. Ik heb bij mijn heiligheid één keer gezworen. Ik breek mijn woord aan David nooit. Zijn dynastie blijft voor altijd bestaan. Zijn troon is voor mij bestendig als de zon, als de maan, bevestigd voor eeuwig. Trouwe getuigen, hoog aan de hemel. Maar u hebt hem nu toch verworpen, verstoten,
U bent toornig op uw gezalfde. U hebt het verbond met uw dienaar verbroken, zijn kroon door het slijk gehaald. U hebt zijn muren omvergetrokken, zijn vesting tot een puinhoop gemaakt. Iedereen die voorbij komt, plundert hem leeg. Hij is een voorwerp van spot voor zijn buren. U geeft zijn tegenstanders de overhand. U laat zijn vijanden overwinnen. Het slagzwaard werd hem uit handen geslagen. U hebt hem niet ondersteund in de oorlog. U hebt zijn pracht gedoofd. Zijn troon op de aarde geworpen. De tijd van zijn jeugd verkort en hem overdekt met schande. Hoe lang nog, Heer, blijft u verborgen? Blijft uw woede gloeien als een vuur? Bedenk toch hoe kortstondig ik leef. Waarvoor hebt u eigenlijk de mensen geschapen? Wie kan leven en aan de dood ontsnappen? Wie kan aan de greep van het dodenrijk ontkomen? Waar blijft, o Heer, uw vroegere liefde? De eed in trouw aan David gezworen. Gedenk, o Heer, de schande van uw dienaren. Hoeveel ik leid van zoveel volken. Hoe uw vijanden spotten, Heer. Spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. Geprezen, zij de Heer, geprezen voor eeuwig.

de psalmen. Psalm 90, versen 1 tot en met 17. Een smeekgebed op naam van Mozes, de man van God. U bent ons toevluchtsoord geweest, o Heer, van generatie op generatie. Nog voor de bergen waren geboren, voor wereld en aarde waren gebaard, bent u God van eeuwigheid.

doen. Onze diepste geheimen voor het licht van uw aanschijn. Zo verstrijken onze dagen onder uw toorn. Wij voltooien onze jaren in een zucht. 70 jaar kan ons leven tellen. 80 misschien, als wij krachtig zijn. Het grootste deel is zorgen en verdriet. De jaren vliegen voorbij en wij met hen. Wie kent de kracht van uw boosheid? Wie heeft werkelijk ontzag voor uw toorn? Leer ons de vluchtigheid te zien van ons leven. Laat die wijsheid doordringen tot ons hart. Keer om, o Heer, waar wacht u nog op? Heb medelijden met uw dienaren. Schenk in de ochtend uw rijkdom aan liefde en wij zingen van vreugde elke dag opnieuw. Geef ons evenveel dagen van vreugde als de dagen dat u ons met droefheid bedeelde en de jaren van ellende die wij doorstonden. Laat uw dienaren zien wat u voor hen doet. Toon uw pracht aan hun kinderen. Heer, onze God, toon ons uw liefde. Laat slagen waaraan onze handen beginnen. Laat slagen waaraan onze handen beginnen.

De psalmen. Psalm 91, versen 1 tot en met 16. Wie onder de hoede

van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft, mag zeggen tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen. Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren. Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen. Als een schild staat zijn trouw om je heen. Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag. Al sneuvelen er 1000 aan je ene zij, 10.000 zelfs aan je rechter, niemand zal jou raken. Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht, Heer. Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen. Geen plaag dringt door tot je tent. Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot. Je zult adder en leeuw vertrappen, leeuw en slang met voeten treden. Omdat Hij van mij houdt, zal ik Hem redden. Ik bescherm Hem, want Hij eert mijn naam. Als Hij mij aanroept, geef ik antwoord. Ik sta Hem bij in zijn nood. Ik maak Hem vrij en schenk Hem aanzien. Tot in lengte van dagen schenk ik Hem leven, en Hij zal zien dat ik Hem red.

De psalmen. Psalm 92, versen 1 tot en met 16. Een zangstuk en lied voor de Sabbatdag. Het is zo goed de Heer te loven, over uw naam te zingen, o hoogste God, om in de ochtend uw liefde te melden en uw blijvende trouw in de nacht, terwijl snaar en harp en het tokkelspel van de lier met ons samenstemt. Om uw daden, Heer, ben ik zo verheugd. Ik juich van blijdschap om het werk van uw handen. Hoe groot zijn uw werken, o Heer, hoe diep zijn uw gedachten. De dommen hebben daarvan geen weet, de dwazen begrijpen het niet. De bozen groeien welig als gras, de boosdoeners schieten in bloei, maar wel om voorgoed te vergaan. U, Heer, blijft voor altijd de hoogste. Voorwaar, Heer, uw vijanden moeten vergaan, die boosdoeners worden verspreid. U richt mijn horen op als bij een buffel, met frisse olie word ik overgoten. Ik zie het lot van mijn vijanden aan en hoor hoe het mijn belagers vergaat. De rechtvaardige groeit als een palmboom op. Hij schiet omhoog als een Libanon-ceder. Geplant in het huis van de Heer en opgegroeid in de voorhof van God, blijven ze zelfs in hun ouderdom welig en sappig en groen. Zo melden zij, de Heer is rechtvaardig. De Heer is mijn rots. Geen ongerechtigheid is er in hem.

meegaan als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

De psalmen. Psalm 93, versen 1 tot en met 5. De Heer is koning, met verhevenheid bekleed. De Heer is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast. En van oudsher staat uw troon. U bent al van eeuwigheid. De vloed kwam omhoog, o Heer. De vloed kwam bruisend omhoog. De vloed kwam omhoog met donderende golven. Maar machtiger dan de stem van dit water, machtiger dan de kolkende zee, bent u, Heer, de machtige in den hoge. Uw geboden vormen een vast fundament. Heerlijk is de heiligheid van uw huis, o Heer, tot in lengte vandaag.

De psalmen. Psalm 94, versen 1 tot en met 23. Heer, God van vergelding, God van vergelding, verschijn in uw gloed. Treed op, rechter van de aarde, geef aan grootsprekers wat zij verdienen. Hoe lang nog, Heer, zullen bozen in overmoed praten? Onbeschaamdheid braken zij uit. Die boosdoeners blijven maar bluffen. Heer, zij vertrappen uw volk. Zij tyranniseren uw eigen mensen. Weduwe en vreemdeling brengen zij om. Wezen moorden ze uit. En dan zeggen ze nog, dat ziet de Heer niet. Dat dringt niet door tot Jacobs God. Kom toch tot inzicht, domsten van dit volk. Stompzinnigen, worden jullie nooit wijzer? Hij die ons oren gaf, zou het niet horen? Die het oog heeft gevormd, zou het niet zien? Hij die volken vermaant en mensen onderwijst, zou niet straffen? De Heer kent de gedachten van de mensen. Hij weet hoe zinloos ze zijn. Gelukkig de mens die u, Heer, vermaant. Gelukkig degene die u onderwijst in uw wet. U brengt hem vrede na kwade dagen, terwijl voor de bozen een kuil wordt gegraven. Nooit verstoot de Heer zijn volk. Zijn eigen volk geeft hij nooit prijs. Uiteindelijk krijgen de rechtvaardigen hun recht en ook al hun kinderen die oprecht zijn van hart. Wie zal mij verdedigen tegen de bozen? Wie zal tegen boosdoeners pleiten voor mij? Indien de Heer mij niet had geholpen, dan had ik al lang in de stilte gewoond. Op het moment dat ik dacht, ik ga vallen, bleek, o Heer, hoe uw liefde mij steunt. Groeiden de zorgen mij boven het hoofd, dan was uw troost mijn vreugde. Zou u bondgenoot zijn van ontrouwe rechters, die op onrecht broeden in naam van de wet, die jacht maken op rechtvaardigen en onschuldigen schuldig verklaren? Nee, mijn veilige vesting is de Heer, mijn God is een rots, mijn toevlucht. Hun misdaad zal hij op hen verhalen. Vanwege hun slechtheid brengt hij hen om. De Heer, onze God, hij brengt hen om.

De psalmen. Psalm 95, versen 1 tot en met 11. Kom, laat ons juichen om de Heer te eren, met vreugde zingen van die rots, onze redder, met lofzangen voor zijn aanschijn komen, met volle stem inzetten op hem. De Heer is een machtige God, koning verheven boven alle goden. De verborgen diepte ligt in zijn hand. Ook de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, want hij heeft haar gemaakt. En van hem is het land dat zijn handen boetseerden. Ga naar binnen, laten wij buigen, diep buigen en neerknielen voor de Heer, onze Maker. Hij is onze God en wij zijn zijn volk dat hij wijdt, de kudde in zijn hand. Luister heden naar zijn stem. Verhard uw hart niet, zoals eens in Meriba, als in de dagen van Massa, in de woestijn, toen uw vaderen mij beproefden en tartten, ofschoon zij mijn daden gezien hadden. 40 jaar lang groeide mijn afkeer van die generatie, en zei ik, het hart van dit volk is verdwaald. Zij willen niets weten van mijn wegen. In mijn woede heb ik toen gezworen, waar ik rust, komt geen van hen binnen.

De psalmen. Psalm 96, versen 1 tot en met 13. Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde. Zing van de Heer. Zing van de Heer en verheerlijk zijn naam. Verkondig zijn heil alle dagen. Vertel de volken het verhaal van zijn glorie. Het verhaal van zijn wonderen aan alle naties. Want de Heer is groot. Prijzenswaard boven mate. Geduchter dan al die andere goden. De goden van andere volken zijn foos. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Luister en verhevenheid gaan hem vooraf. Zijn glans straalt groots in het heiligdom. Huldig de Heer, alle stammen en volken. Huldig de glorie en macht van de Heer. Huldig de glorie van zijn naam. Betreed zijn voorhof met uw geschenken. Buig voor de Heer naar de aarde. Als hij verschijnt in zijn heiligheid. Heel de aarde sidder voor hem. Zeg het de volken, de Heer is koning. De aarde staat vast, onwankelbaar vast. Hij bestuurt de volken naar recht en gerechtigheid. Laat de hemel verheugd zijn, laat de aarde juichen, laat de zee bulderen met alles wat erin is. De velden jubelen met alles wat er groeit, de bomen in het bos, zij jubelen mee. Voor het aanschijn van hem, van de Heer die komt. Die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren. De volken besturen met de trouw hem

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

1935 tot 1944. Apostolisch delegaat in Turkije en Griekenland. 1935. Geestelijke oefeningen te Istanbul met mijn priesters. Van 15 tot 22 december 1935. Oefeningen, maar dan toch in een aparte betekenis. Ik heb ze hier in de apostolische delegatie gehouden, tezamen met mijn geliefde priesters van de kathedraal. Pater Paolo Spigri, overste van de Jezuïeten, heeft ze als naar gewoonte goed gepreekt. We hebben gedaan wat we konden doen, maar op deze wijze zijn de oefeningen voor mij helemaal niet naar mijn zin verlopen. Men moet uit zijn omgeving en van zijn bezigheden weggaan. De zaken behartigen terwijl men thuis blijft en tegelijkertijd acht geven op de eigen ziel is niet mogelijk. Dat zal voor een ander jaar een goede leer zijn. Daarom kan ik niets anders dan mijn voornemen van de voorafgaande jaren vernieuwen. Hoeveel onvoorziene veranderingen zijn er niet om mij heen geweest vanaf het einde van augustus 1934 tot nu. Ik ben in Turkije. Wat ontbreekt mij hier aan gelegenheid en genade om een heilige te worden? De Heilige Vader heeft, door mij hierheen te zenden, tegenover kardinaal Sincero, de indruk willen onderstrepen die hij gekregen had uit mijn 10-jarig stilzwijgen over mijn verblijf in Bulgarije, zonder mij ooit te beklagen of de wens tot iets anders te uiten. Dat beantwoordde aan een voornemen en ik ben blij hieraan trouw gebleven te zijn. Hoeveel werk is er hier? Ik zegen God die mij overstelt met de vertroostingen van het heilig ambt. Ik moet mij daarom dwingen tot nog grotere kalmte en orde in al mijn zaken. Ook de beproeving van de burgerkleding werd door mijn gehele klerus goed doorstaan. Ik moet echter altijd het goede voorbeeld geven, doordat mijn houding van ernst en vroomheid blijk geeft. Mogen het hart van Jezus mij in gloed zetten, mij stand doen houden en zijn geest in mij doen toenemen.

1936. Ranica, Bergamo, buitenverblijf van de Dochters van het Heilig Hart, van 13 tot 16 oktober. Korte retraiten vol vrede en stilte in het prachtige buitenverblijf dat dient tot noviciaatshuis van het geliefde instituut van Monseigneur Benaglio en van de eerwaarde zuster Vertseri. Met de genade van God heb ik mij rekenschap kunnen geven van mijn geestesgesteldheid. Wat ben ik nog ver verwijderd van de volmaaktheid die overeenstemt met mijn verplichtingen en de genade die de Heer mij voortdurend geeft. Maar mijn verlangen hiertoe is nog steeds levendig en vurig. In deze dagen laat ik mij bij de meditatie leiden door het boek van Pater Bellicius, Triduum Sacrum. Ik erken dat ik mij nu tenslotte gewend heb aan de voortdurende verbondenheid met God, in gedachte, woord en daad. En dat ik nu voortdurend de tweevoudige beden, uw rijk komen, uw wil geschieden, voor ogen heb. En dat ik alles in direct verband met deze twee idealen zie. Maar hoeveel ontbreekt er nog aan mijn dagelijkse daden en aan mijn geestelijk leven? Welnu, ik wil met alles opnieuw beginnen. Ik ben tevreden over mijn nieuwe ambt in Turkije, al zijn er ook veel moeilijkheden. Ik moet mijn dagen en ook mijn nachten beter leren indelen. Het is niet goed nooit eerder dan middernacht naar bed te gaan. Speciaal de tijd na het avondmaal vraagt erom anders gebruikt te worden. De radio doet mij te veel tijd verliezen en ontwricht alles. Vaste tijdsindeling: om 7:00 rozenkransgebed voor allen in de kapel. Daarna het avondmaal en ontspanning. 3 kwartier zijn voor deze 2 dingen genoeg. Dan komt het bidden van de metten, vervolgens de nieuwsberichten en het luisteren naar de een of andere uitzending van goede muziek. Als die er tenminste is. Daarna trekt iedereen zich terug. De secretaris naar zijn kamer en ik ga nog een beetje werken. Om 11:00 moet ik naar bed. Iedere dag moet een bepaalde gedachte de leiding en het programma geven voor de gehele dag. De meditatie mag ik nooit overslaan. Deze mag kort zijn, als er niet meer tijd voor beschikbaar is. Maar zij moet levendig zijn en rustig en bedaard verlopen. Vervolgens moet ik lange audienties vermijden. Ik moet een grote vriendelijkheid tegenover 1 ieder in acht nemen, alsof ik mij slechts met 1 enkele persoon te bemoeien had. Maar mijn woord moet kort en bondig zijn. Mijn gezondheid schrijft mij een dieet voor. Ook om 12:00 zal ik minder eten, evenals ik dit 's avonds reeds doe. Het zal goed zijn als ik iedere dag een wandeling maak. O Heer, dat bezwaart mij en lijkt mij verloren tijd. Maar als zij er allemaal zo op aandringen, zal het wel nodig zijn dat ik dit doe. Ik zal het ook wel doen, terwijl ik aan de Heer het offer opdraag wat dit voor mij betekent. Het lijkt mij toe dat ik van alles, van iedere gedachte aan promotie of iets anders, heb losgemaakt. Ik verdien niets en ik heb geen last van enig ongeduld. Het constateren echter van het verschil tussen mijn zienswijze van de situaties ter plaatse en bepaalde vormen van waardering van dezelfde dingen te Rome doet mij veel leed. Dit is mijn enig waar kruis. Ik wil het met nederigheid dragen en met grote bereidheid om mijn superieuren te behagen, want dit en niets anders begeer ik. Ik zal altijd de waarheid zeggen, maar met mildheid en datgene verzwijgen wat mij niet juist lijkt of een belediging mij aangedaan, bereid mijzelf op te offeren of
opgeofferd te worden. De Heer ziet alles en zal mij gerechtigheid doen geschieden. Bovenal wil ik voortgaan nooit kwaad met kwaad te vergelden en mij te dwingen in alles het evangelie te verkiezen boven het gekunstelde van de menselijke politiek. Ik wil mij met grotere zorg en volharding op de studie van de Turkse taal toeleggen. Ik voel dat het Turkse volk, waar de Heer mij naartoe gezonden heeft, genegen ben. Het is mijn plicht. Ik weet dat de weg die ik in mijn verhouding tot de Turken ben ingeslagen, de goede is. Bovendien is deze weg katholiek en apostolisch. Ik moet hierop met geloof, wijsheid, oprechte ijver en ten koste van elk offer voortgaan. Jezus, zegen de Heilige Kerk, de zielen, ook de zielen der Turken, evenzeer als die van de arme orthodoxe broeders. Schenk behoud aan uw volk, o Heer, en zegen uw erfdeel.

1937. Geestelijke oefeningen met mijn wereldlijke klerus te Istanbul, in het gebouw van de delegatie, van 12 tot 18 december 1937. 1. Het is aangenaam om zo onder elkaar te spreken over aangelegenheden van ernstige en heilige aard. Ik wil echter de aandacht vestigen op hetgeen ik schreef aan het einde van het jaar 1935. Dit blijven in dezelfde gewone omgeving van elke dag en het komen en gaan van de priesters doet veel afbreuk aan de uitwerking van de retraite. Men kon er evenwel niets beters op vinden. Het huis van de Jezuïeten wordt deze dagen bijzonder in het oog gehouden. Het is gevaarlijk daar als gasten te verblijven. Geduld. 2. Bij de revisie van mijn geestelijk organisme, welke in deze dagen moet gebeuren, bemerk ik dat alles, dankzij de Heer, nog goed functioneert. Maar wat een stof overal, wat een slijtage aan de onderdelen. Hier en daar zie ik roestplekjes. Elders doen de schroeven en veren het niet, of ze doen het slecht. Ik moet dus vernieuwen, schoonmaken en weer op gang brengen. De biecht over het afgelopen jaar die ik bij pater Spiekree, die deze retraite leidt, heb gesproken, geeft mij rust. Maar is de Heer ook tevreden over mijn daden? Ik sidder als ik hieraan denk. Alleen mijn vertrouwen, mijn overgave in Hem geven mij moed. 3. Vorig jaar, december in Athene, kreeg ik een ernstige waarschuwing wat mijn gezondheid betreft. Ik heb genezing gezocht. Na een jaar voel ik mij heel goed, niettegenstaande het feit dat mijn haar grijs begint te worden, een teken van ouderdom. Ik moet de gedachte aan de dood steeds voor ogen blijven houden, niet om erover te treuren, maar als een lichtbaken en als een blijde en rustgevende vertroosting tijdens het leven dat mij hier nog rest. Datgene wat in mijn jeugd de grootste indruk op mij maakte, was de dood van mijn bisschop, Monsignor Radini, op 57-jarige leeftijd, juist zo oud als ik nu ben. Ik heb altijd gedacht dat ik deze leeftijd nooit bereiken zou. Ik heb hem nu bereikt en ik dank God ervoor. Dit betekent voor mij de plicht mij werkelijk te heiligen. 4. Ik voel mij rustig en tevreden met mijn toestand. Ik ben er alleen maar ontevreden over dat ik niet heilig ben en geen voorbeeld in alles zoals ik zou moeten zijn en ook willen zijn. De eerbewijzen en de promoties hier op aarde raken mij niet erg en ik heb de indruk erboven te staan. Heer, help mij, want de verleiding kan gemakkelijk opkomen en ik ben een armzalig mens. De kerk heeft reeds te veel voor mij gedaan en ik ben de minste van allen. 5. Een eucharistisch mens, dat wil ik werkelijk zijn. Op dit punt moet ik mij weer iets voor de geest roepen waartoe ik reeds besloten had. Ik zal de mette in plaats van 's morgens altijd de avond tevoren bidden. Dat geeft de zekerheid dat ik de meditatie altijd 's morgens kan houden na de mis en de kleine uurtjes. Vervolgens zal ik, behalve het gewone, dagelijkse, kortere of langere, maar diep doorleefde en bezielde bezoek, trouw zijn aan het uur van de aanbidding, op donderdag van 22 tot 23 uur, zoals ik dat reeds begonnen was, ten behoeve van mijzelf en van de Heilige Kerk. 6. De omstandigheden van mijn dagelijks leven hier in Istanbul veroorloven mij slechts 2 uur rustig werken en dat zijn de uren 's avonds van 10 tot 12. Daar moet ik mij maar aan wennen. Maar om 12 uur, na het laatste nieuws,
moet ik mij beslist terugtrekken voor een kort gebed, om daarna te gaan slapen. Ik merk dat de gewone nachtrust van 6 uur voldoende voor mij is. Naderhand kan ik wel zien of het ook anders kan. Het komt erop aan dat alles goed geregeld is en rustig verloopt, in een vlot tempo en zonder gejaagdheid. 7.

goedheid, naastenliefde. Welk een grote genade. Alle gaven zijn mij tegelijk met haar ten deel gevallen.

1939. Geestelijke oefeningen van 12 tot 18 november 1939. Istanbul, bij de Jezuïeten van Ayas Pasa. Gedachten en voornemens. 1. Eindelijk eens oefeningen zoals ik die wenste. Besloten, zonder contact met de buitenwereld. En volgens systeem gehouden. Ik heb mijn medebroeders, bisschoppen en seculiere geestelijken uitgenodigd met mij mee te gaan. Ze zijn er allemaal. Iedere ritus is vertegenwoordigd. Vele echter keren 's avonds huiswaarts voor de mis van de volgende dag. Dit is minder wenselijk, maar het is nodig. Ik geniet ervan de gehele week alleen te blijven. En ik zegen de Heer. 2. Pater Elia Gaat, overste van de Jezuïeten, geeft ons de punten volgens de methode van de heilige Ignatius. En hij doet het goed. Maar ook hij geeft weer meer dan de punten alleen. In plaats van een kwartier heeft hij een half uur nodig. En dan zou men de meditatie in zijn kamer moeten voortzetten. Ik zoek wat steun in het lezen van de tekst van Ignatius in de Latijnse vertaling, met aantekeningen van Pater Roodhaan. Ik stel echter vast dat het ook voor mijn bisschoppen en priesters niet doelmatig is wanneer de stof, alleen maar om de methode trouw te blijven, bij stukjes en beetjes wordt aangeboden en de rest aan ieders eigen inzicht wordt overgelaten. Wij zijn alle min of meer kinderen die nog geleid moeten worden door de stem van degene die ons de leer, kant

en klaar voorlegt. Dus wel de methode van de heilige Ignatius, maar aangepast aan de moderne levensvormen. O, die bekwame priesters van ons uit Bergamo, die onze oefeningen in het seminarie preekten. En ze waren heel trouw aan de geest en naar gelang de omstandigheden, ook aan de methode van de heilige Ignatius. 3. Over een paar dagen, de 25e van deze maand, word ik 58 jaar. Ik was aanwezig bij de dood van Monsignor Radini. Die stierf toen hij 57 was. En het lijkt me dat alle jaren die mij meer geschonken worden, mij als een gift worden toebedeeld. Heer, ik dank u. Ik voel mij nog jong, wat gezondheid en energie betreft, maar ik maak nergens aanspraak op. Als u mij wilt, ben ik bereid. Ook bij het sterven, en vooral bij het sterven, geschiede uw wil. Ook om mij heen ontbreekt het gefluister. Hogerop, hogerop, niet. Ook om mij heen ontbreekt het gefluister niet. Hogerop, hogerop. Ik heb niet zoveel verbeelding dat ik wil ingaan op de vleierijen die ook voor mij een lokroep zijn. En ik span mij heftig in om deze stemmen, waarin misleiding en laaghartigheid weer klinken, te negeren. Ik houd ze voor een grap. Ik glimlach en ga verder op mijn weg. Voor dat beetje, voor dat niets dat ik in de heilige kerk beteken, draag ik reeds het purper. En dit is tevens het symbool van mijn schaamte die ik gevoel, omdat ik mij op deze eervolle en verantwoordelijke plaats bevind, terwijl ik zo weinig presteer. O, welk een troost mij zo onafhankelijk te voelen van iedere aspiratie, om van hier weggeroepen te worden en promotie te maken. Ik houd dit voor een grote genade van de Heer. Mogen de Heer mij deze steeds laten behouden.

dier. Dit jaar heeft de Heer mij beproefd door het verlies van dierbare personen. Mijn zo vereerde en beminde moeder. Mijn allereerste weldoener, Monseigneur Mollani. Don Pietro Forno, mijn naaste medewerker bij de acta van de apostolische visitatie van de heilige Carolus. Don Ignazio Valsecchi, die pastoor was te Sotto il Monte tijdens mijn seminariejaren van 1895 tot 1900, voordat ik naar Rome vertrok. Alle zijn mij komen te ontvallen. Ik spreek niet eens over andere bekende en zeer geliefde personen. Op de eerste plaats mijn rector, Monsignor Spolverini. De wereld wordt anders voor mij. De gestalte van deze wereld gaat voorbij. De herinnering aan deze voornemens moet mijn vertrouwdheid met het hiernamaals versterken bij de gedachte dat ik daar misschien ook spoedig zal zijn. Geliefde doden, ik denk altijd aan u en ik bemin u altijd. Bid voor mij. 5. Ik heb mijn biecht over het afgelopen jaar gesproken bij Pater Gaat en ik ben tevreden. Om mij goed voor te bereiden heb ik de heilige mis gecelebreerd, daarna nog een tweede mis bijgewoond en toen ben ik berouwvol en beschaamd neergeknield. Ik huiver vanwege mijn overtredingen en ik schaam mij voor u te verschijnen, wil mij niet veroordelen. De biechtvader zegt mij dat de Heer tevreden is over mijn dienst. Werkelijk tevreden? Oh, als dat eens waar was. Ik ben er slechts gedeeltelijk tevreden over. De keuze van de levensstaat heeft al lang geleden plaats gehad. Ook wat betreft de bijzonderheden van mijn leven en activiteiten is alles zeer helder en vast omlijnd vanaf het offers brengen en de algehele zelfopoffering voor de zielen. Ik slaap wel niet in over mijn bisschoppelijke plichten, maar hoeveel ontbreekt er niet aan het vervullen hiervan? Bovendien kwelt mij de wanverhouding tussen hetgeen ik doe en wat mij nog rest te doen en dat ik graag zou willen doen, maar waar ik niet aan toekom. De schuld moet gedeeltelijk bij mij liggen. In mijn brieven ben ik te uitvoerig, uit vrees kortaf en weinig hartelijk te lijken als ik minder zeg en in het verlangen beter de belangen van de naaste liefde en de heilige kerk te behartigen door uitvoeriger te spreken. Ik zal de tussenweg moeten zoeken. En als het voor mij nog moeilijk blijft, dan moet ik dit maar in vrede dragen. 6. Op Allerheilige heeft mijn beste secretaris, Monsignor Giacomo Testa, mij definitief verlaten om zijn weg verder te gaan. Het was een beste man die 2 jaar bij mij was en die ik in de Heer beminde. Het zij zo. Op zijn plaats bevindt zich nu weer een ander, Monsignore Vittore Ugo Righi. Hij is nog jong. De superieuren hebben hem gezonden omdat ik hem zou helpen bij zijn vorming in de dienst van de Heilige Stoel. Hij lijkt mij meegaand en goed. Ik zal mijn best doen. Tegelijkertijd zou ik de last van mijn officiële correspondentie willen verlichten door deze gedeeltelijk aan zijn zorg toe te vertrouwen. Dit is het middel om de verhouding te vinden tussen dat wat ik moet doen en dat wat reeds gedaan is. Zo moge God mij helpen.

7. Als lectuur in de eetzaal heb ik na de encycliek van de nieuwe paus het journal intime van Monseigneur Dupanloup voorgesteld, dat ik tussen de boeken van de delegatie vond en dat ik goed ken. Ik zie dat deze bladzijden grote en verheffende indruk maken. Men treft in het bijzonder, mij treft in het bijzonder, dat deze dynamische prelaat telkens meer wijst op de oefeningen van vroomheid en innerlijk leven, mis, brevier, meditatie, devotie tot het sacrament en tot de Heilige Maagd, die hij de hulp der christenen, de hulp der bisschoppen noemt. Dat ik hier gelijkgezinde als huisgenoot heb, is een troost en tevens een aanmoediging voor mij. Ik houd vooral vast aan het 's avonds bidden van de metten. Monseigneur Righi houdt ervan samen te bidden en dat is nu juist wat ik ook wil en waarmee ik reeds begonnen ben. Wanneer men de metten 's avonds bidt, wint men kostbare tijd die gebruikt kan worden voor de meditatie van de volgende dag en voor een soepeler gang van zaken voor de rest. Eveneens zal ik vasthouden aan het gezamenlijk bidden van de rozenkrans waarmee ik begonnen ben. Ook ten tijde van Monseigneur Radini en zelfs met kardinaal Ferrari te Milaan. Te Milaan deden wij dit zo. 8. Ik heb het speciale voornemen om ter beoefening van de versterving de Turkse taal te bestuderen. Ik schaam mij er nog zo weinig van af te weten na een verblijf van 5 jaar te Istanbul. En het zou weinig begrip tonen voor het belang van mijn zending wanneer er geen redenen geweest waren om dit te verontschuldigen en te rechtvaardigen. Nu zal ik met nieuwe moed opnieuw beginnen. De versterving zal voor mij een reden zijn tot bereidvaardigheid. Ik houd van de Turken. Ik waardeer de natuurlijke verdiensten van dit volk, dat toch zijn eigen voorbestemde plaats inneemt bij de voortgang van de beschaving. Zal ik slechts weinig tot stand brengen? Dat telt helemaal niet. Wat wel telt, is mijn plicht, de eer van de Heilige Stoel, het voorbeeld dat ik moet geven. En dat is alles. Als ik er slechts in zou slagen alleen aan dit voornemen trouw te blijven, dan zou ik dit beschouwen als een grote en gezegende vrucht van mijn oefeningen. 9. Andere bijzondere voornemens? Ik zou het niet weten, want ik voel me helemaal gekluisterd aan mijn leven van vicaris en apostolisch delegaat. Ik moet mijn vrede weten te bewaren en in die vrede een grote ijver. Ik moet in het geheel niet afwijken van het systeem dat mij in alles nederigheid en zachtmoedigheid aanraadt, welke drang of verleiding ik ook in tegengestelde richting voel. Zachtmoedigheid, die in geen enkel opzicht lafheid is. Weinig spreken, weinig politiek en de gedachte aan de dood steeds voor ogen houden.

Tim, vanuit het raam van mijn kamer hier bij de Jezuïten zie ik iedere avond hoe de boten om de Bosporus bijeenkomen. Zij komen bij tientallen, bij honderdtallen opdagen van de Gouden Horen. Zij komen samen op een afgesproken plaats en dan ontsteken zij lichtjes, sommigen veel, anderen minder, terwijl zij een indrukwekkend toverspel van kleuren en licht vormen. Ik dacht dat het een feest was op zee, ter gelegenheid van Bayram, dat in deze dagen valt. Maar het is een georganiseerde visvangst op een soort tonijn, waarvan men zegt dat deze van ver afgelegen plaatsen van de Zwarte Zee komt. Deze lichtjes schijnen de gehele nacht door en men hoort de vrolijke stemmen van de vissers. Het schouwspel ontroert mij. Gisternacht stortregende het tegen 1 uur, maar de vissers waren aanwezig, onverschrokken bij hun zware arbeid. Wat een beschamend voorbeeld voor mij, voor ons priesters, mensenvissers. Wanneer men deze vergelijking doortrekt, krijgt men een prachtige visie op ons werk, onze ijver en de apostolische taak die ons is gesteld. Van het Rijk van Jezus is hier maar heel weinig overgebleven. Wat restte en wat zaad. Maar hoeveel zielen zijn er niet die nog voor Christus veroverd moeten worden en die hier rond waren in de zee van de islam, het jodendom en de orthodoxie. De vissers van de Bosporus navolgen, dag en nacht met ontstoken fakkels, ieder in zijn eigen klein bootje, gereed tot de orders van de geestelijke leiders. Dat is onze dure en heilige plicht. 11. Mijn werk in Turkije is niet gemakkelijk, maar het lukt mij goed en het is een reden tot grote troost. Ik zie dat hier de barmhartigheid van de Heer en de verbondenheid van de geestelijke onderling en met hun armzalige herder aanwezig is. De politieke situatie staat niet toe veel te doen, maar het lijkt mij al heel wat deze door mijn schuld niet erger te maken. Hoe moeilijk is het daarentegen mijn opdracht in Griekenland. Daarom juist trekt ze mij nog meer aan en ben ik van plan deze met ijver voor te zetten, terwijl ik er mij toe dwing al mijn tegenzin te overwinnen. Voor mij is het een opdracht en dat betekent dus gehoorzaamheid. Ik moet bekennen dat ik het niet erg zou vinden als deze aan een ander toevertrouwd werd. Maar nu ik eenmaal die opdracht heb, wil ik deze tot iedere prijs eer bewijzen. Wie in tranen zaait, zal in vreugde oogsten. Dat een ander zal oogsten, is van geen belang. 12. Dit jaar had ik slechts een paar dagen vakantie, die bovendien nog verstoord werden door de gedachte dat ik weer spoedig terug moest keren. Veel werd goed gemaakt door het feit dat ik in Rome buitengewoon welwillend en bemoedigend werd ontvangen door de Heilige Vader, door het pauselijk secretariaat en door de congregatie van de Oosterse Ritus. Ik ben de Heer dankbaar. Dit gaat mijn verdiensten te boven. Toch werk ik niet voor de lof van de mensen. De Heer heeft het gegeven. Als hierop zou volgen, de Heer heeft genomen, wat toch gemakkelijk kan, dan zou ik toch voortgaan met de Heer te prijzen. 13. Als voortdurende oproep tot groter eucharistische ijver en tot herinnering aan deze oefeningen, neem ik mij voor, van nu af aan, steeds voordat ik de mis opdraag, de gebeden te zeggen die in de kanon staan. De misdienaar moet dan maar even wachten, want deze gebeden moeten gezegd worden. Ik mag mij hiervan alleen met goede reden ontslagen achten, wanneer er veel gelovigen zouden moeten wachten en daardoor ongeduldig zouden worden. De heilige Franciscus van Sales zal mij wel helpen om met liefde hier de juiste weg te vinden.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en wat huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen, dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russen en Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde, heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk. Van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. Okay. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-17 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor dat ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. Okay. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan u misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kine komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal en dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat, eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: het zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Maar heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners? Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
2: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook. Inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen living gedeelte hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
3: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel,
2: ja,
3: dan?
2: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
3: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
2: Ik ben tevreden, dank u wel.
3: Oké, zeer goed. Dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont.

0: Ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
1: Oké. Okay.
0: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde. Maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen. Omdat hij dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
1: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
0: Zwaar eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
1: Hmm.
0: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
1: Ja.
0: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar niet moet naar meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, man. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar... Eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
1: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
0: 30 jaar.
1: 30 jaar.
0: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar, maar... Wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden in de straat waar dat men dan woonde. En daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders. Die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
1: Oké, heel vroeg gestorven
0: ja,
1: dan.
0: Ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
1: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
0: Meneer, strengen, voor iedereen. Niet zo gemakkelijk, maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij, hè. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven, om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was het niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan.
1: niet het

0: leven.
1: Nee, is het leven niet. Maar hij gaat nagestreefd. Dat is echt, wie dat hem kent. Ja, wie simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven... in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want ja, als je eigenlijk niet zo... niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat dat toch niet... niet zo plezant is. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kan doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En het is eigenlijk nog mijn nouvast nu. Hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles... Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
1: Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandig. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snemmen we altijd apart te wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal nog boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had ik een Wit Geel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Dan zie je dichtbij een benauwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere lieve en goede buren hier naast mij... Dus nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het zo warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat te komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1997, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja. Nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien in de ruwbouw en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja. Ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voordant. Hè. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè, want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nog gedaan.
0: En we gaan u van u de rest van die dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Dat is geen probleem voor mij. Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoner eens babbelen of die vooraan in de ruit zit. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En is het over. Ja. En er is niemand die daar iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is het over voetbal, hè.
1: Okay.
2: Ik heb zelf ook voetbal gespeeld en dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens resumes aan 1,5-2 uur. Hè. dan zitten die wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. De kleinkinderen, niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet... ja,
2: en je kunt er dan mee praten en dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Nou, ik ben in verschillende... Ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liefst, nog liever dan met gewoon mensen, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van als je over psychiatrie praat, dan denkt die direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze u te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè. En dan gaan we daar naartoe. Hè. Een babbeltje doen. Hè. Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè.
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 's morgens is, dan krijg ik mijn dipje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op uw gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké. Okay.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Ah. Dat wordt toch uitgezonden deze avond? Ja.
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet je dus weten. Ja. Stel maar vragen zoveel dat is. Tete zal nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: u
1: te willen praten.
2: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè?
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen, voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten, die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens, en voor de rest niks. En dat jullie met 3 gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle 3 gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Yes. Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Daar zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay. Daar
2: had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen... En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik zie die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest.
1: Hmm.
2: Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer.
1: Ja.
2: Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje, ja, rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan? Of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet,
1: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: Ja. Ze vinden dat wel heel tof. He, dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaasliedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat was leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus dat valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké. Okay. Ja. En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen...
2: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mij subiet wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
1: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3, dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Oké.
2: Dus bij het ochtend, ritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
1: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat die al terug naar Ginder zijn.
1: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
2: Ja, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kort verblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje...
3: Loopt dat los.
0: Oké. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kort verblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of...
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet, in het ziekenhuis bijvoorbeeld heb je dat ook, maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou... Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die liggend binnen eigenlijk en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dat, dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Zullen we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alain, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren. Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alain bij ons. Alain, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
1: Ik ben 61 jaar, ja.
0: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
1: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
0: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
1: Helemaal, ja.
0: En u komt hier in het dagcentrum?
1: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
0: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
1: Ja, nou wel.
0: U heeft daar verzorging die komt?
1: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
0: Oké.
1: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
0: Oké. En uw leven is in één klap veranderd.
1: Ja.
0: Hoe kijkt u daar nu naar?
1: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
0: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen.
1: Ja, heel veel.
0: U bent het liefst onder de mensen, ja.
1: Ja, toch wel.
0: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
1: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas. Dan, na de maandag ziet dat in en uit, voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
0: Oké. En er is hier een grot, een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan, Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
0: Zeker.
1: En dan, ik weet niet, van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
0: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
1: Dus ja, ik ben ook heel gelovig, dus misschien dat dat ook geholpen heeft.
0: Ja. Oké, hartelijk bedankt Alain om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
1: Niet speciaal, nee.
0: Niet speciaal, oké. Hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
2: Wat ik zo mooi vind, Alain, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen. Ja. Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden, ook in moeilijke omstandigheden.
3: Ik weet niet of dat zo is.
1: Nou ja, dat is zo.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Alain. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen dan?
1: Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt?
1: Hm.
0: Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare eindje. Man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog, Zilden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Heeft u gewerkt?

0: Amai. Als ik daar nog aan denk.
1: Dat is dan eerder een niet
0: die
1: zo
0: was
1: goeie.
0: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh, daar mag ik niet aan denken, nee. Want dat voelt niet goed.
1: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
0: Ja, ja. Ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, my. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
1: Nee.
2: Zeer verschietachtig.
0: Wow.
1: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen? Er hangt hier een kruisje aan uw muur en een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
0: Oh, ja.
1: Ja?
0: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
1: En hoe beleefde
0: wij
1: u dat?
0: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
1: Oké. Okay. Als deel van het koor? Of...
0: Ja.
1: Oké, okay. Elke dag?
0: Ja, elke dag.
1: En deed u dat graag?
0: Oh, heel graag.
1: En wat voor liederen zongen jullie?
0: Hm?
1: Wat voor liederen zongen jullie?
0: De mis, hè?
1: De mis, ja.
0: De mis.
1: Oké.
0: Okay. De Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig om horen.
0: Ik heb graag gezongen.
2: Ja.
0: Ik heb altijd graag gezongen.
1: En dat doet u dus nog altijd ook?
0: Ja, ik doe dat nog altijd.
1: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
0: Ja, zolang als ik dat kan.
2: Ja.
0: Zolang als ik niet vals zing.
2: Ja. Dat doe je niet.
0: Gelukkig niet, nee.
1: Oké, okay, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
0: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars, een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 14e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 95 als psalm bij de uitnodiging. Deze kan u meevolgen op pagina 662 van het Grote Getijdenboek. De hymne kan u meevolgen vanaf pagina 700. En de psalmen vanaf pagina 900. Dat zijn de psalmen van maandag in de tweede week. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig, als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Aanhoor mij, Heer, en red mij. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mijn rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Gij haat hen die nietige goden vereren, maar ik stel op u mijn vertrouwen, Heer. Ik mag mij verheugen in uw erbarmen. Gij ziet mijn ellende, gij helpt mij in nood. Gij levert mij niet aan mijn vijanden over, maar geeft mijn voeten ruim baan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aanhoor mij, Heer, en red mij. Laat over uw dienaar, Heer, uw aanschijn lichten. Heer, toon uw barmhartigheid, nu ik in nood ben. Mijn oog is door tranen vertroebeld. In kommer en angst gaat mijn leven voorbij. Mijn jaren slijt ik met zuchten. Mijn krachten verdwijnen, beproefd als ik word. Heel mijn gebeente is ziek. Mijn vijanden drijven de spot met mij. Mijn buren lachen mij uit. Mijn vrienden schrikken als zij mij zien. Op straat ontlopen ze mij. Men is mij vergeten als was ik dood. Ik ben als gebroken huisraad. Ik hoor ze fluisteren om me heen. Aan alle kanten bedreiging. Zij smeden tezamen een plan tegen mij, om mij het leven te nemen. Toch blijf ik op u vertrouwen, Heer. Steeds zeg ik, gij zijt mijn God. Gij hebt mijn lot in uw hand. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Red mij door uw genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat over uw dienaar, Heer, uw aanschijn lichten. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar. De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd, als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent, beschut tegen kwade tongen. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd als een vestingstad. Verslagen en moedeloos heb ik gezegd, gij hebt mij geheel uit het oog verloren. Maar nee, gij hebt mijn smeken gehoord, mijn stem die luid tot u riep. Bemint dan de Heer al zijn vromen. De Heer behoedt al wie trouw blijft aan hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen hem keert, betaalt hij met woeker terug. Schept moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd. Heer, leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser. Eerste lezing uit het boek Spreuken. Hoe wordt de wijsheid gevonden? Mijn kind, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, dat brengen zij in overvloed. Laat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan wordt gij bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen. Vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan Hem op al uw wegen en Hij zal uw paden effenen. Houd uzelf niet voor wijs. Vrees de Heer en vermijd het kwade. Het zal genezing brengen aan uw lichaam en verkwikking aan uw gebeente. Verheerlijk de Heer met uw bezit, met de eerstelingen van alles wat bij u binnenkomt. dan zullen uw graanschuren rijk gevuld worden, uw perskuipen overlopen van most. De terechtwijzing van de Heer, mijn kind, moet gij niet versmaden, en gij moet om zijn kastijding niet neerslachtig worden. Want de Heer kastijdt wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn geliefde zoon. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen, en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Lengte van dagen ligt in haar rechterhand, rijkdom en eer in haar linker. Haar wegen zijn lieflijke wegen, en al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar verwerven, en wie haar vasthouden zijn gelukkig. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gegrondvest. De hemel heeft hij bevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken.

De terechtwijzing van de Heer moet gij niet versmaden, en gij moet om zijn kastijding niet neerslachtig worden. God kastijdt wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn geliefde zoon. God behandelt u als zijn kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. God kastijdt wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn geliefde zoon. Tweede lezing uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Het zoeken naar de wijsheid. Laten we werken voor een spijs die niet vergaat. Laten wij werken voor ons heil. Laten wij werken in de wijngaard van de Heer, opdat wij het verdienen dagelijks onze tiendeling te ontvangen. Laten wij werken in de wijsheid die zegt: zij die in mijn geest werken, mislukken niet. De akker is de wereld, zegt de waarheid. Laten wij daarin graven. Er gaat een verborgen schat in schuil. Laten wij die opgraven. Het is immers de wijsheid zelf die uit het verborgene wordt gehaald. Wij allen zoeken haar. Wij allen begeren haar. Als u vragen wilt, vraag dan. Kom maar terug. Misschien vraagt u waarvan u moet terugkomen. Houd u ver van uw lusten, staat er. En als ik de wijsheid niet vind in mijn lusten, waar vind ik haar dan wel, zult u zeggen? Immers, mijn ziel verlangt vurig naar haar. En haar zomaar gevonden te hebben, zal niet voldoende zijn, als het mij ten deel valt haar te vinden, tenzij ik een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat in mijn schoot kan storten. En terecht. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Zoek dus, zolang als zij gevonden kan worden, en roep haar, zolang ze dichtbij is. Wilt u horen hoe dichtbij ze is? Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Als u het maar zoekt met een oprecht hart. Zo immers zult u in uw hart de wijsheid vinden en zal uw mond overvloeien van inzicht. Maar zorg ervoor dat u ervan overvloeit, niet dat zij wegvloeit of u haar uitspuwt. U hebt ongetwijfeld honing gevonden als u de wijsheid gevonden hebt. Als u zich maar niet overeet, anders krijgt u er te veel van en spuwt u het uit. Eet zo dat u altijd honger hebt. Want de wijsheid zelf zegt: wie mij eten, houden nog honger naar mij. Denk niet dat het veel is wat u hebt. Verzadig u niet om het vervolgens uit te spuwen. Dan zou juist datgene wat u schijnt te hebben, u ontnomen worden, aangezien u voortijdig opgehouden hebt te zoeken. Zolang als ze immers gevonden kan worden en dichtbij is, moet u niet ophouden met zoeken en roepen. Anders gezegd, veel honing eten is niet goed, zoals Salomo zegt. Zo wordt iemand die de majesteit wil doorvorsen, door haar luister overweldigd. Zoals de mens zalig is die zich op de wijsheid toelegt, zo ook is de mens zalig, of zelfs nog eerder, zalig die in de wijsheid vertoeft. Wellicht heeft dit laatste betrekking op de overvloed. Welnu, op de volgende drie wijzen loopt uw mond over van wijsheid en inzicht. Als u met uw mond uw eigen ongerechtigheid beleidt. Als u dank brengt en lof zingt. Als u tenslotte ook nog een stichtend woord spreekt. Immers, het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. En de rechtvaardige begint zijn pleidooi met een zelfbeschuldiging. Vervolgens moet hij de Heer verheerlijken. Ten slotte, als zijn wijsheid zo verrijkt, moet hij zijn naaste stichten.

Meer dan gezondheid en schoonheid kreeg ik de wijsheid lief, en ik verkoos haar boven het licht. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel. Haar heb ik lief gekregen en van mijn jeugd afgezocht, en ik werd een vereerder van haar schoonheid. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel. Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Gij die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel,

zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem. Een boek van Tessa Afshar. Kort nadat ze in Susa aankwamen, vroeg Darius de koning om een ontmoeting. Dankzij zijn persoonlijke relatie met de monarch kon hij direct een privé-audiëntie bij hem krijgen. Een privilege waar anderen weken op moesten wachten. De koning trok bleek weg bij Darius' nieuws. Artaxerxes had ervaring met samenzweringen. Zijn vader, koning Xerxes, was vermoord door een verrader, Artabanus, de bevelhebber van de koninklijke garde. Als de grote generaal Megabyzus niet had ingegrepen, zou de Artaxerxes hetzelfde lot zijn beschoren en zou hij nu een koningsgraf bezetten in plaats van een gouden troon. Elke dag weer was de koning van Perzië slechts één verrader verwijderd van de dood. Slechts één ambitieuze ziel verwijderd van muiterij. Artaxerxes onderwierp Darius aan een intense, maar stille adelaarsblik. Darius wist dat hij zijn loyaliteit woog. In hoeverre kon de koning hem vertrouwen? Kon hij hem een belangrijke missie toevertrouwen? Zijn leven? Het feit dat ze familie waren betekende weinig. Er werden meer dan genoeg bloederige plannetjes gesmeed door directe familieleden. Wat er voor de koning toe deed, was Darius' hart. Darius hoopte dat hij zich in de loop der jaren als betrouwbaar had bewezen. Maar hij was ook eerlijk genoeg om toe te geven dat hij de veiligheid van de koning niet kon garanderen. Hij zou wellicht niet slagen in zijn missie. Niet omdat hij het niet kon of niet te vertrouwen was, maar simpelweg door onvoorziene omstandigheden. Zelfs het best voorbereide plan kon volledig mislopen. De verantwoordelijkheid voor het leven van de koning drukte zwaar op hem. Artaxerxes doorbrak eindelijk de lange stilte. Goed. Mijn lot rust dus in de handen van twee dubieuze Babylonische broers en een anonieme huurmoordenaar. Zij zijn de enigen die ons naar de bron van dit complot kunnen leiden. We hebben ook het zegel nog, majesteit. Darius leunde achterover tegen de weelderige kussens van de bank. Zijn gekneusde ribben brandden na de lange rit naar Susa en hij slaagde er maar niet in een gemakkelijke houding te vinden. Maar ik betwijfel of het ons naar de betrokkenen zal leiden, ging hij verder. Ik vermoed dat die persoon te voorzichtig is om zichzelf zo makkelijk te verraden. Een moordenaar die zo ver gaat dat hij een boodschap op een schedel laat tatoeëren, is voorzichtiger dan een gemiddeld mens. En toch is het zegel iets. Sarah probeert de oorsprong ervan te achterhalen. De mond van de koning werd zachter bij het horen van haar naam. Ik heb altijd al gezegd dat we haar tot spion hadden moeten benoemen. Dat ze die tatoeage ontdekte en de betekenis ervan inzag, is een blijk van haar genialiteit. Ik moet haar een passend geschenk sturen. Darius boog het hoofd in dankbaarheid. Majesteit, Nasser en zijn broer worden geacht de moordenaar morgen in een herberg te treffen. Ik beschik in Susa niet over genoeg manschappen om de omgeving volledig te kunnen bewaken. Ik zal de kapitein van de garde informeren. Je kunt een selectie maken uit de onsterfelijke. De onsterfelijke, de elitetroepen van de koning, stonden erom bekend dat ze sneller, feller en beter getraind waren dan enige andere soldaat ter wereld. Darius had er zelf in zijn jonge jaren deel van uitgemaakt. Dank u wel, majesteit. Er is nog één vraag die me bezighoudt. Wat was de oorspronkelijke reden waarom uw majesteit ons naar Susa ontbood? Artaxerxes lachte als een boer met kiespijn. Ik vond dat jij en Sarah ons hier aan het hof beter konden dienen. Jullie zijn lang genoeg van ons weg geweest. De koningin en ik vonden enkel dat het tijd werd dat jullie terugkwamen. En zie daar.
Als daar niet die toevallige reden was geweest, dan was ik misschien op nieuwjaarsdag wel dood geweest. Darius wist dat het succes van zijn missie in het verrassingseffect school. Als de moordenaar achterdochtig werd, zou hij er misschien van doorgaan, nog voor ze hem in de gaten kregen. Hij had mannen nodig die in een menigte op konden gaan. Mannen die moeiteloos konden doorgaan voor een normale in een herberg rondhangende kerel. De meeste onsterfelijken straalden al van verre uit dat ze professionele militairen waren. Hun houding en hun gespierde lichamen verraden ze. Je kon ze in een boerenkloffie steken, aarde onder hun vingernagels duwen en hun perfect gekrulde haar en baarden tot een vogelnest woelen. En toch zou iedere man die zelf militair getraind was, 12 van dat soort kerels, die probeerden in een massa op te gaan, er onmiddellijk uithalen. De kapitein van de garde liet de ene na de andere door de wol geverfde onsterfelijke langs Darius paraderen. Maar hij wees ze stuk voor stuk af. Hij was niet op zoek naar de beste van hen. Hij was op zoek naar mannen die sluw waren als een vos. Vanuit een ooghoek zag hij een jongeman die aan het oefenen was op zijn boogschieten. Zijn kleren, gekreukt en ver van schoon, hingen als een zak om zijn lijf. Hij had zijn haar met een reepje grijze stof naar achteren gebonden. Darius vermoedde dat de man al dagen geen badhuis van dichtbij had gezien. Zijn verschijning was vanuit het oogpunt van de kapitein van de garde een schande. Dat wist Darius wel. Vanwege hun nauwe band met de koning werden onsterfelijken geacht even elegant te zijn als hovelingen. Darius kon zijn ogen niet van de man afhouden. Hij hanteerde zijn pijl en boog met een ongekende precisie. Het gemak waarmee hij schoot en elke keer exact zijn doel raakte, was zeker niet conform de zwaarte van de oefening. Boogschieten was een van de meest bewonderde kunsten in het Perzische arsenaal. Maar er waren weinig mannen die zo accuraat en uitmuntend schoten als deze knul. "Wie is dat?" vroeg hij de kapitein. "Mardonius." "Uw aandacht niet waard, heer. Hij is bijzonder vaardig met pijl en boog." De kapitein sloeg zijn armen over elkaar. "Dat is precies wat hem hier een plek heeft opgeleverd. Maar zijn manieren zijn abominabel, heer. Een burgerjongen, net als de meeste onsterfelijke. Maar deze weigert de omgangsvormen van het hof te leren. Kijk hem nou toch." "Dat is precies waar ik mee bezig ben, kapitein. Kan hij orders opvolgen?" De kapitein haalde zijn schouders op. "Hangt er vanaf. Als het om vechten gaat, altijd." "Dan wil ik hem. En iedere andere man binnen uw troepen die op hem lijkt." Uiteindelijk verliet Darius het oefenterrein van de onsterfelijke met 11 mannen in zijn kielzog. Geen van hen zou een prijs hebben gewonnen. Ze hadden op verschillende terreinen uitzonderlijk talent getoond, maar slaagden er ook steeds weer in de gevestigde orde tegen zich in het harnas te jagen met hun onaangepaste gedrag. Daardoor hadden ze nooit de kans gekregen hogere posities te bekleden of het soort gevoelige en cruciale diensten te vervullen die Darius voor ogen had. Uitverkoren worden voor een dergelijke belangrijke opdracht was een heel nieuwe ervaring voor deze mannen. Darius wist dat het feit dat hij hen persoonlijk had gekozen, dat ze geselecteerd werden door een gerespecteerd leider als hij, hun leven nu al had veranderd. Hij durfde er zijn soldij om te verwedden dat ze niet konden wachten om hem te bewijzen dat ze zijn vertrouwen waard waren. Na jaren te zijn afgewezen, had een hoger geplaatste officier hen eindelijk echt gezien. Wilde hen. Darius wist dat hij hen volledig voor zich had gewonnen. En die overgave was precies wat hij nodig had. Er stond te veel op het spel om het minder genoegen te nemen. Hij nam de mannen mee naar een van zijn villa's, die gebouwd was aan de rand van de stad. Een uur lang instrueerde hij hen tot in alle details van hun opdracht. Vervolgens stelde hij ze voor aan Nick en Nasir, die eveneens bij hem logeerden.
hoewel huisarrest waarschijnlijk een beter woord was voor hun verblijfsvorm. De andere drie Babylonische broers waren te gast bij de koning in dienst paleis. Een manier om ervoor te zorgen dat Nik en Nassir meewerkten. De broers legden een eed van trouw af aan de koning en beloofden alles te doen wat in hun macht was om de identiteit van de bedenker van het complot te achterhalen. En toch bleef Darius achterdochtig. Hij geloofde de mannen wel, maar hij besefte ook dat hij ernaast zou kunnen zitten wat hun onschuld betrof. Darius had op de weg naar Susa bijna een uur lang Nik ondervraagd. Hij fronste bij de herinnering aan dat gesprek. Waar heb je geleerd zo te vechten? Niks gezicht lichtte op. Beviel het u? Niet op dat moment, nee. Maar ik heb zoiets nog nooit gezien. Dat is geen Babylonische training. Werkelijk? Darius negeerde het sarcasme. Waar komt het wel vandaan? Niet zozeer waar, als wel van wie? Darius maakte zijn voeten los uit de stijgbeugels om zijn benen los te kunnen schudden. Goed, wie? Toen ik nog een jongen was, 9, 10 jaar misschien, bracht mijn vader op een dag een vreemde mee naar huis. De man was op sterven na dood en bleef dagenlang bewusteloos. Hij was onderweg overvallen door een bende struikrovers en de bandieten hadden hem voor dood achtergelaten. Mijn moeder zei dat hij meer gebroken botten en blauwe plekken had dan een kip veren heeft. Als door een wonder overleefde hij zijn zware verwondingen. Hij zuchtte. Ik vond dat hij er een beetje vreemd uitzag, met exotische smalle ogen en een tanige lichaamsbouw die hem smaller deed lijken dan hij was. Hij zei dat hij uit een ver land kwam dat China heet. In China had oorlog gewoed en hij was verbannen, geloof ik. Hij heeft ons nooit het hele verhaal verteld. En hij heeft je geleerd zo te vechten, vroeg Darius. Ja, zijn volk heeft een heel andere manier van vechten. Mijn broers waren al te oud, zei hij, om deze technieken nog in de vingers te krijgen. Maar hij was van mening dat ik redelijk talent had en jong genoeg om nog gekneed te worden. Hoe lang had hij nodig om je te trainen? Jaren. Niet alleen het lichaam moet geoefend worden. Hij tikte met zijn vastgebonden handen tegen zijn voorhoofd. Je moet hier beginnen. Vervolgens klopte hij op zijn borst en daarna het hart. Dan pas volgt het lichaam. Met een subtiele druk van zijn kuit stuurde Darius zijn paard dichter naar Nik toe. En waar is die man nu? Nik trok een zuinig mondje. Als u het weet, weet ik het. Van de ene op de andere dag was hij weer net zo plotseling verdwenen als hij gekomen was. Hij friemelde wat met zijn vingers en bracht ze omhoog. Wat nog een hele kunst was gezien de strakke manier waarop zijn polsen waren vastgebonden. Maar hij liet zijn stok voor me achter. Een bijzonder geschenk. U hebt zelf ervaren hoe gemeen het kan zijn. Hij wees naar Darius' gehavende gezicht en glimlachte. Darius raakte voorzichtig de pijnlijke plek op zijn wang aan en vroeg zich af hoe die jonge, arrogante Babyloniër naast hem het zo lang had gered, gezien zijn irritant scherpe tong. Maar ja, niet veel mensen zouden hem in een gevecht kunnen verslaan. Ik kan misschien wel uitstel van je straf bewerkstelligen, als jij ermee instemt een aantal van onze mannen jouw technieken bij te brengen. Wat krijg ik ervoor terug? Je leven.

Nick en Nasir beantwoordden de vragen van de nieuwe recruten en voegden zoveel mogelijk details toe aan Darius' instructies als ze maar konden. Darius drukte de mannen nogmaals op het hart dat alles absoluut geheim moest worden gehouden en vertrok vervolgens om de laatste zaken te regelen ter voorbereiding op de confrontatie. Hij trof zijn vriend Lysander in diens gebruikelijke hol in Susa, een herberg met een hoogst dubieuze reputatie en een geheime voorraad goede wijn. Darius bleef in de schaduw van de ingang staan en keek naar zijn vriend. Lysander was een Spartaan, geboren om te vechten en door jarenlange intensieve training sterk en gespierd. Zijn lange blonde haar hing warrig om zijn gezicht. Voor hem stond een half lege beker wijn. Niet zijn eerste die dag, gezien de manier waarop hij tegen de muur ging en zijn brede schouders ontspannen omlaag zakte. Vingers vol littekens waren druk bezig met het snijden van een delicaat beeldje uit een blok lichtgekleurd hout. Darius kon niet goed zien wat het moest worden, maar hij wist van vroeger dat het een snuisterij zou worden dat niet misstond in een koninklijk paleis. En? Ben je van plan daar de hele dag te blijven staan en mee aan te staren, Darius Pasargadai? Of kun je het concept manieren nog herinneren en kom je netjes uit je schuilplaats om me te begroeten? Darius glimlachte. Jij had altijd al de scherpe blik van een jakhals. Hoe wist je dat ik het was? Lysander haalde zijn neus op. Je stinkt naar paleis en al die gouden opsmuk van je schitterde me van een parzang weg al tegemoet. Bovendien wing je heel even het zonlicht, zodat ik je gezicht kon zien. Darius ging tegenover zijn vriend op een gammele houten kruk zitten. Met een voet op het tafelblad zette hij zich af en leunde op twee achterpoten tegen de muur achter zich. Ik heb eerder vandaag de koning bezocht. Ik heb een koninklijke opdracht voor je. Aha. De laatste keer dat ik een koninklijke opdracht kreeg, brak ik mijn neus. Hij wees met zijn wijsvinger naar het arme lichaamsdeel en liet hem langs de kleine breuk glijden die de vroeger zo perfecte neus nu ontsierde. Wil je weten wat het is? Of wil je liever om je mooie kop treuren? Lysander nam een flinke slok wijn. Natuurlijk wil ik het horen. Vermaak me maar. Toen Darius klaar was met zijn verhaal, schoof Lysander de beker van zich af en legde het inmiddels vergeten houtsnijwerk weg. Je begeeft je in gevaarlijke wateren, Darius. Doe je mee of niet? Rustig maar, pers. Natuurlijk doe ik mee. Ik constateerde alleen maar iets. De taverne Pardis was vernoemd naar de weelderige Persische tuinen die bezoekers altijd aan het paradijs deden denken. Aan de afgebladerde buitenmuren van de taverne bungelden wat potten gele viooltjes. Maar verder kon Darius geen enkele gelijkenis ontdekken met die beroemde formele tuinen. Hij had de plek al eerder bestudeerd en had elk van zijn mannen nu naar een bepaalde positie gedirigeerd. Ze gingen goed op in het gezelschap dat zich in de donkere hoeken van de Pardis had verzameld, met hun goedkope wijn en hun luidruchtige conversaties. De taverne had één ingang en één achterdeur. Het zou niet al te moeilijk moeten zijn hier het overzicht te houden. Ze waren ruim een uur te vroeg. Darius, die zich ervan bewust was dat hun doelwit misschien dezelfde voorzorgsmaatregelen had getroffen, keek geconcentreerd om zich heen, speurend naar tekenen van gevaar. Nick en Nasir kwamen samen binnen en gingen op de gehavende kussens tegen een van de muren zitten. Darius positioneerde zichzelf in een donkere hoek waar hij goed zicht had op de beide broers. Ze legde een vuile zak voor zich op de grond. Hij had hen die gegeven om het ivoren kistje met de dolk in te verbergen. In een gelegenheid als de Pardis
zou een dergelijke waardevolle kist evenveel aandacht trekken als de met juwelen versierde dolk die erin lag. Vlak voor het afgesproken tijdstip werden de broers benaderd door een slanke man. Zonder op een uitnodiging af te wachten, ging hij in een vloeiende beweging zitten. Darius voelde hoe zijn team gespannen als een boog toekeek. Maar hij gaf nog niet het signaal om aan te vallen, want hij wilde zeker weten dat dit de juiste man was. Als ze de verkeerde grepen, kon de juiste persoon, als die aanwezig was, er van doorgaan zonder dat zij het doorhadden. Het rumoer in de taverne was toegenomen, waardoor hij het gesprek tussen de man en de broers niet kon volgen. Darius bestudeerde hem nauwgezet, speurend naar iets wat hem zou kunnen verraden. Hij zou een soldaat kunnen zijn, gezien de vanzelfsprekendheid van zijn bewegingen en zijn atletische bouw. Heel langzaam liet de man zijn hand in zijn jaszak glijden om er iets uit te halen. Darius rechte zijn rug, klaar om erop af te gaan. Maar de man haalde er enkel een paar munten uit en gebaarde naar een speld op Nassirs schouder. Nassir schudde zijn hoofd. Met een subtiele beweging van zijn ogen en nek verschoof hij zijn blik en ving die van Darius. Hij schudde opnieuw het hoofd. Luid genoeg, zodat Darius het kon horen, brulde hij: "Ik zei dat mijn vader me die heeft geschonken en dat ik hem daarom niet wil verkopen. Stop dat geld weg en laat ons met rust. Mijn broer en ik hebben geen zin in gezelschap." De man reageerde met een onbeschoft gebaar en kwam overeind. Darius knikte naar twee van zijn mannen ten teken dat ze hem in de gaten moesten houden. Er was een kans dat Nassir en Nick hadden gelogen. Dat dit wel degelijk de moordenaar was en dat de broers hem hadden gewaarschuwd. De man verliet kort daarop het pand, gevolgd door twee van Darius' mannen. Nu had hij er twee minder. Darius nam zijn positie weer in. Lysander, zijn achterovergekamde blonde haar donker van de olie, zat rechts van de broers en hield zowel de ingang als Nick en Nassir in de gaten. Hij had een interessante manier om zijn massieve lichaam in zo'n hoek te vouwen dat hij klein en onbetekenend leek. Hij was een opvallende man die toch helemaal in zijn omgeving op kon gaan. Met een nonchalant gebaar bracht Lysander zijn hand omhoog en ging ermee langs zijn neus. Darius verstrakte. Dat was het afgesproken signaal voor een mogelijke ontwikkeling. Opnieuw benaderde een man de Babyloniërs. Hij was lang en had een adellijke houding. Zijn kleren waren onopvallend, maar gemaakt van een fijne stof. Geen zweetplekken, geen verstelde stukken. De man nam de ruimte zorgvuldig in zich op. Intelligente ogen, dacht Darius. Een moment lang bleef zijn blik op hem rusten. Darius boog zich over zijn wijn en liet zijn haar voor zijn gezicht vallen. Toen hij weer opkeek, had de man plaatsgenomen naast de broers. De haren in Darius' nek gingen overeind staan, vervuld van het gevoel dat hij zijn prooi voor zich had. Wachten, wachten, hield hij zichzelf voor. De man wees naar Nick's hoofd en zei iets. Nick liet zijn hand over de stoppels op zijn hoofd glijden en haalde zijn schouders op. Vervolgens wees de man naar de zak die voor hen lag. Nassir leunde voorover en fluisterde de man iets in het oor. In de eb en vloed van de herrie in de taverne werd het voor Darius' gevoel een moment lang doodstil. In die relatieve stilte kon Darius de stem van de man horen. Een accent dat doorspekt was met een keelklank die hij niet herkende. "Heb je het pakje voor me?" vroeg de man en gebaarde naar de zak. Nassir aarzelde en schoof de zak vervolgens naar hem toe. De man opende de zak. Zonder het ivoren kistje helemaal uit de zak te halen, opende hij het deksel en bekeek de dolk.
Darius gaf een teken en zijn hele team sloot de man en de broers nu georganiseerd in. Die had onmiddellijk door dat hij in de val was gelopen. Hij vloekte en sprong op, de zak nog in zijn hand. Darius versnelde zijn pas, dook met zijn hele lichaam op hem af. Maar iemand liep dronken tegen hem aan en wist hem een fractie van een seconde op te houden. Hij duwde de man opzij en versnelde zijn pas weer. Plotseling zag hij de dolk glinsteren. Zijn doelwit had geen enkele kans te ontsnappen. Hoe getraind hij ook was, bedacht Darius. Daarvoor waren ze met te veel. En toch had hij een zeurend voorgevoel dat hij maar niet kon afschudden. Hij zag hoe Nick een gevechtspositie aannam en voorzichtig op de man afging. Toen gebeurde het ondenkbare. De man vocht niet terug. Hij draaide de dolk en haalde in een flits, voor ook maar één bij hen kon komen, of hem kon ontwapenen, het scherpe lemet langs zijn keel. Nick sprong bovenop hem. Toen Darius, toen Lysander. Darius plukte de dolk uit zijn vingers, die het wapen nog altijd omklemde, en legde het weg. Ze waren te laat. Met geoefende precisie had de man zijn slagader doorgesneden. Grote golven bloed gutsten uit de wond die hij zelf had gemaakt en vormde poeltjes bij zijn sleutelbeenderen, waarna ze overliepen en op de grond drupten. "Wie?" riep Darius in onmachtige woede uit. "Wie heeft je gestuurd? Een naam, geef me een naam en ik zal voor je gezin zorgen." De man verzamelde zijn laatste krachten en bewoog zijn lippen. Niet om iets te zeggen. Hij spoog Darius in het gezicht en zakte toen achterover.

en fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem. Er begon zich een menigte om hen heen te verzamelen, als mesvliegen om een verse koeienvla. Haal hem weg, instrueerde Darius een van zijn mannen. Hij kreeg zijn lippen nauwelijks van elkaar, zo geschokt was hij. Hij moest zich dwingen zich te concentreren op wat er nu deze man dood was, moest gebeuren en hoe hij kon proberen nog te redden wat er te redden viel van deze totale mislukking. Draag hem naar buiten en leg hem in de wagen. Jullie drie blijven hier en kammen de taverne uit. Misschien heeft hij voor hij zelfmoord pleegde nog iets weggegooid dat ons iets over zijn identiteit kan vertellen. Kijk onder de kussens waar hij zat. Onderzoek elke plek waar iemand iets zou kunnen verstoppen, hoe onwaarschijnlijk ook. Buiten de taverne wendde hij zich tot Nick. Hoe kon je dit laten gebeuren? Jij was veel dichter bij hem dan ik. Waarom hield je hem niet tegen? Nick kreeg een kleur. Hij ging met een hand over zijn gezicht, een neergeslagen uitdrukking in zijn ogen. Mijn excuses, heer. Ik dacht dat hij zich opmaakte voor een gevecht. Ik nam de tijd om te calculeren hoe ik hem tegen de grond kon werken zonder hem dodelijk te verwonden. Ik had niet gedacht dat hij de dolk tegen zichzelf zou gebruiken. Hij opende en sloot zijn mond als een vis op het droge. Het spijt me zo vreselijk, heer. Als hij niet zo verbijsterd was geweest door de gebeurtenissen van de afgelopen minuten, zou Darius genoten hebben van Nick's eerste pogingen tot nederigheid. Maar in plaats daarvan probeerde hij vast te stellen of de jonge Babyloniër een act stond op te voeren of oprecht was. Als hij eerlijk was, was Nick's beschrijving van de situatie precies zoals hij het zelf had ervaren. Zelfmoord was geen moment in hem opgekomen. Darius herkende in Nick's woorden en gezichtsuitdrukking zijn eigen gevoelens. Schaamte, mislukking, shock. Zijn eigen overtuiging dat de jongen onschuldig was ten spijt, wendde hij zich tot twee van zijn mannen en gaf hen de opdracht Nick en Nassir te fouilleren, om er zeker van te zijn dat de twee niet een boodschap van de moordenaar op hun lijf verborgen. De broers zeiden niets, maar Darius zag wel dat ze beledigd waren door zijn opdracht, die hun integriteit immers ter discussie stelde. Het is voor jullie eigen bestwil, zei Darius. Zo kan niemand jullie later van verraad beschuldigen. Die woorden leken hen iets te kalmeren. Vervolgens instrueerde hij de overgebleven onsterfelijke: ga naar binnen en praat met de herbergier. Onderzoek of deze man te voet of te paard is gekomen. Neem zijn paard mee als hij er een had. Zie erachter te komen of hij hier eerder is geweest. Hij gooide een handjevol munten naar Mardonius. Kijk of een van de gasten binnen hem kende. Wellicht heeft iemand vandaag op zijn minst gezien uit welke richting die vent kwam. Hij gebaarde naar Lysander en liep naar de open wagen waar ze de man op hadden gelegd. Hij was nog jong, begin 20. Glazige, zwarte ogen staarden nietsziend naar de hemel. Darius sloot ze niet. Zag je de haat in zijn gezicht toen ik zei dat ik voor zijn familie zou zorgen als hij me een naam gaf? Hij heeft het laatste armzalige restje kracht dat hij nog had gebruikt om mij in mijn gezicht te spugen. Dat is niet het gedrag van een kille beroepsmoordenaar. Dat dacht ik ook al. Misschien had hij een hekel aan Persische officieren in het algemeen. Er zijn genoeg mannen die iets tegen het Persische Rijk hebben. Darius leunde verder de wagen in, tot het gezicht van de dode nog maar een handbreedte van het zijne verwijderd was. De baard van de man was zorgvuldig bijgehouden en gekruld. Zijn haren roken nog naar sandelhout. Het aroma vermengde zich met de geur van bloed. Alles, van de dure leren schoenen tot zijn brandschone hemd, zei hem dat de man van rijke komaf was. Dat is waar. Maar tenzij hij geen familie heeft,
vergt het wel heel veel haat om bescherming voor je geliefde af te wijzen, als je weet dat je er zelf niet meer zult zijn, om voor hen te zorgen. Hij tilde de hand van de man op en bestudeerde de goed verzorgde nagels. Hij is niet het klassieke type moordenaar, dat moet je toegeven. We moeten hem goed onderzoeken, kijken of we uit zijn lichaam iets kunnen afleiden. Hij heeft in elk geval bij leven overduidelijk geweigerd iets te onthullen. Dat mogen we wel stellen. Zoals Darius al had verwacht, droeg de man niets op zijn lijf dat hen meer kon vertellen over zijn identiteit. Hij had een dolk met een stevig bronzen lemet en een eenvoudig houten handvat achter zijn ceintuur gestoken. Goed genoeg om een vijandelijke buik mee open te rijden. Te eenvoudig om hem meer te vertellen. Minstens 1000 andere mannen bezaten een dergelijk wapen. Zijn kleren, nieuw en onberispelijk, onthulden helemaal niets. En ze vonden ook geen muntgeld, dat hen door de plek waar het geslagen was op zijn minst had kunnen vertellen waar hij vandaan kwam. Hij droeg geen sieraden of een zegel. Ze kleedden hem laag voor laag uit, tot hij helemaal naakt was. Darius zweeg opeens verbaasd. Voor een man die het koninkrijk verafschuwde, had hij een vreemde smaak in tatoeages. Hij wees naar zijn arm. Op zijn huid was met zwarte inkt het gestileerde beeld gekerfd van een havik met gespreide vleugels, de zon erboven. Het was een van de officiële tekens die Cyrus de Grote had gebruikt om zijn heerschappij over Perzië te symboliseren. Zijn erfgenamen hadden in de generaties daarna het symbool aangehouden. Artaxerxes gebruikte het bijvoorbeeld nog altijd op sommige vlaggen. Lysander fronste. Een koninklijk teken, symbool van Achaemenes, voorvader van Cyrus, en van jou, als ik het goed heb. Waarom zou hij een koninklijk Perzisch symbool op zijn huid dragen, maar in het gezicht van een Perzische edelman spugen? Hier is iets heel vreemds gaande, Lysander. Hoe meer ik weet, hoe minder ik het begrijp. Ze bedekte het lichaam en stopte de kleren en de dolk in een aparte zak om die nader te bestuderen als ze weer thuis waren. De onsterfelijken die erop uit waren gestuurd om naar bewijzen te zoeken, kwamen met lege handen terug. Darius was meer dan teleurgesteld. Maar toen kwam Mardonius opeens aangerend. Ik heb iets, heer. Een van de klanten is direct van huis naar de taverne gelopen. Onderweg zag hij de man in kwestie, die ook op weg was naar de taverne. Waar kwam hij vandaan? Uit zuidelijke richting, heer. Goed gedaan, zei Darius, en probeerde zo rustig mogelijk te klinken. Kun je ons naar de plek brengen waar hij voor het eerst is gezien? Darius en Lysander volgden Mardonius. De onsterfelijken bleven achter om het lichaam en de Babylonische broers te bewaken. Mardonius stiefelde naar een smalle straat die aan beide kanten omsloten werd door hoge muren. Hij sloeg een paar keer de hoek om en kwam uiteindelijk uit bij een nog smaller straatje met kleine huisjes die in dicht opeengepakte rijen naast elkaar stonden. Hier woont onze getuige. Mardonius gebaarde naar een klein huis met een bruin gordijn dat als deur fungeerde. Toen hij een paar uur geleden zijn huis uitkwam, zag hij onze man verderop de straat aflopen. Hij kon zich hem herinneren, omdat zijn kleren weliswaar onopvallend waren, maar ook heel nieuw leken, van goede kwaliteit. Hij zei dat de man iets elegants had. En hij liep direct naar de Pardis. Hij bleef nergens staan. Nergens, heer. Darius keek om zich heen. Goed, om van zijn verblijf naar de Pardis te komen, moet hij deze wegnemen. Mardonius, haal 4 van je kameraden en pluis de omgeving uit. Ga van deur tot deur en vraag of iemand die vent onder heeft gebracht of hem de afgelopen weken heeft gezien. Het kan zijn
dat hij hier in de buurt van een van de bewoners een huis of kamer huurde. De verhuurder heeft er waarschijnlijk geen idee van dat hij een crimineel herbergde. Als we kunnen achterhalen waar hij verbleef, kunnen we misschien tussen zijn spullen iets vinden. Lisander en ik gaan de mensen ondervragen die aan die straat daar wonen. Jij en de anderen richten je op de straten en steegjes in oostelijke en westelijke richting. Mardonius holde weg. Lisander krabde zijn hoekige kaak. Ik bedenk me net iets. Over 2 dagen gaan toch de vertegenwoordigers van de provincies hun geschenken aan de koning presenteren voor het nieuwe jaar. Daar moet een officiële lijst van bestaan. Als dit achterbakse stuk geacht werd namens een bepaalde provincie een geschenk aan te bieden, dan kunnen we puur door zijn afwezigheid deduceren wie het moet zijn. Slim van je. Maar laten we toch maar vast aan onze speurtocht beginnen. Elke vlart informatie kan helpen. Darius raakt op een gegeven moment de tel kwijt hoeveel omwonenden ze al ondervraagd hadden. Een aantal van hen herinnerde zich de man de afgelopen maand te hebben gezien, maar ze wisten niet waar hij verbleef. Toch hadden ze hem met iemand specifiek zien praten. Het was uiteindelijk een meisje, jong genoeg om nog niet getrouwd te zijn en oud genoeg om het spannend te vinden om met iemand van de andere sekse te praten, dat hen een aanwijzing wist te geven waar ze daadwerkelijk iets aan hadden. Darius vertelde haar niet dat het voorwerp van hun onderzoek nu dood op de laadbak van een wagen lag. In plaats daarvan suggereerde hij dat hij de man zocht om hem goed nieuws te kunnen brengen. Ik weet welke man u bedoelt, zei ze. En ze slaagde erin tegelijkertijd met een haarlok te spelen, aan haar oorbel te frunniken en te giechelen. Altijd heel netjes, die man. En hij ruikt naar exotische parfums. Heel aangenaam om mee te praten. Je hebt hem gesproken. Darius probeerde zijn ongeduld te verbergen en glimlachte naar haar met een warmte die hij niet echt voelde. Jazeker. Hij complimenteert me elke keer als hij me ziet. Lisander boog zich naar haar toe en wist haar met zijn blauwe ogen zo te betoveren dat ze begon te blozen. Arm wicht, dacht Darius, en voelde zich een beetje bezwaard. Ze had geen schijn van kans tegenover 2 mannen die moeiteloos een kamer vol aristocratische dames om hun vinger konden winnen. En waarom ook niet, zei Lisander. Zo'n mooie meid.

Hoe bedoelt u dat? Ik zou nooit het huis bezoeken van een ongetrouwde man. Zo bedoelde ik het niet. Ik wilde je niet beledigen. Maar ik dacht dat hij je dat misschien had verteld, aangezien jullie vrienden zijn. Darius wist wel dat Achaemenes, als dat echt zijn naam was, nooit aan een of andere griet met een grote kwebbel zou onthullen waar hij verbleef. Deze man was dan misschien gevoelig voor een flinke flirt. Zo onzorgvuldig zou hij niet zijn. Maar Darius achtte dit meisje ertoe in staat hem met haar grote hondenogen stiekem te volgen, vastberaden om er zelf achter te komen. Hij werd niet teleurgesteld. 10 minuten later bevonden Lysander en hij zich in het bescheiden huis dat de man voor zijn verblijf in Susa had gehuurd. Ze ontstaken een lamp en begonnen aan een grondige huiszoeking. Ze lieten niets op zijn plek, in hun verlangen de geheimen van deze man te doorgronden. Terwijl hij met zijn hand een kussen doorzocht, en toen nog een, vuurde Darius zijn vragen op Lysander af. Achaemenes, een Perzische naam, overduidelijk, en heel koninklijk. Een van de heersers uit de Pasargadae-stam. Volgens mij vernoemde Xerxes ook een van zijn zoons naar hem. Maar onze man kwam niet uit Perzië, want hij sprak met een buitenlands accent. Hij kwam hier met het specifieke doel om de koning te doden. Hoe kan hij dan Achaemenes heten? Dat moet hij verzonnen hebben. Ja, maar denk aan die tatoeage. Lysander rommelde door een vrijwel lege kast. Een buitenlander die Perziër is en tegelijkertijd Perzië verafschuwt. Een bewonderaar van de Achaemenidische dynastie, die van zins is de koning te doden. Het is een raadsel. Ik krijg er hoofdpijn van. Artaxerxes krijgt een toeval als hij hoort dat die vent dood is en ik geen enkel spoor of aanwijzing heb. De frustratie won het van zijn zelfbeheersing. Met een voor hem ongebruikelijke drift sloeg hij woedend een vuist door de muur achter Achaemenes bed. Het muurtje bleek gemaakt van dun materiaal en klonk hol. Darius zoog een moment lang bedachtzaam op zijn geschaafde knokels en klopte vervolgens onderzoekend tegen nog een plank. Wie dit muurtje ooit heeft opgetrokken, heeft er een zootje van gemaakt. Er zit ruimte tussen deze panelen en de buitenmuur. Als ik iets zou verstoppen, dan zou ik dat achter dit muurtje doen. Hij liep de kamer door en klopte tegen de panelen, terwijl Lysander zijn voorbeeld aan de andere kant van de kamer volgde. Darius sprong achteruit toen een lange houten plank opeens omhoog zwaaide en hem bijna tegen zijn kin raakte. Zijn ogen lichten op, eindelijk. Uit de holle ruimte achter de panelen viste hij een leren buidel en een onopvallend potje. Hij draaide het deksel los, rook aan de inhoud. Gif, zei hij grimmig. Dit is wat hij op de dolk wilde gebruiken. Met een snelle beweging maakte hij de leren veter om de buidel los en liet de inhoud ervan in zijn handpalm vallen. Gouden munten. Darius liet zijn adem langzaam ontsnappen en grijnsde. Eindelijk had hij een spoor. Deze munten konden hem naar de locatie leiden waar dit gruwelijke plannetje was uitgedacht. Het Perzische Rijk stond onderworpen naties een zekere mate van zelfbestuur toe, met eigen wetten, een eigen munt, hun eigen talen en hun eigen religie. Zolang elke provincie zijn jaarlijkse bijdrage maar op tijd betaalde, werd iedereen met goede wil behandeld. De Perzen hadden zich edelmoedige heersers getoond. De verschillende provincies genoten een hoge mate van vrijheid en konden zo hun unieke tradities en gebruiken behouden. De munten in het Perzische Rijk waren dan ook niet uniform. En afhankelijk van waar ze geslagen waren, waren er uiteenlopende zaken op afgebeeld. De munten die Darius had gevonden brachten hen een stapje dichter bij het brein achter de samenzwering. De man die plannen had gemaakt om de koning te doden had de moordenaar immers hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen lokale munt uitbetaald. Fenicis, gokte

Lisander, ik twijfel. Sarah weet het vast wel. Je vrouw? Ja. Ze was de eerste schrijver van de koningin, voor ze met mij trouwde, en is een bron van verrassende informatie. Aha, ik kijk er naar uit dat wonder te ontmoeten. Je hebt haar al veel te lang verborgen gehouden. Laten we onze zoektocht afmaken, ons lijk ophalen en dan naar huis gaan. Is er iets te eten in die villa van jou? Dode mensen maken me hongerig.

0: Beste luisteraar van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waarin we u hebben voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. In een volgende aflevering nemen we u graag mee om te luisteren naar het vervolg van dit verhaal. We wensen u nog een hele fijne dag verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. De hymne nemen we pagina 702, gevolgd door de psalmen pagina 903. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht. Die alles wat op aarde leeft, de allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw offerdood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
2: Mijn ziel geeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
1: Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
2: Waarom zit gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem beloven, mijn redder en mijn God.
1: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u, in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon.
2: Daar roept de ene bergpek tot de ander met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
1: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade, en in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
2: Ik zal hem zeggen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dat loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
1: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem beloven. Mijn redder en mijn God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
2: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
1: Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen.
2: Vervul de volken met onzag voor u, de volken die naar u niet omzien.
1: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat en overal uw grote daden gaan verhalen.
2: Geef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
1: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
2: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan Hij alleen.
1: Hernieuw uw tekenen, herhaal uw wonderdaden, toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
2: Breng Jacobs stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voor hen terug.
1: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd,
3: en over Israël, uw eerstgeborene.
2: Ontferm u over deze stad door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
3: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn, uw tempel van de glorie van uw naam.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
3: De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
2: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
3: Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
2: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt tot de rand van de wereld.
3: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon. Zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek, zo begint zij onstuimig haar baan.
2: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde.
3: Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
2: Uit het boek van de profeet Jeremia. Zodra uw woord mij bereikte, verslonk ik het. Het was mijn vreugde. Het maakte mijn ziel gelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen.
3: U jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
2: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
3: Zingt voor hem een nieuw gezang.
2: Rechtschapenen past een lofzang.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt.
3: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
3: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossen uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
3: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
3: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
3: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zal zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
3: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom, Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, Hij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader welgevallig is.
3: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Schenk ons de vruchten van de geest. Goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
3: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
3: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Leer ons oog te geven voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
3: Heer, bewaar ons in uw dienst. En laten we samen bidden voor al deze intenties. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, voor de onschuld die in u haar oorsprong vindt, voor de zuiverheid van leven die u welgevallig is, heeft Maria Goretti haar jeugd gegeven in de marteldood. Op haar voorspraak vragen wij dat wij uw geboden in ere houden met de volharding die gij in deze heilige hebt beloond. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer zij met u
2: en met uw geest.
3: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd. Mijn hart is gericht op wat gij verordent. Daar vind ik mijn vreugde in. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Maria Goretti, maagd en martelares. En in België mogen we ook de gedachtenis vieren van de heilige Goddeliefde. Goddelieve, tevens maagd en martelares. Goddelieve, afkomstig uit het slot Londefort, nabij Boulogne, werd ten huwelijk gegeven aan Bertold, zoon van de kasteelheer van Gistel, die haar het leven erg bitter maakte. Goddelieve doorstond haar beproevingen op heldhaftige wijze. Uiteindelijk liet Bertold haar vermoorden op 6 juli 1070. Het volk begon Goddelieve weldra als een heilige te aanroepen. Haar relieken worden sedert 1084 te Gistel vereerd. Bertold zelf kwam later tot inkeer en ging mee op kruisvaart. Laten we op voorspraak van deze heiligen, van alle heiligen, nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige Goddelieve, dat wij omwille van haar edelmoedigheid en van haar lijden als maagd en martelares vereren. Wij vragen dat haar heilig leven in ons de liefde wekt tot u en ons nader brengt tot het geluk dat gij beloofd hebt aan allen die u lief hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Eerste lezing uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Mijn ontrouwe bruid, weldra lok ik haar weer naar mij toe. Zorg ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer, zult gij tot mij roepen, mijn man. Nooit roept gij mij dan meer toe, mijn Baal. Ik neem u als mijn bruid voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbrekelijke trouw, dan zult gij de Heer leren kennen. Tot daar deze lezing. De Heer is vol liefde en medelijden. De Heer is vol liefde en medelijden. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. De Heer is vol liefde en medelijden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. De Heer is vol liefde en medelijden. Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid. De Heer is vol liefde en medelijden. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. De Heer is vol liefde en medelijden. Alleluia. Leer mij uw paden kennen, Heer. Leid mij volgens uw woord. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar lang aan vloeiingen leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u genezen. En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand. En het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Vandaag op deze 6e juli ontvangen we in de kerk, zeker ook in ons land, twee heiligen die een voorbeeld zijn geweest van zelfgave aan God. Twee personen die God op de eerste plaats hebben gesteld. En ze hebben daar allebei hun leven voor gegeven. De een als jong meisje, de ander als jong getrouwde. Beide hebben hun leven gegeven. Maar wat ook opvalt is dat de daders, degene die die vrouwen hebben gemarteld, beide zich hebben bekeerd. Dat zij eigenlijk door het offer van zowel Maria Goretti als de heilige Goddelieve van Gistel zich hebben bekeerd en toch voor God hebben durven kiezen. Het is dus nooit te laat. Het is nooit te laat om zichzelf volledig te geven aan God. Er zijn er van het eerste uur, er zijn er van het laatste uur. Maar we mogen nooit wanhopen. Integendeel, we moeten altijd blijven vertrouwen. Dat is ook hetgeen dat de mensen in het evangelie vandaag doen. In de eerste plaats, de overste die naar Jezus toekomt en zegt: Mijn dochter is gestorven. Leg haar de hand op. Hij gelooft in die handoplegging van Jezus, in die kracht die komt van Jezus. En dan is er nog die vrouw die probeert de mantel aan te raken van Jezus. Jezus zal zeggen: heb goede moed, uw geloof heeft u genezen. Broeders en zusters, zoals we zeiden, het is nooit te laat om zich volledig te geven aan God. Nooit te laat om volledig te kiezen voor God. Maar dit alleen met vertrouwen. Zoals ook in het evangelie het vertrouwen gegeven wordt aan Jezus die ons kan genezen, die ons terug kan brengen op een weg naar hem toe. En En wij weten welke weg dat is. Dat is een weg van de geboden. Dat is een weg van ware liefde tot God en hem op de eerste plaats zetten. En ja, het klopt dat ook wij soms slapende zijn in dit leven. Niet goed willen uitkijken naar welke richting wij opgaan. Jezus daarentegen is er net gekomen om ons terug op te staan, terug wakker te maken, om ons de handen op te leggen, om ons te genezen. Laten we daartoe, broeders en zusters, vandaag met vertrouwen in Jezus werkelijk blijven hopen op genezing voor ons allen. En laten we een voorbeeld nemen aan de heiligen die de kerk vandaag als voorbeeld wil stellen. De heilige Maria Goretti, de heilige Goddelieve van Gistel, ze hebben zichzelf volledig gegeven uit liefde voor God. Laten ook wij dat vandaag doen. Vandaag zeggen in ons hart en in ons gebed: Heer, help ons om ons volledig aan u te geven. En genees ons, leg ons de handen op. Zorg dat wij u kunnen aanraken, zodat ook wij wakker worden, wakker in dit leven en wakker voor het eeuwige leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we ook de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, mogen de gaven die wij op dit feest aanbieden aanvaardbaar zijn voor u, zoals de strijd die de heilige God de Lieve voor u heeft gestreden, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam zijn ook de heiligen Maria Goretti en de heilige Goddelieve als martelaren de weg van Christus opgegaan. Ze hebben hun bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan, met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk. In Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen in een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood. De overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en aan allen die gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Maria Goretti, de heilige Goddelieve van Gistel en met al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden.

Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Nog de dood, nog het leven, nog enig wezen in het heelal kan ons scheiden van Christus liefde.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. O God, onder uw heiligen hebt gij uw dienares, Goddelieve, verheerlijkt als maagd en martelares. Wij bidden u, laat ons door de kracht van dit sacrament al het kwade overwinnen en eens uw heerlijkheid binnengaan. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: Amen.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese reeks over de 10 geboden.
1: Nog een handeling die weinig populair is van de deugd van de godsvrucht, dat is: God niet alleen maar beminnen met onze lippen wanneer wij bidden, of met onze geest wanneer we ons verheffen naar God, maar ook met ons lichaam. De logica van de cadeaus die wij zoveel gebruiken in de menselijke liefde kunnen ook beleven met God. Dat heet in dat geval een offer. Een waar offer is elk werk waardoor we met God worden verbonden in een heilige gemeenschap, zegt de catechisme van de katholieke kerk. En het vervolgt, dat wil zeggen, elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Nu moeten we opletten, omdat een offer soms waardeloos kan zijn, dat is wanneer iemand iets aan God opdraagt, maar zijn hart blijft ver van God. Dan zegt de psalm, psalm 51, een bekende psalm, want het is de psalm Miserere: wat ik offer God is mijn boetvaardigheid, en vermozeld en vernederd hart wijst gij niet af. De profeten van het Oude Verbond en Jezus ook hebben soms offers afgekeurd die opgedragen werden zonder innerlijke betrokkenheid. Maar dat wil ik niet zeggen dat de offers niet meer geldig zijn of er geen offers meer moeten opdragen. Dat is ook een misverstand over de komst van Christus. Ah, nu dat Christus gekomen is, zijn de offers niet meer nodig. Inderdaad, de offers van het Oude Verbond zijn vervangen geweest door het ene offer van Christus, dat het volmaakte offer is, het offer van Christus aan het kruis, dat wij vieren in het heilig misoffer. Hè? Dus dan maken we dat actueel door tijd en ruimte heen. Wel, dat is de enige offerande, echt aan alle voorwaarden heeft kunnen voldoen van dus een zuivere offerande. En wij in ons christelijk geloof, wanneer we offeren aan een God, bepaalde dingen opdragen aan een God, dan is het altijd verenigd met het offer van Christus. Verder, iemand die God eer bewijst, neemt God soms als getuigen van een bepaalde belofte of doet gewoon belofte naar God. In verschillende omstandigheden van het leven wordt aan de christen gevraagd een belofte te doen aan God. Bijvoorbeeld in het doopsel, in het vormsel, in het huwelijk of in het wijdingssacrament zijn er altijd beloftes vervat. Maar uit persoonlijke devotie kan een christen ook aan God de belofte doen, een bepaalde daad, een gebed, een almoes of een bedevaart te zullen verrichten. De trouw aan de belofte aan God gedaan is een teken van de eerbied die men aan de goddelijke majesteit verschuldigd is en van de liefde jegens de getrouwe God. Een nieuwe facet die ik wil uitleggen over de deugd van de godsvrucht, dat is dat die deugd niet alleen maar individueel moet beleefd worden, maar dat die deugd ook sociaal, collectief moet beleefd worden. Met andere woorden, moet de God niet alleen maar een privé-eredienst bewijzen, maar ook een openbare eredienst. En de kerk heeft altijd voor zich het recht toegeëigend van die dienst niet alleen maar privé, maar ook openbaar te vervullen. Geen enkele maatschappij heeft het recht om die godsdienstvrijheid weg te nemen. En hier komen in een heel ideologisch getint debat, waarin de waarheid soms een beetje zoek is. Wat betekent dat, godsdienstvrijheid? In de eerste plaats betekent het dat de kerk het recht heeft om in vrijheid, en de individu in vrijheid hun godsdienst te beleven. Dat is een beginsel dat juist is. De kerk heeft daar een document over geschreven. Dat document heet Dignitatis Humanae. En dat is een document dat iedereen zou moeten lezen, zeker de mensen die het ten onrechte bekritiseert. Want het eerste dat document zegt, dat is: ik lees het hier in de catechismus van de katholieke kerk, dat de eredienst van de ene ware godsdienst zouden doen kennen die in de katholieke en apostolische kerk te vinden is. De katholieke kerk zegt van zichzelf dat zij de ene ware godsdienst zijn. Dus als iemand u zegt dat met de verklaring Dignitatis Humani van het Tweede Vaticaanse Concilie alle godsdiensten op een gelijke voet worden geplaatst, die persoon heeft met alle zekerheid het document Dignitatis Humani niet gelezen. Ik moet opletten dat ik me niet boos maak, want ik ken mensen in dit land die het tegenovergestelde durven zeggen. En dat is een leugen. De katholieke kerk zegt van zichzelf dat zij de ware godsdienst is. Maar tegelijkertijd pleit ze ook voor vrijheid. En dat is ook logisch. Elke vorm van katholieke theologie heeft altijd erkend dat we niet tegen ons geweten kunnen handelen. Dat hebben we ook heel goed uitgelegd, hoop ik, in de inleiding van deze voordrachten over het morele handelen, dat het geweten, het goedgevonden geweten uiteraard, altijd moet gevolgd worden. Maar, met andere woorden, kun je niet geloven in de plaats van iemand anders. Geen volwassene kan geloven in de plaats van iemand anders. Je kunt het doen met kinderen, die toevoegen zijn aan hun ouders en peetouders, maar niet met volwassenen. Ze moeten zelf het recht hebben om te handelen zoals ze moeten. Dus wat zegt de kerk in Dignitatis Humanae? Indien uit hoofde van bijzondere omstandigheden van bepaalde volkeren in de juridische ordening van de staat een bijzondere burgerlijke erkenning aan bepaalde religieuze gemeenschappen wordt toegekend, dan moet tegelijk het recht van alle burgers en van alle religieuze gemeenschappen op godsdienstvrijheid worden erkend en geëerbiedigd. Dit is duidelijke taal en dit is bovendien wijs en juist. Tegelijkertijd, in godsdienstige aangelegenheden mag niemand gedwongen worden te handelen tegen zijn geweten en nog belemmerd worden om binnen passende grenzen, privé of publiek, allen, alleen of samen met anderen, volgens zijn geweten te handelen. Dus het recht op godsdienstvrijheid betekent geen morele toelating om een dwaalleer aan te hangen. Maar dat wordt soms gezegd door de mensen die dit document onderuit willen halen, maar dat is dus niet waar. Het recht op godsdienstvrijheid is nooit een vrijbrief voor de dwaling. Natuurlijk niet. Maar iedereen moet die vrijheid kunnen bewaren, want zo heeft God ons gemaakt, vrij. En dat is de bedoeling om de daden te stellen die verdienstelijk zijn.

0: niet gesproken heb over de eredienst van God, ga ik spreken over afgoderij de andere goden. Het eerste gebod verbiedt andere goden te eren dan de enige Heer die zich aan zijn volk geopenbaard heeft. Het verbiedt bijgeloof en ongodsdienstigheid. Laat ons deze dingen een beetje bepalen. Bijgeloof is een ontsporing van het godsdienstig gevoel. Er zijn mensen die bijna te veel zouden geloven. Niet te veel in de ware God, maar in te veel goden of in bepaalde andere dingen die naast de godsdienst staan. Die niet behoren tot wat het geloof inhoudt. Het eerste gebod veroordeelt ook polytheïsme als vele godendom. Het vraagt aan de mensen in geen andere goden te geloven dan God. Geen andere godheden te vereren dan de enige God. En dat wordt constant herinnerd in de Heilige Schrift. En dat heeft niet alleen maar te maken met andere goden, maar ook met dingen van deze wereld. Kunnen goden of demonen zijn, zoals bijvoorbeeld in satanisme, of macht, of genot, of ras, of voorouders, of de staat, of het geld. Gij kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus. Er zijn zelfs martelaren gestorven omdat ze weigerden het beest te aanbidden, zoals het boek der Openbaring ons vertelt. Of het leven van de eerste christenen. Wat moeten we zeggen van waarzeggerij en magie? Alle vormen van waarzeggerij moeten verworpen worden. Er zijn mensen die een beroep doen op Satan of op de demonen. Andere mensen roepen geesten op van overledenen of andere praktijken. Waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ontsluieren. Theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar je weet niet, nooit, wie je aan de lijn krijgt, om het zo te zeggen. Een vorige bisschop van een naburig land zei toen men de vraag stelde over wat denkt u van het oproepen van geesten. Er zijn geen goede geesten die kunnen aangeroepen worden om ons iets van de toekomst te zeggen. Ten eerste, als God wil dat we de toekomst kennen, laat hij dat weten via profeten. En als hij ons niet zegt, dat betekent dat we het niet hoeven te weten. Wanneer mensen toch proberen de toekomst te kennen, dan weten ze nooit met zekerheid, die geest die ik opgeroepen heb, is dat nu echt wie hij zegt te zijn, of is dat een bedrieger die hier zit te liegen? Met andere woorden, vergeet het maar. Toekomst kennen via waarzeggerij lukt nooit, want je weet nooit, ook al moesten er geestelijke hogere machten in werking treden, je weet nooit of het goed komt van het goede of van het kwade, dus de kerk zegt ons, blijf daarvan af. En in diezelfde richting, en even dom, is het raadplegen van horoscopen, astrologie, handlezen, verklaren van voortekens, fenomeen van helderziendheid, het gebruiken van mediums, die verraden allemaal het verlangen om macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en eigenlijk over de mensen, waar God niet wenst dat we dat krijgen. Het is goed dat we bepaalde dingen van de toekomst niet weten. Het is goed. Ik wil even stoppen met voortekens, want soms heb ik te maken met heel vrome mensen die mij zeggen, ik heb een teken gevraagd aan God, even dit of dat laten zien. Ik heb zeer veel twijfels over die tekens. Want het kan zelf verbeelding zijn, het kan van alles zijn. Wij moeten niet geloven omwille van de voortekens. Ah, ik heb ons lieve neer een beetje gezien, juist op het moment dat ik aan dit of dat dacht, dat is misschien een teken van God. Vergeet het maar, de tekens van God zijn in de Heilige Schrift. Dat zijn de 10 geboden. Dat zijn de echte boodschappen waarmee we iets kunnen maken. Dus alle praktijken van magie of toverij, waardoor men ernaar streeft occulte krachten te beheersen, dus horen niet bij de wil van God. En die praktijken zijn te veroordelen. En nog meer indien ze de bedoeling hebben om schade te berokkenen aan bepaalde mensen. Ook het dragen van amuletten is ook af te keuren. En het spiritisme rechtszoek af te keuren. Wat kun je nog zeggen over manieren om tegen het eerste gebod in te gaan? Wel, God uitdagen mag ook niet. God uitdagen betekent door woorden of daden de goedheid van God of zijn almacht op de proef stellen. God, als gij bestaat, laat dit dan gebeuren. Dat is wat Satan wil doen, bijvoorbeeld als Jezus in de woestijn is. Werpen we beneden van de gever van de tempel en dan gaan we zien of de engelen gaan ingrijpen. Soms denken we met een oppervlakkige visie dat dat tot geloof kan brengen, maar het is eigenlijk het zich willen bedienen van God en niet God dienen. Heiligschennis is de zonde die men begaat wanneer iemand sacramenten of andere liturgische handelingen personen voor op plaatsen die aan God zijn toegewijd, ontwijd of onwaardig behandeld. Het is niet omdat iemand niet gelooft dat hij ineens het recht heeft om heiligschennis te plegen. Iedereen die aan het eerste gebod is gehouden, dus alle mensen, moet respect hebben voor die dingen. Nog een zonde tegen het geloof is de simonie. Er was ooit eens een tovenaar, Simon, waarover sprake is in de handelingen van de apostelen, die, wanneer hij ziet welke genade de apostelen hebben ontvangen, hij wil ze via betaling, hij wil ook die machten krijgen. En dat is een zonde. En die zonde krijgt nu de naam simonie sinds dit voorval. Men mag gewijde voorwerpen of laat ons zeggen dingen die een waarde hebben door een sacrament niet zomaar verkopen. Bijvoorbeeld is het verboden reliquieën te verkopen of gewijde voorwerpen. Het voorwerp heeft een eigen waarde, maar de zegen op zich mag niet verkocht worden. Meer nog, wanneer een gewijd voorwerp wordt verkocht, verliest het zijn wijding door een bepaling van de kerk, met als gevolg dat het geen zin heeft, proberen zoiets te verkopen. Tegen geloof hebben we ook het atheïsme. Dat is het probleem van onze tijdgenoten die beweren dat God niet bestaat. Er is bijvoorbeeld een atheïstisch humanisme dat ten onrechte denkt dat de mens zichzelf tot doel is en de enige ontwerp en uitvoerder van zijn geschiedenis. Met andere woorden, dat het heil van onszelf komt. Een andere vorm van hedendaags atheïsme verwacht de bevrijding van de mens van een economische en sociale bevrijding. Men is dan van mening dat de godsdienst van nature deze bevrijding in de weg staat. Dus weg met de godsdienst, we moeten iets anders hebben. Bijvoorbeeld het marxisme was daar een voorbeeld van. Dat zijn dus verschillende vormen van atheïsme. Meestal steunt het op een valse opvatting dat de menselijke autonomie zo groot is dat men elke vorm van afhankelijkheid van God moet afwijzen. Studentenprotest van mei 68, verleden eeuw, was daar een uiting van. Een bedekte vorm van atheïsme heet agnosticisme. Die mensen denken niet dat God niet bestaat, maar ze denken indien God bestaat, kunnen we hem niet kennen. Het is ook een vorm van atheïsme. Nu wil ik eindigen met een praktisch probleem. De tekst van Deuteronomium verbiedt dat men afbeeldingen van God maakt om ze te aanbidden. Maar toch heeft God in het Oude Testament het bevel of de toestemming gegeven om wel afbeeldingen te maken, die bijvoorbeeld de komst van de mens geworden woord van God, Jezus, zouden voorbereiden. De bronzen slang bijvoorbeeld, de ark van het verbond, de kerubijnen. Er is zo'n discussie geweest tot de 8e eeuw. Mogen we ja of nee afbeeldingen maken bijvoorbeeld van Christus, van de moeder van God, van de engelen, van de heiligen? Want als we die beelden vereren, misschien zitten we die beelden te verafgoden. En wel, het antwoord kwam in het Tweede Concilie van Nicea in het jaar 787 tegen bepaalde mensen die alle beelden wilden breken, de iconoclasten. Tegen die mensen werd gezegd dat de beeldenverering is goedgekeurd. Niet alleen van Christus, maar ook van andere heilige realiteiten, zoals we het kennen in de christelijke manier om eredienst te geven aan God en verering en heiligen. De christelijke beeldenverering is dus niet in strijd met het eerste gebod. Men moet natuurlijk wel weten dat men eer bewijst niet aan het beeld zelf, maar aan de persoon die afgebeeld wordt. Moet natuurlijk gezegd worden.
1: Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
2: Padre nostro,

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, dat was ook het jaar van het gezin. We waren ondertussen aangekomen bij puntje 12 van het eerste deel, verantwoord vaderschap en moederschap. Het wordt nu tijd om in deze brief aan de gezinnen twee nauw met elkaar samenhangende kwesties aan de orde te stellen. De eerste, meer algemene, betreft de beschaving van de liefde. De tweede, meer specifieke, heeft te maken met verantwoord vaderschap en moederschap. We hebben reeds gezegd dat het huwelijk een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt ten aanzien van het gemeenschappelijk welzijn. Eerst van de echtgenoten en dan van het gezin. Dit gemeenschappelijk welzijn komt tot stand door de mens, door de waardigheid van de persoon en door alles wat de mate van die waardigheid weergeeft. Deze werkelijkheid speelt een rol bij de mens in ieder sociaal, economisch en politiek systeem. Op het gebied van het huwelijk en gezin wordt deze verantwoordelijkheid om een aantal verschillende redenen veel eisender. De pastorale constitutie, Gaudium et Spes, spreekt terecht over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Het concilie ziet deze bevordering als een plicht van zowel de kerk als de staat. Niettemin blijft in iedere cultuur deze plicht allereerst berusten op de personen die, verenigd door het huwelijk, een bepaald gezin vormen. Verantwoord vaderschap en moederschap geven uitdrukking aan een concrete, aangegane verplichting tot het vervullen van deze plicht, die in de wereld van vandaag nieuwe trekken heeft gekregen. Verantwoord vaderschap en moederschap hebben in het bijzonder te maken met het moment van de eenwording in één vlees van een man en een vrouw. Het moment waarop ze ouders kunnen worden. Dit moment is bijzonder waardevol, zowel voor hun eigen wederkerige relatie als voor hun dienst aan het leven. Ze kunnen ouders worden. Vader en moeder, door het leven door te geven aan een nieuw menselijk wezen. De twee dimensies van de huwelijksdaad, de eenwording en de voortplanting, kunnen niet kunstmatig gescheiden worden zonder dat schade wordt toegebracht aan de diepste waarheid van de huwelijksdaad zelf. Dit is de onveranderlijke leer van de kerk en de tekenen van de tijd die we heden ten dage zien. Ze verschaffen ons nieuwe redenen om die leer opnieuw krachtig te verkondigen. Sint Paulus, die zelf zeer veel oog had voor de pastorale noden van zijn tijd, wees duidelijk en met klem op de noodzaak te pas en te onpas aan te dringen. Een verwijzing naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. En niet ontmoedigd te geraken door het feit dat mensen de gezonde leer niet meer verdragen. Dat horen we een vers later, in vers 3. Deze woorden zijn niet onbekend bij hen die met diep inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd van de kerk niet alleen verwachten dat zij de gezonde leer zeker niet opzij zal zetten,
maar dat zij deze ook met vernieuwde kracht zal verkondigen. Hierbij zoekt de kerk, in de huidige tekenen van de tijd, stimulans en inzichten die kunnen leiden tot een dieper begrijpen van haar leer. Sommige van deze inzichten kunnen zelfs ontleend worden aan de wetenschappen die zich uit de vroegere studie van de antropologie hebben ontwikkeld tot verschillende specialistische wetenschappen, zoals biologie, psychologie, sociologie en hun vertakkingen. In zekere zin draaien al deze wetenschappen om de geneeskunde heen, die zowel een wetenschap als een kunst is, ars medica. In dienst van het leven en de gezondheid van de mens. Maar deze inzichten volgen in de eerste plaats uit de menselijke ervaring, die in al haar complexiteit, in zekere zin, zowel aan de wetenschap voorafgaat als er opvolgt. Door hun eigen ervaring ontdekken de echtgenoten de betekenis van verantwoord vader- en moederschap. Ze leren dat ook van de ervaring van andere echtparen in soortgelijke situaties. En ook, naarmate ze meer openstaan, voor de bevindingen van de verschillende wetenschappen. Men zou kunnen zeggen dat experts in zekere zin leren van echtgenoten, zodat zij op hun beurt beter in staat zullen zijn echtparen te instrueren over de betekenis van verantwoordelijke voortplanting en de wegen waarlangs die te bereiken is. Dit onderwerp is uitvoerig behandeld in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, de encycliek Humanae Vitae, de Propositiones van de Bisschoppensynode van 1980, de Apostolische Exhortatio Familiaris Consortio en andere verklaringen zoals de Instructie Donum Vitae van de Congregatie voor de Geloofsleer. De kerk leert niet enkel de morele waarheid omtrent verantwoord vader- en moederschap, maar zij beschermt ook mensen tegen de dwalende zienswijzen en tendensen die thans wijdverbreid zijn. Waarom blijft de kerk dit doen? Is zij zich niet bewust van de problemen die worden opgeworpen door hen die haar aanraden concessies op dit gebied te doen, en die zelfs proberen haar te overtuigen door middel van onbehoorlijke druk en zelfs dreigementen? Het leergezag van de kerk krijgt vaak het verwijt te horen dat de kerk niet meer bij de tijd is, achterloopt, niet open staat voor datgene wat de geest van de moderne tijd beweegt en een koers en actie bevordert die schadelijk is voor de mensheid. En als het erop aankomt, ook voor de kerk zelf. Door koppig aan haar eigen stellingen vast te houden, zal de kerk, zo zegt men, uiteindelijk haar populariteit verliezen en steeds meer gelovigen zullen haar de rug toekeren. Maar hoe kan men volhouden dat de kerk, in het bijzonder het college van bisschoppen in eenheid met de paus, ongevoelig is voor zulke ernstige en dringende problemen? Het waren juist deze uiterst belangrijke problemen die er paus Paulus VI ertoe brachten de encycliek Humanae Vitae uit te brengen. De grondslagen van de leer van de kerk aangaande verantwoord vaderschap en moederschap zijn uitzonderlijk breed en veilig. Het concilie laat het bovenal zien in de leer over de mens, als er gesteld wordt dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild en dat hij zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Dit is zo omdat hij geschapen is
naar Gods beeld en gelijkenis, en verlost door de enige Zoon van de Vader, die mens werd voor ons en voor ons heil. In het volle bewustzijn van het vraagstuk van de mens en zijn roeping stelt het Tweede Vaticaans Concilie dat de echtelijke eenwording, het Bijbelse una caro, enkel begrepen en ten volle verklaard kan worden met een beroep op de waarden van de persoon en van gave. Iedere man en iedere vrouw verwerkelijkt zich volledig door oprechte zelfgave. Voor echtgenoten vormt het moment van de echtelijke eenwording een zeer bijzondere uitdrukking hiervan. Dan worden man en vrouw in de waarheid van hun mannelijkheid en vrouwelijkheid een wederzijds geschenk voor elkaar. Het hele huwelijksleven is een gave, maar dit wordt het duidelijkst als de echtgenoten zich aan elkaar wegschenkend in liefde, in hun omhelzing één vlees worden. Naar het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Zij beleven dan een ogenblik van speciale verantwoordelijkheid, die mede voortvloeit uit de mogelijkheid tot voortplanting, verbonden aan de huwelijksdaad. Op dat moment kunnen de echtgenoten vader en moeder worden, de aanzet geven tot het ontstaan van een nieuw menselijk wezen dat zich dan in de schoot van de vrouw zal gaan ontwikkelen. Als de vrouw tot de ontdekking komt dat ze moeder is geworden, hoort haar man, met wie ze in één vlees verenigd is geweest, dit als ze hem vertelt dat hij vader is geworden. Beiden zijn verantwoordelijk voor hun mogelijk en daarna werkelijk vader- en moederschap. De man mag niet net doen alsof hij van niets weet en weigeren het gevolg te aanvaarden van een beslissing die hij ook zelf mee heeft genomen. Hij kan zich niet verstoppen achter uitlatingen als ik weet van niets, ik wou het niet, jij hebt dit gewild. Iedere huwelijksdaad betreft de verantwoordelijkheid van de man en van de vrouw. Een mogelijkheid tot verantwoordelijkheid die werkelijkheid wordt als de omstandigheden dat uitwijzen. En dit geldt speciaal voor de man. Ofschoon ook hij betrokken is bij het begin van het voortplantingsproces, blijft hij verder biologisch op een afstand. In de vrouw zet het proces zich verder. Hoe kan een man weigeren verantwoordelijkheid te dragen? De man en de vrouw moeten samen voor zichzelf, voor elkaar en voor anderen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het nieuwe leven dat ze hebben doen ontstaan. Deze conclusie wordt gedeeld door de menselijke wetenschappen zelf. Er is echter diepgaandere studie nodig om de betekenis te ontleden van de huwelijksdaad in het licht van de waarden van de persoon en de gave, zoals eerder genoemd. En dat heeft de kerk voortdurend in haar leer gedaan en op heel bijzondere wijze op het Tweede Vaticaans Concilie. In de huwelijksdaad worden man en vrouw geroepen op een verantwoorde wijze de wederzijdse zelfgave te bevestigen die ze in het huwelijksverbond aan elkaar hebben gedaan. De logica van de totale zelfgave aan de ander sluit een mogelijk openstaan voor de voortplanting in. Op deze wijze wordt het huwelijk tot nog grotere vervulling geroepen als gezin. De wederzijdse zelfgave van man en vrouw heeft zeker niet uitsluitend het verwekken van kinderen tot doel, maar is in zichzelf een wederkerige gemeenschap van liefde en leven.
De intieme waarheid van deze gave moet altijd veiliggesteld worden. Intiem is hier niet synoniem met subjectief. Integendeel. Wezenlijk betekent het in overeenstemming met de objectieve waarheid van de man en de vrouw die zichzelf wegschenken. De persoon kan nooit gezien worden als middel tot een doel, zeker niet als genotsmiddel. De persoon is zonder meer het doel van iedere daad, en dat moet hij ook zijn. Alleen dan komt de daad overeen met de echte waardigheid van de persoon. Ter afsluiting van onze beschouwingen over dit belangrijke en gevoelige onderwerp wil ik in het bijzonder u, dierbare echtparen, speciaal bemoedigen en ook allen die u helpen bij het verstaan en in praktijk brengen van de leer van de kerk met betrekking tot huwelijk en verantwoord moeder- en vaderschap. Ik denk in het bijzonder aan priesters en aan de vele geleerden, theologen, filosofen, schrijvers en journalisten die zich hebben verzet tegen de machtige trend van extreme culturele aanpassing en die moedig bereid zijn tegen de stroom op te roeien. Deze bemoediging richt zich ook tot een groeiend aantal experts, artsen en opvoeders, die echte lekenapostelen zijn, voor wie de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin een belangrijke taak in hun leven is geworden. Namens de kerk breng ik dank aan allen. Wat zouden priesters, bisschoppen en zelfs de opvolger van Petrus kunnen bereiken zonder u? Vanaf de eerste jaren van mijn priesterschap ben ik daar steeds meer van overtuigd geraakt. Vanaf het moment dat ik in de biechtstoelen zat om mee te leven met de zorgen, de angsten en de hoop van veel gehuwde paren. Ik kwam in aanraking met moeilijke gevallen van opstandigheid en weigering, maar tegelijkertijd met zoveel bewonderenswaardig, verantwoordelijke en edelmoedige mensen. Bij het schrijven van deze brief denk ik aan al die gehuwde paren en ik omhels hen met mijn genegenheid en mijn gebed.

De twee beschavingen. Dierbare gezinnen. De kwestie van verantwoord vaderschap en moederschap vormt een integraal deel van de beschaving van de liefde, waar ik nu met u over wil spreken. Uit wat reeds gezegd werd is duidelijk geworden dat het gezin de grondslag vormt voor wat paus Paulus VI de beschaving van de liefde heeft genoemd. Een uitdrukking die deel is gaan uitmaken van de leer van de kerk en inmiddels bekend geworden is. Het is tegenwoordig moeilijk zich een uitspraak door de kerk of over de kerk voor te stellen waarin niet gesproken wordt over de beschaving van de liefde. De zinsnede is verbonden met de traditie van de huiskerk in het jonge christendom, maar heeft een bijzondere betekenis voor de tegenwoordige tijd. In plaats van beschaving zeggen we ook wel civilisatie, wat etymologisch is afgeleid van het Latijnse civis, burger, hetgeen de burgerlijke en politieke dimensie van het leven van ieder individu beklemtoont. Maar de diepste betekenis van het woord civilisatie, beschaving, is niet slechts politiek, maar heeft te maken met de menselijke cultuur. Beschaving behoort bij de menselijke geschiedenis, omdat ze beantwoordt aan de geestelijke en morele noden van de mens. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, heeft de wereld ontvangen uit de handen van de Schepper, tegelijk met de opdracht haar naar zijn eigen beeld en gelijkenis te vormen. De vervulling van deze opdracht leidt tot beschaving, wat uiteindelijk niets anders is dan de vermenselijking van de wereld. In zekere zin betekent beschaving hetzelfde als cultuur. En zo zou men ook kunnen spreken van de cultuur van de liefde, ofschoon het de voorkeur verdient de inmiddels ingeburgerde uitdrukking aan te houden. De beschaving van de liefde, in de gangbare betekenis, wordt geïnspireerd door de woorden van de conciliaire constitutie Gaudium et Spes. Christus maakt de mens voor zichzelf duidelijk en geeft hem inzicht in zijn zeer hoge roeping. En zo kunnen we zeggen dat de beschaving van de liefde haar oorsprong vindt in de openbaring van God die liefde is, zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, versen 8 en 16. Ze is treffend beschreven door Paulus in de hymne van de liefde, in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, versen 1 tot 13. En deze beschaving is nauw verbonden met de liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. We horen het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. En ze groeit als resultaat van voortdurende cultivering, zoals de evangelische allegorie van de wijnstok en de ranken zo duidelijk beschrijft. In het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot 2. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. In het licht van deze en andere teksten uit het Nieuwe Testament is het mogelijk te begrijpen wat er bedoeld wordt met de beschaving van de liefde en waarom het gezin
een organische band heeft met deze beschaving. Als het gezin de eerste weg van de kerk is, moet er eveneens gezegd worden dat de beschaving van de liefde ook de weg is van de kerk, die door de wereld trekt en de gezinnen hiertoe oproept. Ze roept ook andere sociale, nationale en internationale instellingen op, omwille van de gezinnen en door de gezinnen. Het gezin hangt in feite om meerdere redenen af van de beschaving van de liefde en vindt daarin zijn bestaansreden als gezin. En tegelijkertijd is het gezin de kern en het hart van de beschaving van de liefde. Toch is er geen ware liefde zonder het besef dat God liefde is en dat de mens het enige schepsel op aarde is dat om zichzelf door God in het bestaan geroepen is. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, kan zichzelf niet volledig vinden tenzij door oprechte zelfgave. Zonder dit begrip van de mens, van de persoon en van de gemeenschap van personen in het gezin, kan er geen beschaving van de liefde bestaan. Eveneens is het zonder de beschaving van de liefde onmogelijk zo'n begrip van de persoon en van de gemeenschap van personen te hebben. Het gezin is de fundamentele cel van de samenleving. Maar Christus, de wijnstok waardoor de ranken gevoed worden, is onmisbaar, opdat deze cel niet ten prooi valt aan een soort culturele ontworteling, die zowel van binnenuit als van buitenaf kan komen. Want, ofschoon er inderdaad enerzijds een beschaving van de liefde is, blijft anderzijds de mogelijkheid van een verwoestende anti-beschaving bestaan, zoals zoveel huidige trends en situaties bevestigen. Wie kan ontkennen dat onze eeuw gekenmerkt wordt door een grote crisis, die zich bovenal manifesteert als een diepe waarheidscrisis? Een waarheidscrisis betekent in de eerste plaats een crisis van begrippen. Brengen woorden als liefde, vrijheid, oprechte gave en zelfs persoon en rechten van de persoon werkelijk hun wezenlijke betekenis over? Daarom is de encycliek over de luister van de waarheid Veritatis Splendor zo betekenisvol en belangrijk voor de kerk en voor de wereld gebleken, in het bijzonder in het Westen. Alleen als de waarheid omtrent vrijheid en de gemeenschap van personen in het huwelijk en in het gezin haar luister herwint, zal de opbouw van de beschaving van de liefde werkelijk beginnen en zal het mogelijk zijn concreet te spreken, zoals het concilie gedaan heeft, over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Waarom is de luister van de waarheid zo belangrijk? Op de eerste plaats bij wijze van contrast. De ontwikkeling van de moderne beschaving hangt samen met een wetenschappelijke en technologische vooruitgang, die vaak op eenzijdige wijze wordt bereikt en zo puur positivistisch lijkt te zijn. Positivisme loopt, zoals bekend, in theorie uit op agnosticisme en in de praktijk en de ethiek op utilitarisme. In onze eigen tijd herhaalt de geschiedenis zich in zekere zin. Utilitarisme leidt tot een cultuur van productie en gebruik, een cultuur van dingen en niet van personen. Een cultuur waarin personen worden gebruikt, zoals dingen gebruikt worden.
In de context van een gebruikscultuur kan de vrouw een object worden voor de man. Kinderen, ongewenste lastposten voor de ouders. Het gezin, een instelling die de vrijheid van de leden in de weg staat. Om ervan overtuigd te raken dat dit gebeurt, behoeft men slechts te kijken naar sommige programma's voor seksuele opvoeding die op scholen zijn ingevoerd. Dikwijls, ondanks het feit dat veel ouders het er niet mee eens zijn en zelfs protesteren. Of denkt u eens aan de pro-abortus-mentaliteit, die zich tevergeefs tracht te verbergen achter het zogenaamde recht om te kiezen, pro-choice, pro-keuze, van de beide echtgenoten en in het bijzonder van de vrouw. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Er zouden er veel meer genoemd kunnen worden. Het is evident dat in dit soort culturele situatie het gezin wel bedreigd moet voelen, omdat de grondslagen zelf ervan in gevaar zijn. Alles wat in strijd is met de beschaving van de liefde, is strijdig met de volle waarheid omtrent de mens en vormt een bedreiging voor hem. Dit staat hem niet toe zichzelf te vinden en zich veilig te voelen als huwelijkspartner, als ouder of als kind. Zogenaamde veilige seks, aan de man gebracht door de technologische cultuur, is in feite, gezien het totale pakket vereisten voor de persoon, alles behalve veilig, maar juist uitermate gevaarlijk. Dat gevaar bedreigt zowel de persoon als het gezin. En wat voor gevaar is dit dan? Het is het verlies van de waarheid aangaande iemands eigen ik en aangaande het gezin, en tegelijk het risico de vrijheid te verliezen en bij gevolg de liefde zelf. Dan zult ge de waarheid kennen, zegt Jezus, en de waarheid zal u vrijmaken. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. De waarheid en alleen de waarheid zal u voorbereiden op een liefde die de benaming schoon verdient. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 24 in de Vulgaatvertaling. Het huidige gezin is evenals de gezinnen van alle tijden op zoek naar de schone liefde. Een liefde die niet schoon is, maar is teruggebracht tot de bevrediging van begeerte of tot een wederzijds gebruik van elkaar door man en vrouw, maakt mensen tot slaven van hun zwakheden. Leiden sommige moderne culturele programma's niet tot deze slavernij? Er zijn programma's die inspelen op de zwakheden van de mens en hem zo steeds zwakker en weerlozer maken. De beschaving van de liefde brengt vreugde. Vreugde onder meer omdat er een mens ter wereld is gekomen en de echtgenoten daardoor ouders zijn geworden. Naar het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 21. De beschaving van de liefde betekent vreugde in de waarheid. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 6. Maar een cultuur geïnspireerd door een consumptiegerichte, anti-geboorte mentaliteit is geen beschaving van de liefde en kan het ook nooit zijn. Als het gezin zo belangrijk is voor de beschaving van de liefde,
dan komt dat door de bijzondere hechtheid en intensiteit van de banden die ontstaan tussen personen en generaties in het gezin. Het gezin blijft evenwel kwetsbaar en kan gemakkelijk ten prooi vallen aan gevaren die het verzwakken, of zelfs de eenheid en stabiliteit ervan vernietigen. Als gevolg van deze gevaren zijn gezinnen soms niet langer getuigen van de beschaving van de liefde en kunnen zelfs het tegengestelde worden, een soort tegenteken. Een gebroken gezin kan een specifieke vorm van antibeschaving bevestigen, waarbij de liefde in haar verschillende uitingen vernietigd wordt, met onvermijdelijke gevolgen voor het hele leven in de maatschappij.

liefde is veel eisend. De liefde die de apostel Paulus bezingt in de eerste brief aan de christenen van Korinthe, de liefde die langmoedig en goedertieren is en die alles verdraagt, is beslist een veel eisende liefde. Maar dit is nu juist de bron van haar schoonheid. Juist door het feit dat ze veel eisend is, bouwt ze het ware goed van de mens op en schenkt ze de mogelijkheid dit naar anderen uit te stralen. Het goede, zegt Sint Thomas, deelt zichzelf van nature mee. Liefde is echt als ze het welzijn van personen en van gemeenschappen schept. Ze schept het welzijn en geeft het aan anderen. Enkel degene die in staat is veel van zichzelf te eisen in de naam van de liefde, kan ook liefde van anderen verlangen. Liefde is veel eisend. Ze stelt eisen in alle menselijke situaties. Ze verlangt nog meer van hen die openstaan voor het evangelie. Is dat niet juist wat Christus verkondigt in zijn gebod? Mensen moeten vandaag de dag deze veel eisende liefde weer ontdekken, want die is het ware, stevige fundament van het gezin. Een fundament dat alles verdraagt. Volgens Sint Paulus is de liefde niet in staat alles te verdragen als ze toegeeft aan afgunst, als ze praalt, zich iets inbeeldt of zich kwaad laat maken. Ware liefde, zo leert Sint Paulus, is anders. De liefde gelooft alles, hoopt alles, duldt alles. Dit is de ware liefde die alles verdraagt. In haar werkt de macht en de kracht van God zelf, die liefde is. In haar werkt ook de macht en de kracht van Christus, de verlosser van de mensen en de redder van de wereld. Als we het 13e hoofdstuk van de eerste brief van Sint Paulus aan de christenen van Korinthe bemediteren, zal de volle waarheid over de beschaving van de liefde ons snel duidelijk worden. Geen andere Bijbeltekst drukt deze waarheid zo eenvoudig en diepgaand uit als de hymne aan de liefde. De gevaren die de liefde bedreigen zijn ook gevaren voor de beschaving van de liefde, omdat ze alles in de hand werken wat in staat is met succes tegenwerking te bieden. Hier denken we eerst aan de zelfzucht. Niet alleen de zelfzucht van individuen, maar ook van echtparen, of nog breder, aan sociale zelfzucht, bijvoorbeeld van een klasse of een natie, nationalisme. Zelfzucht is in alle vormen direct en radicaal tegengesteld aan de beschaving van de liefde. Maar moet liefde dan gedefinieerd worden als niet meer dan het tegenovergestelde van de zelfzucht? Dit zou een zeer verarmde en tenslotte een puur negatieve definitie zijn. Ofschoon het waar is dat de verschillende vormen van zelfzucht moeten worden overwonnen om de liefde en de beschaving van de liefde te verwezenlijken. Het zou juister zijn van altruïsme te spreken als het tegenovergestelde van zelfzucht. Maar het begrip liefde, zoals beschreven door Sint Paulus, is veel rijker en vollediger. De hymne aan de liefde in de eerste brief aan de christenen van Korinthe blijft het handvest van de beschaving van de liefde. Bij dit begrip ligt de nadruk niet zozeer op individuele handelingen, zelfzuchtig of altruïstisch, als wel op de radicale aanvaarding van het feit dat de mens een persoon is die zichzelf vindt in de oprechte zelfgave. Een gave, een geschenk, is uiteraard voor anderen. En dit is de belangrijkste dimensie van de beschaving van de liefde.
En zo komen we tot de ware kern van de evangelische waarheid omtrent vrijheid. De persoon verwezenlijkt zich door het beoefenen van vrijheid in waarheid. Vrijheid kan niet begrepen worden als verlof om absoluut alles te doen. Het betekent zelfgave. Zelfs nog meer dan dat. Het betekent een innerlijke discipline van geven. Het idee van gave sluit niet alleen het vrije initiatief van het subject in, maar ook het aspect van plicht. Dit alles wordt verwerkelijkt in de gemeenschap van personen. We bevinden ons nu weer in het hart van ieder gezin. Als we deze denklijn voortzetten, stuiten we op de tegenstelling tussen individualisme en personalisme. Liefde, de beschaving van de liefde, hangt samen met personalisme. Waarom met personalisme? En waarom bedreigt individualisme de beschaving van de liefde? We vinden de sleutel tot het antwoord in de conciliaire uitdrukking oprechte gave. Individualisme veronderstelt een gebruik van de vrijheid, waarbij het subject doet wat hij wil, waarin hij zelf degene is die de waarheid vaststelt van datgene wat hij prettig of nuttig vindt. Hij duldt niet dat iemand anders iets van hem wil of verlangt in de naam van een objectieve waarheid. Hij wil een ander niet iets geven op grond van de waarheid. Hij wil geen oprechte gave worden. Zo blijft individualisme egocentrisch en zelfzuchtig. De werkelijke tegenstelling tussen individualisme en personalisme openbaart zich niet enkel op het niveau van de theorie, maar meer zelfs nog op dat van de ethos. De ethos van het personalisme is altruïstisch. Ze brengt de mens ertoe een gave voor anderen te worden en de vreugde te ontdekken van zich weg te schenken. Dit is de vreugde waarover Jezus spreekt naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vers 11, hoofdstuk 16, vers 20 en 22. Menselijke samenlevingen en de gezinnen die daarin leven, dikwijls in de context van een strijd tussen de beschaving van de liefde en het tegenovergestelde daarvan, moeten hun solide fundering zoeken in een juiste visie op de mens en op alles wat de volledige verwerkelijking van zijn mensheid bepaalt. In strijd met de beschaving van de liefde is zeker het verschijnsel van de zogenaamde vrije liefde. Dit is een bijzonder gevaarlijk verschijnsel, omdat er meestal gesuggereerd wordt dat dit een weg voor de mens is om zijn ware gevoelens te volgen, terwijl het in feite de liefde vernietigt. Hoeveel gezinnen zijn er niet te gronde gegaan als gevolg van de vrije liefde? Op ieder moment een echte emotionele impuls volgen met een beroep op liefde die bevrijd is van alle voorwaarden, betekent niets anders dan het individu tot slaaf maken van die menselijke instinctieve neigingen die Sint Thomas passies van de ziel noemt. Vrije liefde buit menselijke zwakheden uit en geeft deze een zeker vernisje van achtenswaardigheid met behulp van verleiding
en de zegen van de publieke opinie. Op die manier wordt er gepoogd gewetens te sussen door het scheppen van een moreel alibi. Maar niet alle gevolgen worden in beschouwing genomen. En degenen die het gelag betalen zijn, naast de andere huwelijkspartner, de kinderen, die beroofd worden van een vader of een moeder, en daarmee in feite veroordeeld wezen van levende ouders zijn. Zoals we weten, ligt er aan de basis van ethisch utilitarisme een voortdurende zucht naar maximaal geluk. Maar dit is een utilitaristisch geluk, alleen gezien als genot, als onmiddellijke bevrediging van alleen de behoefte van het individu, los van of zelfs strijdig met de objectieve eisen van het waarachtig goede. Het programma van het utilitarisme, gebaseerd op een individualistisch begrip van vrijheid, vrijheid zonder verantwoordelijkheden, is het tegengestelde van liefde. Als dit vrijheidsbegrip door de samenleving wordt omhelst en snel bondgenoten vindt in allerlei vormen van menselijke zwakheid, blijkt het spoedig een systematische en permanente bedreiging van het gezin te zijn. Wat dit betreft zou men tal van vreselijke gevolgen kunnen noemen, die statistisch onderbouwd kunnen worden, ondanks het feit dat vele ervan in de harten van mannen en vrouwen verborgen zijn, als pijnlijke open wonden. De liefde van echtgenoten en ouders heeft het vermogen dit soort wonden te helen, op voorwaarde dat de genoemde gevaren deze niet beroven van haar herstellende kracht, die zo weldadig en gezond is voor menselijke gemeenschappen. Dit vermogen hangt af van de goddelijke genade van vergiffenis en verzoening, die steeds de geestelijke energie verschaft om opnieuw te beginnen. Juist om die reden hebben gezinsleden het nodig Christus in de kerk te ontmoeten door het geweldige sacrament van boete en verzoening. In dit verband kunnen wij beseffen hoe belangrijk gebed is met gezinnen en voor gezinnen, in het bijzonder voor degenen die door verdeeldheid bedreigd worden. We moeten bidden dat gehuwde paren hun roeping zullen beminnen, zelfs als de weg moeilijk wordt of de paden smal worden, steil en schijnbaar onbegaanbaar. We moeten bidden dat ze zelfs dan trouw zullen blijven aan hun verbond met God. Het gezin is de weg van de kerk. In deze brief willen we die weg zowel belijden als verkondigen, de weg die door huwelijks- en gezinsleven leidt naar het Koninkrijk der Hemelen, naar het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7, vers 14. Het is belangrijk dat de gemeenschap van personen in het gezin een voorbereiding wordt op de gemeenschap van de heiligen. Daarom gelooft de kerk in de liefde die alles verdraagt en verkondigt ze deze ook. Met Sint Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs ziet daarin de grootste van alle deugden. Paulus stelt geen paal en perk. Iedereen is geroepen tot liefde, ook echtgenoten en gezinnen. In de kerk is iedereen zonder uitzondering geroepen tot volmaakte heiligheid. En dat laatste is een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vers 48.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Dierbare luisteraars, wij mochten u voorlezen uit Gratissimam Sane, de brieven van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994 tijdens het jaar van het gezin. We gaan een volgende keer verder met het vierde gebod: eer uw vader en uw moeder. Dat is voor een volgende gelegenheid. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het boek Jesaja en we lezen er hoofdstuk

35, versen 4 tot en met 10. Zeg tegen iedereen die radeloos is. Houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. Daar komt een gebaande weg, die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg. Geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen. Ze zijn daar niet meer te vinden. Alleen verlosten bewandelen die. De verlosten van de Heer keren terug. Met gejubel zullen zij Sion binnenkomen. Hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

0: passage die we hebben gelezen bij de profeet Jesaja is interessant, omdat de passage een positieve boodschap inhoudt. Er komt een grote belofte van de Heer. En de Heer begint met te zeggen: houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Wij mogen God niet vrezen. Het is te zeggen, op een negatieve manier, we mogen geen angst hebben van hem. Vrezen mag alleen als het is naar hem opkijken, zijn grootheid aanschouwen, zijn almacht, maar zonder angst. Wees niet bang, hier is uw God. Er komt ook een mooie belofte voor degene die zich op zijn weg willen zetten. Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Dit is natuurlijk een verwijzing naar Jezus Christus die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg en degene die die weg volgen gaan naar eeuwig leven. En dat zijn degene die zich de verlosten kunnen noemen. Alleen verlosten bewandelen die weg. En dan komt die mooie belofte: met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Eeuwige vreugde, ware vrede, de hemel. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen en droefheid en gezucht zullen wegvluchten. Allemaal zeer mooie beloften, zeer mooie woorden. En ze moeten ons aansporen om God te volgen in zijn oproep om hem te beminnen. Maar deze passage bij het boek en de profeet Jesaja is zeker ook interessant omdat er iets speciaals staat. In vers 4, hoofdstuk 35, staat er: hier is uw God, hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, hij komt u redden. Die twee hebben precies niet direct met elkaar te maken. Wraak, goddelijke vergelding enerzijds en redding anderzijds. En dat is het nu net. Die twee hebben wel degelijk met elkaar te maken. Maar niet op een menselijke manier, enkel en alleen maar op een goddelijke manier. Om dat te begrijpen, moeten we even terugkeren naar het boek Leviticus. Leviticus, hoofdstuk 19, vers 18, zegt ons: neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. God zegt het zelf. Neemt geen wraak. Wraak is niet goed. En op een menselijke manier klopt dat dus perfect. Waarom? Omdat wanneer een mens wraak neemt, er altijd iets van haat is in het hart. En God kent de harten van de mensen. Hij weet dat wij niet denken zoals hij denkt. Jezus zegt het op een bepaald moment in het evangelie aan Petrus: uw gedachten zijn gedachten van mensen en niet die van God. Wij moeten meer en meer in de gedachten van God terechtkomen. Wij moeten hem meer begrijpen. Maar dat doen we niet. Wij proberen vaak onze gedachten aan God op te leggen. Maar het is net God die zijn gedachten aan ons moet opleggen. En daarom zegt hij ons: neemt geen wraak, koestert geen wrok. Omdat het bij een mens altijd gepaard gaat met haat. En God zegt dus: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Laat die wraak en die wrok over aan God. Want bij God is er geen haat, maar enkel liefde. En dat zien we dus verschijnen bij de profeet Jesaja, waar hij zegt: God brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, hij komt u redden. Een hele rare wraak, laten we dat maar inzien. De wraak van God is het goede doen. De wraak van God is het tegenovergestelde doen van wat de mens doet. De mens gaat weg van God, de mens zondigt, de mens haat, De mens heeft vaak niet lief. En wat doet God als wraak daarvoor? Hij komt ons redden. Hij komt ons beminnen. Hij komt zichzelf aantonen als de barmhartige. Goddelijke wraak, goddelijke vergelding gaat altijd samen met liefde van God. Maar we moeten het niet opvatten zoals wij mensen het zouden doen. God is niet zoals wij. Wij moeten zijn zoals Hem. En de liefde heeft het laatste en het eerste woord bij God. En dat moeten wij dus ook doen. Neem geen wraak, zegt God ons. God zal die wraak wel nemen. Maar die wraak is niet zoals wij het bedenken. Niet zoals, nogmaals, Jezus zegt aan Petrus, niet volgens de menselijke gedachte, maar volgens de goddelijke gedachte. En zijn wraak is redding. En die zien we in Jezus Christus natuurlijk. De mens heeft God verlaten. De mens heeft gezegd tegen God, we hebben u niet nodig. God komt zich wreken. En wat doet hij? Hij zendt Jezus Christus om ons te redden. Hij die al de zonden op zich neemt. Die het kruis draagt. Die ons lijden zal bewonen. En hij geeft ons eeuwig leven. Wij die de dood verdienen als wraak voor zonde en kwaad. Wij krijgen van God het eeuwig leven. Zie daar de goddelijke vergelding. Hoe waar is het, hetgeen de heilige Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 20. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. De mensheid heeft gezondigd, heeft zich afgekeerd van God. Heeft God verraden? Heeft God niet meegeteld? En doet dat vandaag vaak nog? En toch is de genade van God mateloos. Zie daar de goddelijke wraak. Zoals we ze ook mogen tegenkomen in het boek van de Apocalyps. Want daar lezen we, hoofdstuk 6, vers 10... Ze begonnen luid te roepen, hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? In het boek van de Apocalyps zien we dus de mensen roepen om Gods wraak. Maar vergeet niet dat Gods wraak niet is zoals de menselijke wraak, die gevuld is van haat, en van slechte wensen tegenover anderen. Wij moeten komen in die goddelijke gedachte, wiens wraak het is om ons te redden. Een positieve wraak, de goddelijke vergelding. Laten we dat zeker niet vergeten, zeker in deze tijden, waarbij er zeker ook veel gelovigen zijn die soms aan God vragen, en ze mogen dat doen, Heer, kom toch terug. En sommigen zullen het zelfs zeggen met de woorden zoals in de Apocalyps. Kom toch terug, wanneer gaat gij ons bloed wreken op de bewoners van de aarde? Maar we moeten altijd nagaan, zit er in die vraag niet een vorm van haat tegenover mensen die misschien anders denken of anders handelen? Nee, we mogen die vraag zeker stellen aan God, maar enkel en alleen maar zoals God het wil. En zoals God zijn wraak ziet, zoals God zijn goddelijke interventie ziet, die goddelijke vergelding, ja, die komt, maar niet op een manier zoals wij het kunnen inbeelden, maar enkel en alleen maar vol met liefde en met redding. En dan geldt terug die mooie belofte die God doet in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 35, en we lezen nogmaals dat hoofdstuk, versen 4 tot en met 10. Zeg tegen iedereen die radeloos is, houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. Daar komt een gebaande weg, die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg. Geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen. Ze zijn daar niet meer te vinden, alleen verlosten bewandelen die. De verlosten van de Heer keren terug. Met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars, op deze maandag. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. De psalmen vindt u terug op bladzijde 907. 907 voor de psalmen en daarop volgend op bladzijde 909 vindt u de korte schriftlezing. Op het midden van bladzijde 909. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil, zoals gij hebt beloofd. Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen, omdat ik vertrouw op uw woord. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te allen tijden in eeuwigheid. Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt. Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd. Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief. Naar uw geboden strek ik mijn handen en nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, en Hij sloeg acht op mij. Hij heeft geluisterd naar mijn roepen, mij uit de modderpoel van leed gered. Mijn voeten zette Hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God. Nu zullen allen die het zien God vrezen en hopen op de Heer. Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt, niet op verwaanden en bedriegers let. Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God, hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk. Als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om te noemen. Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom. Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd. Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw waar vele mensen waren. Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen. Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht. Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken. Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen. Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil. Al ben ik ook ellendig en armoedig. De Heer draagt zorg voor mij. Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Uit de profeet Jeremia. Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu

0: de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van

0: Uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Le chapelet des sept douleurs de Marie.
2: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
1: De sette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
3: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
4: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
1: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
5: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
2: beste luisteraars van Radio Maria België, we groeten u vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Kibeo in Rwanda. We gaan de rozenkrans bidden van de zeven smarten van de maagd Maria. Van 28 november 1981 tot 28 november 1989 verscheen de maagd Maria in Kibeo in Rwanda onder de titel Moeder van het Woord, wat Moeder van God betekent. Na ernstig onderzoek naar deze gebeurtenissen erkende de kerk de authenticiteit van deze verschijningen op 29 juni 2001. Het plechtig sacrament van de apostelen Petrus en Paulus. Maria verblijft niet langer fysiek op aarde, maar ze is nog steeds betrokken bij het dagelijks leven van haar kinderen, zoals blijkt uit haar verschijningen in verschillende landen over de hele wereld. Dit was het geval in Kibeo toen ze de drie jonge meisjes koos als haar boodschappers, terwijl de wereld in een afgrond dreigde te vallen vanwege haar rebellie tegen God. Via deze kinderen zendt Maria ons een krachtige oproep tot bekering van hart en berouw. Ze verzekert ons dat de uiteindelijke overwinning aan God toebehoort door de triomf van het kruis van haar zoon. En ze begeleidt ons op deze reis door haar moederlijke aanwezigheid. In Kibeo heeft de moeder van het woord ons het gebed van de rozenkrans van zeven smarten aanbevolen.
5: À ce qu'on peut appeler le mal du siècle, à savoir la négation du péché.
2: Het is een remedie,
5: et donc l'absence de repentir.
2: Speciaal voor deze tijd, deze slechte tijd die we beleven. Volgens de zienster Marie-Claire Mouk, op 31 mei 1982, wat ik u vraag is om u te bekeren.
5: Aujourd'hui,
2: als u de rozenkrans overweegt en bidt, zul je de kracht krijgen tot berouw en bekering. Laten wij bidden voor de mensen in de wereld, want ze brengen Jezus terug aan het kruis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben over de zonden die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn, zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Met berouw wil ik leven en sterven. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars. Nu et in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars. Nu et in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jésus.
7: Premier mystère.
6: De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren.
7: Het
6: woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de vallende opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen, aan God aan te bieden.
7: Maar pour offrir à Dieu l'office qu'elle avait reçu de la part de Dieu.
6: O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden. In de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Wat betekende dat zij haar zoon zou zien lijden? Bidden we, onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in onze dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Amen.
7: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici à la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars. nu et in l'heure de notre mort. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid pour nous, arme sondeurs, nu et in l'heure de notre mort. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns arme sondars, nu et in l'heure de notre mort. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns arme sondars, nu et in l'heure de notre mort. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns arme sondars, nu et in l'heure de notre mort. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid für uns arme sondars, nu et in l'heure de notre mort. Amen. Mutter van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De tweede smart, de vlucht naar Egypte, woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te doden. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
5: Ter overweging.
6: Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil, zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, omdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
8: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
9: mais délivre-nous du mal.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria, de pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden zij hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
8: Pour notre méditation.
6: Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te vinden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
8: Tout ce qui nous égare de Dieu.
10: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme zondaars, maintenant et en l'heure de notre mort. Amen.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet tot mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels, bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon. Jezus eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette, terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is.
10: Prions.
6: bidden we.
5: Verbe,
6: Moeder van het Woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl zij nog heel jong zijn. Leer ons alles aanvaarden om ons, wat ons doet lijden, opdat wij grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons. We vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu.

0: Et femme, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, priez pour nous, armes sondages, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bête pour nous, armes sondages, de l'inature de notre mort. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bête pour nous, armes sondages, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria, de macht Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stond nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvary. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld werd. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. En Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij zijn kruis.
0: Dans de tels moments pénibles.
1: Moeder van het woord en onze moeder, die u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
0: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme sondages, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme sondages, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme sondages, nu et in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria, de maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen, woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef aan Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is.
1: Ter overweging.
0: Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen offeren, opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vleesgeworden woord, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen en door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: En faisant tout ce que tu nous demandes. Amen.
2: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, Nu et en nature de notre dote. Amen.
2: Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars. Nu et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was. En in die tuin een nieuw graf, waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. De overweging.
1: Pour notre méditation.
0: De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt aan toe. Hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt.
2: Prions.
0: Moeder van het Woord, jij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen. Voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe. Onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
2: O
0: Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt, in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om, voor ons en voor de zondaars van de hele wereld, een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Lors de sa dernière apparition publique à Kibeo,
0: in haar laatste publieke optreden in België sprak de moeder van het woord, woorden die ons allemaal aangaan. Mijn kinderen, ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Houden jullie ook van mij? De moeder van het woord bewaart haar liefde en spreekt voor ons met haar zoon Jezus Christus. Zij is een moeder die niet wil dat een van haar kinderen verloren gaat. En ze aarzelt nooit om ons te hulp te komen. Ze is de beste gids die ons leert Jezus te volgen. Dank voor dit gezamenlijk gebed vanuit Kibeo, Rwanda.
2: In
0: naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
3: C'était le chapelet des sept douleurs de Marie à partir du sanctuaire marial de Kibeo.
0: En zo waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo en hebben wij met hen de rozenkrans van zeven smarten gebeden.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze muzikale uitzending, waar we jullie muziekaanvragen zullen laten horen. En we starten met een aanvraag van José. José heeft het soms heel zwaar, beste luisteraars. En er is één lied dat er altijd zoveel moed geeft. Het is een lied van Lauren Daigle en zij zingt Thank God I Do. Dank God dat ik dat doe. En in dat lied zingt ze het volgende. Ik heb de liefde zien komen en ik heb de liefde zien weggaan. Zoveel vragen, zal er ooit iemand blijven? Het is een zwaar jaar geweest, zoveel nachten vol tranen. Al die duisternis die mijn angsten probeert te overwinnen. Alleen, zo lang alleen. Ik weet niet wat ik zou doen, wat ik zou zijn als ik u niet kende. Waarschijnlijk zou ik over de rand vallen. Ik weet niet waar ik heen zou gaan als u mij ooit zou loslaten. Houd mij daarom stevig vast in uw handen. Dank God dat ik u ken. Een prachtig lied tot God van de zangeres Lauren Daigle, speciaal aangevraagd door José.

En het volgende lied, beste luisteraars, dat we gaan beluisteren, is eigenlijk een gebed op muziek. Dit lied werd aangevraagd door Marie-Christine en Jean-Pierre. En dit eigenlijk uit grote dankbaarheid voor de bekomen genade en verbondenheid met velen in gebed en intenties tijdens hun unieke pelgrimsreis naar Assisi. Dit ter ere van de 800 jaar heilige Franciscus voor de heilige Clara en de heilige Carlo Acutis. En ze zijn ook nog naar Cassia geweest voor de heilige Rita. En ze zouden heel graag het lied horen Make Me a Channel of Your Peace, een tekst van de heilige Franciscus op muziek. We gaan zo dadelijk luisteren naar een versie gezongen door Susan Boyle. En u kent het gebed van de heilige Franciscus wel, maar laten we het nog eventjes vertalen voordat we naar de muziek kunnen luisteren. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij uw liefde brengen. Waar onrecht is, uw vergeving, Heer. En waar twijfel is, een waar geloof in u. Maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar wanhoop is in het leven, laat mij hoop brengen. Waar duisternis is, alleen licht. En waar verdriet is, altijd vreugde. O Meester, schenk dat ik nooit zozeer verlang om getroost te worden als om te troosten, om begrepen te worden als om te begrijpen, om bemind te worden als om lief te hebben met heel mijn ziel. Maak mij tot een instrument van uw vrede, want door te vergeven wordt ons vergeven. Door aan alle mensen te geven ontvangen wij, en door te sterven worden wij geboren tot het eeuwig leven. Een prachtig gebed, geschreven door de heilige Franciscus, beste luisteraars. En we gaan dus luisteren naar een Engelse versie, gezongen door Susan Boyle. Make me a channel of your peace.

En u hoorde Susan Boyle met haar versie van het prachtig lied Make Me a Channel of Your Peace. Onlangs kregen wij een e-mailtje binnen van Jeffrey. Jeffrey is 25, luistert heel graag naar Radio Maria, vooral omwille van de muziek. En hij had onlangs een prachtig lied ontdekt, een cover van een lied van Hillsong Worship, King of Kings. En hij wou dat graag nog iets laten horen en delen met ons, opdat we dat lied regelmatig zouden afspelen hier op Radio Maria. Wel een hele goede tip, Jeffrey. En we gaan luisteren naar King of Kings, een versie gezongen door Genevieve Linkowski. En in het lied, beste luisteraars, wordt het volgende gezongen. In de duisternis wachten wij, zonder hoop, zonder licht, totdat u vanuit de hemel naar ons toe kwam. Er was barmhartigheid in uw ogen. Om de wet en de profeten te vervullen, kwam het woord tot een heilige maagd. Van een troon, van eindeloze heerlijkheid, naar een kribbe in het stof. Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest, 3 in 1. God van heerlijkheid, majesteit. Prijs voor eeuwig de koning der koningen. Beste luisteraars, dit is het lied King of Kings, een versie van Genevieve Linkowski.

En Nadine belde ons op, beste luisteraars, om te vertellen dat zij de nieuwe cd van Cela, die dateert van enkele maanden terug, die uitgebracht is met Christus opgestaan. En zij hoort heel graag het lied Die Allermooiste Dag. En speciaal voor Nadine laten we deze ook horen hier bij ons op Radio Maria. Dit is Cela met Die Allermooiste Dag.

En u hoorde de groep Cela met het lied Die Allermooiste Dag. Het volgende lied, beste luisteraars, werd aangevraagd door Marien. Marien luistert graag naar muziek om zo eigenlijk tot God te bidden, echt lofprijzing te doen. En zij heeft een bepaald lied aangevraagd dat wij nog niet kenden. Het is een lied van Phil Wickham. Hij zingt What an Awesome God. De titel zegt u misschien, An Awesome God, zegt u misschien iets, beste luisteraars, wel. Het is deels gebaseerd op het bekende lied Our God is an Awesome God. Maar Phil Wickham heeft daar een beetje zijn eigen versie van gemaakt. Het refrein zou je misschien zeker kunnen meezingen. Aarzel niet om dat te doen. De rest van het lied is een beetje anders. En wat zingt hij allemaal? Wel, hij zingt het volgende. God is groot. Geef hem alle lof. Alleluia, naam boven alle namen. Vuur in zijn ogen, genezing in zijn aderen. Overal wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. Kijk eens naar de sterren, hij kent ze allemaal bij naam. Voor zijn troon buigt elke knie. Demonen moeten vluchten, engelen prijzen hem. Zelfs de wind en de golven gehoorzamen hem. Onze God is een ontzagwekkende God. Hij regeert vanuit de hemel hierboven, met wijsheid, macht en liefde. Onze God is een ontzagwekkende God. Zelfs toen ik wegliep, liep hij niet van mij weg. Hij kwam en gaf de dood weer zijn plaats. Op vrijdag hing hij aan het kruis, gebroken omwille van mijn schuld. Op zondagochtend stond hij op uit dat graf. Onze God is een ontzagwekkende God. Hij regeert vanuit de hemel hierboven, met wijsheid, macht en liefde. Onze God is een ontzagwekkende God. Beste luisteraars, dit is Phil Wickham met What an Awesome God.

En na dit intensief loflied, What an Awesome God van Phil Wickham, gaan we verder, beste luisteraars. Hebben we toch wel vrij veel aanvragen van jullie binnengekregen, vooral van liederen die we hier nog niet gelijk hadden. Een van die liederen komt van de zangeres Samantha Ebert. Zij zingt het lied Flowers. Ik vertel eventjes de tekst voor jullie. Wel, blauwe luchten en heuvels lijken zo ver weg. En ik schreef in mijn notitieboek dat ik betere dagen heb gekend dan die van de laatste tijd. Ik kan de last niet meer dragen. De regen blijft maar tegen mijn raam kletteren. En ik ben al 76 dagen mijn slaapkamer niet uitgekomen. Ik wou dat er iets zou veranderen, want ik verlies mijn geloof. Dus bracht ik het voor u in een wanhopig gebed. Heer, waarom houdt u mij hier? Toen zei hij tegen mij, kind, ik ben zaad aan het planten. Ik ben een goede God en ik heb een goed plan. Vertrouw er daarom op dat ik een gieter in mijn hand houd. En op een dag zul je zien dat de bloemen groeien in de vallei. En aan het einde van het lied zingt Samantha: Wanneer ik op de berg sta en neerkijk, zal ik een vallei vol bloemen zien, die tijd nodig hadden om te groeien. En ik zal u danken voor de regen, voor de pijn en de dagen van verdriet. En ik zal het voor u brengen in een dankbaar gebed. Dank u, Jezus, dat u mij daar hebt gehouden. U weet precies wat ik nodig heb en u hebt zaad geplant. Want u bent een goede God met een werkelijk goed plan. En u houdt mijn hele wereld in een gieter, zodat ik vrede mag hebben. Want bloemen groeien in de vallei. Een lied dat gaat over vertrouwen in God, beste luisteraars, ook in die moeilijke momenten. Dit is Samantha Ebert met het lied Flowers.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we al aan het einde gekomen van onze muzikale uitzending voor deze week. We eindigen met een lied uit Dankbaarheid, aangevraagd door Michel. Hij vroeg het lied aan Grazie Gesù van Figli del Divino Amore. Een langer lied, beste luisteraars, waar er eigenlijk niet veel wordt gezegd. Enkel maar Dank u, Jezus. Grazie Gesù. Beste luisteraars, tot volgende week.

Welkom. Het uur van de barmhartigheid. Wij weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen, o Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, excuseer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant tot de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben, in plaats van om mezelf te kwellen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. Kort nadat ze in Susa aankwamen, vroeg Darius de koning om een ontmoeting. Dankzij zijn persoonlijke relatie met de monarch kon hij direct een privé-audiëntie bij hem krijgen. Een privilege waar anderen weken op moesten wachten. De koning trok bleek weg bij Darius' nieuws. Artaxerxes had ervaring met samenzweringen. Zijn vader, koning Xerxes, was vermoord door een verrader, Artabanus, de bevelhebber van de koninklijke garde. Als de grote generaal Megabyzus niet had ingegrepen, zou de Artaxerxes hetzelfde lot zijn beschoren en zou hij nu een koningsgraf bezetten in plaats van een gouden troon. Elke dag weer was de koning van Perzië slechts één verrader verwijderd van de dood. Slechts één ambitieuze ziel verwijderd van muiterij. Artaxerxes onderwierp Darius aan een intense, maar stille adelaarsblik. Darius wist dat hij zijn loyaliteit woog. In hoeverre kon de koning hem vertrouwen? Kon hij hem een belangrijke missie toevertrouwen? Zijn leven? Het feit dat ze familie waren betekende weinig. Er werden meer dan genoeg bloederige plannetjes gesmeed door directe familieleden. Wat er voor de koning toe deed, was Darius' hart. Darius hoopte dat hij zich in de loop der jaren als betrouwbaar had bewezen. Maar hij was ook eerlijk genoeg om toe te geven dat hij de veiligheid van de koning niet kon garanderen. Hij zou wellicht niet slagen in zijn missie. Niet omdat hij het niet kon of niet te vertrouwen was, maar simpelweg door onvoorziene omstandigheden. Zelfs het best voorbereide plan kon volledig mislopen. De verantwoordelijkheid voor het leven van de koning drukte zwaar op hem. Artaxerxes doorbrak eindelijk de lange stilte. Goed, mijn lot rust dus in de handen van twee dubieuze Babylonische broers en een anonieme huurmoordenaar. Zij zijn de enigen die ons naar de bron van dit complot kunnen leiden. We hebben ook het zegel nog, majesteit. Darius leunde achterover tegen de weelderige kussens van de bank. Zijn gekneusde ribben brandden na de lange rit naar Susa en hij slaagde er maar niet in een gemakkelijke houding te vinden. Maar ik betwijfel of het ons naar de betrokkenen zal leiden, ging hij verder. Ik vermoed dat die persoon te voorzichtig is om zichzelf zo makkelijk te verraden. Een moordenaar die zo ver gaat dat hij een boodschap op een schedel laat tatoeëren, is voorzichtiger dan een gemiddeld mens. En toch is het zegel iets. Sarah probeert de oorsprong ervan te achterhalen. De mond van de koning werd zachter bij het horen van haar naam. Ik heb altijd al gezegd dat we haar tot spion hadden moeten benoemen. Dat ze die tatoeage ontdekte en de betekenis ervan inzag, is een blijk van haar genialiteit. Ik moet haar een passend geschenk sturen. Darius boog het hoofd in dankbaarheid. Majesteit, Nasser en zijn broer worden geacht de moordenaar morgen in een herberg te treffen. Ik beschik in Susa niet over genoeg manschappen om de omgeving volledig te kunnen bewaken. Ik zal de kapitein van de garde informeren. Je kunt een selectie maken uit de onsterfelijke. De onsterfelijke, de elitetroepen van de koning, stonden erom bekend dat ze sneller, feller en beter getraind waren dan enige andere soldaat ter wereld. Darius had er zelf in zijn jonge jaren deel van uitgemaakt. Dank u wel, majesteit. Er is nog één vraag die me bezighoudt. Wat was de oorspronkelijke reden waarom uw majesteit ons naar Susa ontbood? Artaxerxes lachte als een boer met kiespijn. Ik vond dat jij en Sarah ons hier aan het hof beter konden dienen. Jullie zijn lang genoeg van ons weg geweest. De koningin en ik vonden enkel dat het tijd werd dat jullie terugkwamen. En ziedaar,
Als daar niet die toevallige reden was geweest, dan was ik misschien op nieuwjaarsdag wel dood geweest. Darius wist dat het succes van zijn missie in het verrassingseffect school. Als de moordenaar achterdochtig werd, zou hij er misschien van doorgaan, nog voor ze hem in de gaten kregen. Hij had mannen nodig die in een menigte op konden gaan. Mannen die moeiteloos konden doorgaan voor een normale in een herberg rondhangende kerel. De meeste onsterfelijken straalden al van verre uit dat ze professionele militairen waren. Hun houding en hun gespierde lichamen verraden ze. Je kon ze in een boerenkloffie steken, aarde onder hun vingernagels duwen en hun perfect gekrulde haar en baarden tot een vogelnest woelen. En toch zou iedere man die zelf militair getraind was, 12 van dat soort kerels, die probeerden in een massa op te gaan, er onmiddellijk uithalen. De kapitein van de garde liet de ene na de andere door de wol geverfde onsterfelijke langs Darius paraderen. Maar hij wees ze stuk voor stuk af. Hij was niet op zoek naar de beste van hen. Hij was op zoek naar mannen die sluw waren als een vos. Vanuit een ooghoek zag hij een jongeman die aan het oefenen was op zijn boogschieten. Zijn kleren, gekreukt en ver van schoon, hingen als een zak om zijn lijf. Hij had zijn haar met een reepje grijze stof naar achteren gebonden. Darius vermoedde dat de man al dagen geen badhuis van dichtbij had gezien. Zijn verschijning was vanuit het oogpunt van de kapitein van de garde een schande. Dat wist Darius wel. Vanwege hun nauwe band met de koning werden onsterfelijken geacht even elegant te zijn als hovelingen. Darius kon zijn ogen niet van de man afhouden. Hij hanteerde zijn pijl en boog met een ongekende precisie. Het gemak waarmee hij schoot en elke keer exact zijn doel raakte, was zeker niet conform de zwaarte van de oefening. Boogschieten was een van de meest bewonderde kunsten in het Perzische arsenaal. Maar er waren weinig mannen die zo accuraat en uitmuntend schoten als deze knul. "Wie is dat?" vroeg hij de kapitein. "Mardonius." "Uw aandacht niet waard, heer. Hij is bijzonder vaardig met pijl en boog." De kapitein sloeg zijn armen over elkaar. "Dat is precies wat hem hier een plek heeft opgeleverd. Maar zijn manieren zijn abominabel, heer. Een burgerjongen, net als de meeste onsterfelijke. Maar deze weigert de omgangsvormen van het hof te leren. Kijk hem nou toch." "Dat is precies waar ik mee bezig ben, kapitein. Kan hij orders opvolgen?" De kapitein haalde zijn schouders op. "Hangt er vanaf. Als het om vechten gaat, altijd." "Dan wil ik hem. En iedere andere man binnen uw troepen die op hem lijkt." Uiteindelijk verliet Darius het oefenterrein van de onsterfelijke met 11 mannen in zijn kielzog. Geen van hen zou een prijs hebben gewonnen. Ze hadden op verschillende terreinen uitzonderlijk talent getoond, maar slaagden er ook steeds weer in de gevestigde orde tegen zich in het harnas te jagen met hun onaangepaste gedrag. Daardoor hadden ze nooit de kans gekregen hogere posities te bekleden of het soort gevoelige en cruciale diensten te vervullen die Darius voor ogen had. Uitverkoren worden voor een dergelijke belangrijke opdracht was een heel nieuwe ervaring voor deze mannen. Darius wist dat het feit dat hij hen persoonlijk had gekozen, dat ze geselecteerd werden door een gerespecteerd leider als hij, hun leven nu al had veranderd. Hij durfde er zijn soldij om te verwedden dat ze niet konden wachten om hem te bewijzen dat ze zijn vertrouwen waard waren. Na jaren te zijn afgewezen, had een hoger geplaatste officier hen eindelijk echt gezien. Wilde hen. Darius wist dat hij hen volledig voor zich had gewonnen. En die overgave was precies wat hij nodig had. Er stond te veel op het spel om het minder genoegen te nemen. Hij nam de mannen mee naar een van zijn villa's, die gebouwd was aan de rand van de stad. Een uur lang instrueerde hij hen tot in alle details van hun opdracht. Vervolgens stelde hij ze voor aan Nick en Nasir, die eveneens bij hem logeerden.
hoewel huisarrest waarschijnlijk een beter woord was voor hun verblijfsvorm. De andere drie Babylonische broers waren te gast bij de koning in diens paleis. Een manier om ervoor te zorgen dat Nik en Nassir meewerkten. De broers legden een eed van trouw af aan de koning en beloofden alles te doen wat in hun macht was om de identiteit van de bedenker van het complot te achterhalen. En toch bleef Darius achterdochtig. Hij geloofde de mannen wel, maar hij besefte ook dat hij ernaast zou kunnen zitten wat hun onschuld betrof. Darius had op de weg naar Susa bijna een uur lang Nik ondervraagd. Hij fronste bij de herinnering aan dat gesprek. Waar heb je geleerd zo te vechten? Niks gezicht lichtte op. Beviel het u? Niet op dat moment, nee. Maar ik heb zoiets nog nooit gezien. Dat is geen Babylonische training. Werkelijk? Darius negeerde het sarcasme. Waar komt het wel vandaan? Niet zozeer waar, als wel van wie? Darius maakte zijn voeten los uit de stijgbeugels om zijn benen los te kunnen schudden. Goed, wie? Toen ik nog een jongen was, 19 jaar misschien, bracht mijn vader op een dag een vreemde mee naar huis. De man was op sterven na dood en bleef dagenlang bewusteloos. Hij was onderweg overvallen door een bende struikrovers en de bandieten hadden hem voor dood achtergelaten. Mijn moeder zei dat hij meer gebroken botten en blauwe plekken had dan een kip veren heeft. Als door een wonder overleefde hij zijn zware verwondingen. Hij zuchtte. Ik vond dat hij er een beetje vreemd uitzag, met exotische smalle ogen en een tanige lichaamsbouw die hem smaller deed lijken dan hij was. Hij zei dat hij uit een ver land kwam dat China heet. In China had oorlog gewoed en hij was verbannen, geloof ik. Hij heeft ons nooit het hele verhaal verteld. En hij heeft je geleerd zo te vechten, vroeg Darius. Ja, zijn volk heeft een heel andere manier van vechten. Mijn broers waren al te oud, zei hij, om deze technieken nog in de vingers te krijgen. Maar hij was van mening dat ik redelijk talent had en jong genoeg om nog gekneed te worden. Hoe lang had hij nodig om je te trainen? Jaren. Niet alleen het lichaam moet geoefend worden. Hij tikte met zijn vastgebonden handen tegen zijn voorhoofd. Je moet hier beginnen. Vervolgens klopte hij op zijn borst en daarna het hart. Dan pas volgt het lichaam. Met een subtiele druk van zijn kuit stuurde Darius zijn paard dichter naar Nik toe. En waar is die man nu? Nik trok een zuinig mondje. Als u het weet, weet ik het. Van de ene op de andere dag was hij weer net zo plotseling verdwenen als hij gekomen was. Hij friemelde wat met zijn vingers en bracht ze omhoog, wat nog een hele kunst was gezien de strakke manier waarop zijn polsen waren vastgebonden. Maar hij liet zijn stok voor me achter, een bijzonder geschenk. U hebt zelf ervaren hoe gemeen het kan zijn. Hij wees naar Darius' gehavende gezicht en glimlachte. Darius raakte voorzichtig de pijnlijke plek op zijn wang aan en vroeg zich af hoe die jonge, arrogante Babyloniër naast hem het zo lang had gered, gezien zijn irritant scherpe tong. Maar ja, niet veel mensen zouden hem in een gevecht kunnen verslaan. Ik kan misschien wel uitstel van je straf bewerkstelligen, als jij ermee instemt een aantal van onze mannen jouw technieken bij te brengen. Wat krijg ik ervoor terug? Je leven.

Nick en Nasir beantwoordden de vragen van de nieuwe recruten en voegden zoveel mogelijk details toe aan Darius' instructies, als ze maar konden. Darius drukte de mannen nogmaals op het hart dat alles absoluut geheim moest worden gehouden en vertrok vervolgens om de laatste zaken te regelen ter voorbereiding op de confrontatie. Hij trof zijn vriend Lysander in diens gebruikelijke hol in Susa, een herberg met een hoogst dubieuze reputatie en een geheime voorraad goede wijn. Darius bleef in de schaduw van de ingang staan en keek naar zijn vriend. Lysander was een Spartaan, geboren om te vechten en door jarenlange intensieve training sterk en gespierd. Zijn lange blonde haar hing warrig om zijn gezicht. Voor hem stond een half lege beker wijn. Niet zijn eerste die dag, gezien de manier waarop hij tegen de muur hing en zijn brede schouders ontspannen omlaag zakten. Vingers vol littekens waren druk bezig met het snijden van een delicaat beeldje uit een blok lichtgekleurd hout. Darius kon niet goed zien wat het moest worden, maar hij wist van vroeger dat het een snuisterij zou worden dat niet misstond in een koninklijk paleis. En? Ben je van plan daar de hele dag te blijven staan en mee aan te staren, Darius Pasargadaai? Of kun je het concept manieren nog herinneren en kom je netjes uit je schuilplaats om me te begroeten? Darius glimlachte. Jij had altijd al de scherpe blik van een jakhals. Hoe wist je dat ik het was? Lysander haalde zijn neus op. Je stinkt naar paleis en al die gouden opsmuk van je schitterde me van een parzang weg al tegemoet. Bovendien wing je heel even het zonlicht, zodat ik je gezicht kon zien. Darius ging tegenover zijn vriend op een gammele houten kruk zitten. Met een voet op het tafelblad zette hij zich af en leunde op twee achterpoten tegen de muur achter zich. Ik heb eerder vandaag de koning bezocht. Ik heb een koninklijke opdracht voor je. Aha. De laatste keer dat ik een koninklijke opdracht kreeg, brak ik mijn neus. Hij wees met zijn wijsvinger naar het arme lichaamsdeel en liet hem langs de kleine breuk glijden die de vroeger zo perfecte neus nu ontsierde. Wil je weten wat het is? Of wil je liever om je mooie kop treuren? Lysander nam een flinke slok wijn. Natuurlijk wil ik het horen. Vermaak me maar. Toen Darius klaar was met zijn verhaal, schoof Lysander de beker van zich af en legde het inmiddels vergeten houtsnijwerk weg. Je begeeft je in gevaarlijke wateren, Darius. Doe je mee of niet? Rustig maar, pers. Natuurlijk doe ik mee. Ik constateerde alleen maar iets. De taverne Pardis was vernoemd naar de weelderige Persische tuinen die bezoekers altijd aan het paradijs deden denken. Aan de afgebladerde buitenmuren van de taverne bungelden wat potten gele viooltjes. Maar verder kon Darius geen enkele gelijkenis ontdekken met die beroemde formele tuinen. Hij had de plek al eerder bestudeerd en had elk van zijn mannen nu naar een bepaalde positie gedirigeerd. Ze gingen goed op in het gezelschap dat zich in de donkere hoeken van de Pardis had verzameld, met hun goedkope wijn en hun luidruchtige conversaties. De taverne had één ingang en één achterdeur. Het zou niet al te moeilijk moeten zijn hier het overzicht te houden. Ze waren ruim een uur te vroeg. Darius, die zich ervan bewust was dat hun doelwit misschien dezelfde voorzorgsmaatregelen had getroffen, keek geconcentreerd om zich heen, speurend naar tekenen van gevaar. Nick en Nasir kwamen samen binnen en gingen op de gehavende kussens tegen een van de muren zitten. Darius positioneerde zichzelf in een donkere hoek waar hij goed zicht had op de beide broers. Ze legden een vuile zak voor zich op de grond. Hij had hen die gegeven om het ivoren kistje met de dolk in te verbergen. In een gelegenheid als de Pardis
zou een dergelijke waardevolle kist evenveel aandacht trekken als de met juwelen versierde dolk die erin lag. Vlak voor het afgesproken tijdstip werden de broers benaderd door een slanke man. Zonder op een uitnodiging af te wachten, ging hij in een vloeiende beweging zitten. Darius voelde hoe zijn team gespannen als een boog toekeek. Maar hij gaf nog niet het signaal om aan te vallen, want hij wilde zeker weten dat dit de juiste man was. Als ze de verkeerde grepen, kon de juiste persoon, als die aanwezig was, ervan doorgaan zonder dat zij het doorhadden. Het rumoer in de taverne was toegenomen, waardoor hij het gesprek tussen de man en de broers niet kon volgen. Darius bestudeerde hem nauwgezet, speurend naar iets wat hem zou kunnen verraden. Hij zou een soldaat kunnen zijn, gezien de vanzelfsprekendheid van zijn bewegingen en zijn atletische bouw. Heel langzaam liet de man zijn hand in zijn jaszak glijden om er iets uit te halen. Darius rechte zijn rug, klaar om erop af te gaan. Maar de man haalde er enkel een paar munten uit en gebaarde naar een speld op Nassirs schouder. Nassir schudde zijn hoofd. Met een subtiele beweging van zijn ogen en nek verschoof hij zijn blik en ving die van Darius. Hij schudde opnieuw het hoofd. Luid genoeg zodat Darius het kon horen, brulde hij: "Ik zei dat mijn vader me die heeft geschonken en dat ik hem daarom niet wil verkopen. Stop dat geld weg en laat ons met rust. Mijn broer en ik hebben geen zin in gezelschap." De man reageerde met een onbeschoft gebaar en kwam overeind. Darius knikte naar twee van zijn mannen ten teken dat ze hem in de gaten moesten houden. Er was een kans dat Nassir en Nick hadden gelogen. Dat dit wel degelijk de moordenaar was en dat de broers hem hadden gewaarschuwd. De man verliet kort daarop het pand, gevolgd door twee van Darius' mannen. Nu had hij er twee minder. Darius nam zijn positie weer in. Lysander, zijn achterovergekamde blonde haar donker van de olie, zat rechts van de broers en hield zowel de ingang als Nick en Nassir in de gaten. Hij had een interessante manier om zijn massieve lichaam in zo'n hoek te vouwen dat hij klein en onbetekenend leek. Hij was een opvallende man die toch helemaal in zijn omgeving op kon gaan. Met een nonchalant gebaar bracht Lysander zijn hand omhoog en ging ermee langs zijn neus. Darius verstrakte. Dat was het afgesproken signaal voor een mogelijke ontwikkeling. Opnieuw benaderde een man de Babyloniërs. Hij was lang en had een adellijke houding. Zijn kleren waren onopvallend, maar gemaakt van een fijne stof. Geen zweetplekken, geen verstelde stukken. De man nam de ruimte zorgvuldig in zich op. Intelligente ogen, dacht Darius. Een moment lang bleef zijn blik op hem rusten. Darius boog zich over zijn wijn en liet zijn haar voor zijn gezicht vallen. Toen hij weer opkeek, had de man plaatsgenomen naast de broers. De haren in Darius' nek gingen overeind staan, vervuld van het gevoel dat hij zijn prooi voor zich had. Wachten. Wachten, hield hij zichzelf voor. De man wees naar Nick's hoofd en zei iets. Nick liet zijn hand over de stoppels op zijn hoofd glijden en haalde zijn schouders op. Vervolgens wees de man naar de zak die voor hen lag. Nassir leunde voorover en fluisterde de man iets in het oor. In de eb en vloed van de herrie in de taverne werd het voor Darius gevoel een moment lang doodstil. In die relatieve stilte kon Darius de stem van de man horen. Een accent dat doorspekt was met een keelklank die hij niet herkende. "Heb je het pakje voor me?" vroeg de man en gebaarde naar de zak. Nassir aarzelde en schoof de zak vervolgens naar hem toe. De man opende de zak. Zonder het ivoren kistje helemaal uit de zak te halen, opende hij het deksel en bekeek de dolk.
Darius gaf een teken en zijn hele team sloot de man en de broers nu georganiseerd in. Die had onmiddellijk door dat hij in de val was gelopen. Hij vloekte en sprong op, de zak nog in zijn hand. Darius versnelde zijn pas, dook met zijn hele lichaam op hem af. Maar iemand liep dronken tegen hem aan en wist hem een fractie van een seconde op te houden. Hij duwde de man opzij en versnelde zijn pas weer. Plotseling zag hij de dolk glinsteren. Zijn doelwit had

vreemds gaande, Lysander. Hoe meer ik weet, hoe minder ik het begrijp. Ze bedekte het lichaam en stopte de kleren en de dolk in een aparte zak om die nader te bestuderen als ze weer thuis waren. De onsterfelijken die erop uit waren gestuurd om naar bewijzen te zoeken, kwamen met lege handen terug. Darius was meer dan teleurgesteld. Maar toen kwam Mardonius opeens aangerend. Ik heb iets, heer. Een van de klanten is direct van huis naar de taverne gelopen. Onderweg zag hij de man in kwestie, die ook op weg was naar de taverne. Waar kwam hij vandaan? Uit zuidelijke richting, heer. Goed gedaan, zei Darius, en probeerde zo rustig mogelijk te klinken. Kun je ons naar de plek brengen waar hij voor het eerst is gezien? Darius en Lysander volgden Mardonius. De onsterfelijken bleven achter om het lichaam en de Babylonische broers te bewaken. Mardonius stiefelde naar een smalle straat die aan beide kanten omsloten werd door hoge muren. Hij sloeg een paar keer de hoek om en kwam uiteindelijk uit bij een nog smaller straatje met kleine huisjes die in dicht opeengepakte rijen naast elkaar stonden. Hier woont onze getuige. Mardonius gebaarde naar een klein huis met een bruin gordijn dat als deur fungeerde. Toen hij een paar uur geleden zijn huis uitkwam, zag hij onze man verderop de straat aflopen. Hij kon zich hem herinneren, omdat zijn kleren weliswaar onopvallend waren, maar ook heel nieuw leken, van goede kwaliteit. Hij zei dat de man iets elegants had. En hij liep direct naar de Pardis. Hij bleef nergens staan. Nergens, heer. Darius keek om zich heen. Goed, om van zijn verblijf naar de Pardis te komen, moet hij deze weg nemen. Mardonius, haal 4 van je kameraden en pluis de omgeving uit. Ga van deur tot deur en vraag of iemand die vent onder heeft gebracht of hem de afgelopen weken heeft gezien. Het kan zijn dat hij hier in de buurt van een van de bewoners een huis of kamer huurde. De verhuurder heeft er waarschijnlijk geen idee van dat hij een crimineel herbergde. Als we kunnen achterhalen waar hij verbleef, kunnen we misschien tussen zijn spullen iets vinden. Lysander en ik gaan de mensen ondervragen die aan die straat daar wonen. Jij en de anderen richten je op de straten en steegjes in oostelijke en westelijke richting. Mardonius holde weg. Lysander krabde zijn hoekige kaak. Ik bedenk me net iets. Over 2 dagen gaan toch de vertegenwoordigers van de provincies hun geschenken aan de koning presenteren voor het nieuwe jaar. Daar moet een officiële lijst van bestaan. Als dit achterbakse stuk geacht werd namens een bepaalde provincie een geschenk aan te bieden, dan kunnen we puur door zijn afwezigheid deduceren wie het moet zijn. Slim van je. Maar laten we toch maar vast aan onze speurtocht beginnen. Elke flart informatie kan helpen. Darius raakte op een gegeven moment de tel kwijt hoeveel omwonenden ze al ondervraagd hadden. Een aantal van hen herinnerde zich de man de afgelopen maand te hebben gezien, maar ze wisten niet waar hij verbleef. Toch hadden ze hem met iemand specifiek zien praten. Het was uiteindelijk een meisje, jong genoeg om nog niet getrouwd te zijn en oud genoeg om het spannend te vinden om met iemand van de andere sekse te praten, dat hen een aanwijzing wist te geven waar ze daadwerkelijk iets aan hadden. Darius vertelde haar niet dat het voorwerp van hun onderzoek nu dood op de laadbak van een wagen lag. In plaats daarvan suggereerde hij dat hij de man zocht om hem goed nieuws te kunnen brengen. Ik weet welke man u bedoelt, zei ze, en ze slaagde erin tegelijkertijd met een haarlok te spelen, aan haar oorbel te frunniken en te giechelen. Altijd heel netjes, die man, en hij ruikt naar exotische parfums. Heel aangenaam om mee te praten. Je hebt hem gesproken. Darius probeerde zijn ongeduld te verbergen en glimlachte naar haar met een warmte die hij niet echt voelde. Jazeker, hij complimenteert me elke keer als hij me ziet. Lysander boog zich naar haar toe en wist haar met zijn blauwe ogen zo te betoveren

dat ze begon te blozen. Arm wicht, dacht Darius, en voelde zich een beetje bezwaard. Ze had geen schijn van kans tegenover twee mannen die moeiteloos een kamer vol aristocratische dames om hun vinger konden winnen. En waarom ook niet, zei Lysander. Zo'n mooie meid. Kijk nou toch naar die ogen. Je zou erin kunnen verdrinken. Nog meer gegichel. Darius rolde met zijn ogen. Heeft hij gezegd hoe hij heet? Achaemenes. Darius verstijfde. Weet je dat zeker? Natuurlijk. Het is niet een naam die ik zomaar zou vergeten. Het klinkt zo koninklijk. Het is een belangrijk man, hoor. Dat weet ik zeker. Hoewel hij nooit opschept. Heeft hij vrienden? Een specifiek iemand met wie hij praat of met wie hij tijd doorbrengt. Nee, deze man niet. Hij is erg op zichzelf. Weet je waar hij woont? Hoe bedoelt u dat? Ik zou nooit het huis bezoeken van een ongetrouwde man. Zo bedoelde ik het niet. Ik wilde je niet beledigen. Maar ik dacht dat hij je dat misschien had verteld, aangezien jullie vrienden zijn. Darius wist wel dat Achaemenes, als dat echt zijn naam was, nooit aan een of andere griet met een grote kwebbel zou onthullen waar hij verbleef. Deze man was dan misschien gevoelig voor een flinke flirt. Zo onzorgvuldig zou hij niet zijn. Maar Darius achtte dit meisje ertoe in staat hem met haar grote hondenogen stiekem te volgen, vastberaden om er zelf achter te komen. Hij werd niet teleurgesteld. 10 minuten later bevonden Lysander en hij zich in het bescheiden huis dat de man voor zijn verblijf in Susa had gehuurd. Ze ontstaken een lamp en begonnen aan een grondige huiszoeking. Ze lieten niets op zijn plek, in hun verlangen de geheimen van deze man te doorgronden. Terwijl hij met zijn hand een kussen doorzocht, en toen nog een, vuurde Darius zijn vragen op Lysander af. Achaemenes, een Perzische naam, overduidelijk, en heel koninklijk. Een van de heersers uit de Pasargadae-stam. Volgens mij vernoemde Xerxes ook een van zijn zoons naar hem. Maar onze man kwam niet uit Perzië, want hij sprak met een buitenlands accent. Hij kwam hier met het specifieke doel om de koning te doden. Hoe kan hij dan Achaemenes heten? Dat moet hij verzonnen hebben. Ja, maar denk aan die tatoeage. Lysander rommelde door een vrijwel lege kast. Een buitenlander die Perziër is en tegelijkertijd Perzië verafschuwt. Een bewonderaar van de Achaemenidische dynastie, die van zins is de koning te doden. Het is een raadsel. Ik krijg er hoofdpijn van. Artaxerxes krijgt een toeval als hij hoort dat die vent dood is en ik geen enkel spoor of aanwijzing heb. De frustratie won het van zijn zelfbeheersing. Met een voor hem ongebruikelijke drift sloeg hij woedend een vuist door de muur achter Achaemenes' bed. Het muurtje bleek gemaakt van dun materiaal en klonk hol. Darius zoog een moment lang bedachtzaam op zijn geschaafde knokels en klopte vervolgens onderzoekend tegen nog een plank. Wie dit muurtje ooit heeft opgetrokken, heeft er een zootje van gemaakt. Er zit ruimte tussen deze panelen en de buitenmuur. Als ik iets zou verstoppen, dan zou ik dat achter dit muurtje doen. Hij liep de kamer door en klopte tegen de panelen, terwijl Lysander zijn voorbeeld aan de andere kant van de kamer volgde. Darius sprong achteruit toen een lange houten plank opeens omhoog zwaaide en hem bijna tegen zijn kin raakte. Zijn ogen lichten op, eindelijk. Uit de holle ruimte achter de panelen viste hij een leren buidel en een onopvallend potje. Hij draaide het deksel los, rook aan de inhoud. Gif, zei hij grimmig. Dit is wat hij op de dolk wilde gebruiken. Met een snelle beweging maakte hij de leren veter om de buidel los en liet de inhoud ervan in zijn handpalm vallen. Gouden munten. Darius liet zijn adem langzaam ontsnappen en grijnsde. Eindelijk had hij een spoor.
Deze munten konden hem naar de locatie leiden waar dit gruwelijke plannetje was uitgedacht. Het Perzische Rijk stond onderworpen naties een zekere mate van zelfbestuur toe, met eigen wetten, een eigen munt, hun eigen talen en hun eigen religie. Zolang elke provincie zijn jaarlijkse bijdrage maar op tijd betaalde, werd iedereen met goede wil behandeld. De Perzen hadden zich edelmoedige heersers getoond. De verschillende provincies genoten een hoge mate van vrijheid en konden zo hun unieke tradities en gebruiken behouden. De munten in het Perzische Rijk waren dan ook niet uniform. En afhankelijk van waar ze geslagen waren, waren er uiteenlopende zaken op afgebeeld. De munten die Darius had gevonden, brachten hen een stapje dichter bij het brein achter de samenzwering. De man die plannen had gemaakt om de koning te doden, had de moordenaar immers hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen lokale munt uitbetaald. Fenicis, gokte Lysander. Ik twijfel. Sarah weet het vast wel. Je vrouw? Ja. Ze was de eerste schrijver van de koningin, voor ze met mij trouwde, en is een bron van verrassende informatie. Aha, ik kijk er naar uit dat wonder te ontmoeten. Je hebt haar al veel te lang verborgen gehouden. Laten we onze zoektocht afmaken, ons lijk ophalen en dan naar huis gaan. Is er iets te eten in die villa van jou? Dode mensen maken me hongerig.

Beste luisteraar van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waarin we u hebben voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. In een volgende aflevering nemen we u graag mee om te luisteren naar het vervolg van dit verhaal. We wensen u nog een hele fijne dag verder.

geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijs u gelukkig als men u goont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geestelijke heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.

0: Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden en op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden.
1: U, Heer, loven wij, omdat Gij ons tot het uiterste toe gaat bemind. Hij, onze Verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap.
2: Heer, loven wij.
1: U, Heer, loven wij, omdat Gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen. U, Heer, loven wij, omdat Gij het bloed van het nieuwe, altijd durende verbond hebt vergoten, tot vergeving van de zonden.
2: Heer, loven wij.
1: U, Heer, loven wij, omdat Gij ons vandaag de genade hebt verleend, stand te houden in het geloof. Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezuster, zuster Cordula, gestorven in 1943. U, Heer, loven wij, omdat Gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood.
2: Heer, loven wij.
1: Gij hebt moeder Godlieve de wijsheid en de genadekracht gegeven al haar zusters een moederlijke liefde toe te dragen. Mogen wij dankbaar die liefde beantwoorden, om zo samen geheiligd te leven in een ware zusterlijke liefde, naar het goddelijk voorbeeld van de heilige drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest. Bid wij voor zuster Lieve, dat zij op voorspraak van en naar het voorbeeld van haar patroonheilige een leven mag leiden, totaal aan de Heer gewijd.

0: Heer, verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige Goddelieve, die wij omwille van haar edelmoedigheid en van haar lijden als maagd en martelares vereren. We vragen dat haar heilig leven in ons de liefde wekt tot u en ons nader brengt tot het geluk dat gij beloofd hebt aan alle die u lief hebben door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium. 7 juli, de 22e dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige Panthenus van Alexandrië. Een apostolisch man, toegerust met alle wijsheid, die volgens de overlevering zo grote ijver en liefde voor het woord van God had, dat gij, brandend van geloof en devotie, vertrok om het evangelie van Christus te verkondigen aan volkeren die in verafgelegen streken in het oosten woonden, en die uiteindelijk na zijn terugkeer naar Alexandrië daar onder keizer Antoninus Caracalla ontsliep in vrede. De Farmoutier Ombri in het gebied van Meaux in het toenmalige Aquitanië in Frankrijk, de heilige Edilburga, abdis van het klooster van Farmoutier Ombri, die als dochter van de koning van de Oost-Angelen God eerde door strenge lichamelijke ontgechting en eeuwige maagdelijkheid. Te Winchester in Engeland, de heilige Hedda, bisschop van de West-Saxen, een man beroemd om zijn wijsheid, die het lichaam van de heilige Birinus vanuit Dorchester naar deze stad overbracht en er zijn zetel vestigde. Te Eichstätt in het toenmalige Franken in Duitsland, de heilige Willibaldus, bisschop, die monnik geworden lange tijd als pelgrim trok langs heilige plaatsen en door vele streken om het kloosterleven te herstellen. Uiteindelijk kwam hij, de heilige Bonifacius, door wie hij tot eerste bisschop van deze stad werd gewijd, te hulp bij het verkondigen van het evangelie in Duitsland, en hij bekeerde vele volken tot Christus. Te Urgel in Catalonië in Spanje, de heilige Odo, bisschop, die nog als leek bij acclamatie door het volk tot bisschop werd uitverkoren en als zodanig bevestigd het opnam voor de minder bedeelden en zich welwillend betoonde ten opzichte van allen. Bij de stad Hengyang in de provincie Hunan in China, de heilige Antoninus Fantosati, bisschop, en Jozef Maria Gambargo, priester uit de orde van de minderbroeders, die tijdens de vervolging door aanhangers van de Jehutuan ofwel de boksers door steniging om het leven kwamen, omdat zij aan land waren gegaan om hulp te verschaffen aan de gelovigen. Bij de stad Jingxian in de provincie Hebei, eveneens in China, de heilige Marcus Yi Tianxiang, martelaar, die het gedurende 30 jaar was verboden om deel te nemen aan het gastmaal van de Eucharistie, omdat hij zich niet had willen onthouden van het gebruik van opium, maar die toch niet ophield te smeken om een vroom levenseinde, en na voor het gerecht gedaagd te zijn en daar standvaste het geloof in Christus beleden te hebben, het eeuwige gastmaal verwierf. In het dorp Huyiakun bij Sengxian, eveneens in Hebei, de heilige Maria Guo Lingxi, martelares, die tijdens dezelfde vervolging als een tweede moeder van de Maccabeën 7 personen uit haar familie, die zij naar de plaats van de terechtstelling begeleidde, sterkte tot standvastigheid van geest. Zelf vroeg zij daarna gedood te worden en uiteindelijk volgde zij hen die zij naar de hemel vooruit had gezonden.

0: The apocalypse. De tweede brief aan de Korintiërs. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Wat wij zien gaat voorbij. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Sta uw dienaren bij, Heer, zo vragen wij u en schenken uw genade in overvloed, opdat zij de voorspraak ondervinden van de heiligen en ertoe aan worden gezet hun voorbeeld te volgen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Op zaterdag was paus Leo XIV nog in Lampedusa. Ondertussen is hij begonnen aan zijn vakantieperiode. Dat betekent dus ook dat er geen generale audiënties zullen plaatsvinden in de maand juli. Dat is ook gebruikelijk, dat deden zijn voorgangers ook. Het Angelus zal echter wel blijven doorgaan, net zoals gisteren, vanuit Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de pausen. Waar paus Leo XIV al ruim gebruik van heeft gemaakt, hij heeft ondertussen de gewoonte opgenomen om iedere dinsdag daar 1 dag vrij af te nemen. Ja, de paus heeft dat ook zeker nodig en hij doet dat dus in Castel Gandolfo. We gaan zeker daar nog op terugblikken in de komende dagen, zeker wat betreft het bezoek, het pastoraal bezoek aan Lampedusa. Maar vandaag willen we ons concentreren op de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Dat is ook traditioneel het moment waarop dat de palia worden opgelegd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we gaan vandaag ook even stilstaan bij de moeilijke en ook pijnlijke beslissing die genomen is vanuit Rome, vanuit het Vaticaan, betreffende de priesterbroederschap Sint Pius X. We gaan daar zeker even wat aandacht aan besteden om als het ware even op een rij te zetten wat daar nu eigenlijk allemaal is gebeurd en hoe het zover is kunnen komen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving de paus op dinsdag 30 juni zijn heiligheid Rafael Bedros, de 21ste Minassian, de patriarch van Kilië van de Armeniërs. Een delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Ook kardinaal Angelo Bagnasco, emeritus aartsbisschop van Genua in Italië, werd door de paus in audiëntie ontvangen. Zijn heiligheid Bechara Boutros Rahi, de patriarch van Antiochië van de Maronieten, als ook de metropoliet aartsbisschop van Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek, kardinaal Dieudonné Nzapalainga. De metropoliet aartsbisschop van Denver uit de Verenigde Staten van Amerika, Monsieur James Golka, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Als ook de metropoliet aartsbisschop van Turijn en de bisschop van Susa in Italië, kardinaal Roberto Repole. Tot slot ontving de Heilige Vader ook nog de studenten van de Pauselijke Kerkelijke Academie ter afsluiting van het jaar. Op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, dat we hebben gevierd op 29 juni, heeft de Heilige Vader om 9:30 in de Sint-Pietersbasiliek de heilige palia gezegend en overhandigd. En die komen dan uit de confessio van de apostel Petrus, dat is onder het pauselijke hoofdaltaar, of ervoor eigenlijk, maar dus op de kelderverdieping zeg maar van de Sint-Pietersbasiliek. U kan daar via 2 trappen naar beneden gaan. En die palia die worden daar dan eigenlijk bij het graf van de apostel Petrus gelegd, alvorens ze door de paus worden gezegend, gewijd en op de schouders worden gelegd van de metropoliet aartsbisschoppen. Het gaat dus over, u heeft dat misschien al gezien, die wollen band die gedragen wordt, waar een zwarte kruisen op staan, een witte wollen band met zwarte kruisen op. En het is een teken van verbondenheid tussen de metropoliet aartsbisschoppen en de paus. De paus zelf draagt het ook. Paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om vooral het te dragen met de zwarte kruisen. In principe zou de paus er ook een met rode kruisen mogen dragen. Maar deze paus heeft er dus voor gekozen om dat niet te doen en om de palia of het pallium te dragen met de zwarte kruisen. Dat zijn maar details natuurlijk. Er worden ook spelden in verwerkt, in die band, zeg maar, door de paus, verwijzend naar de nagelen, verwijzend naar de wonden van Jezus Christus. En het feit dat het een wollen band is die om de schouders wordt gedragen, wel, dat is een beeld van de goede herder die het lam of het schaapje dat verloren gelopen is gaat zoeken. De kudde in de steek laat om het vervolgens op zijn schouders te leggen en terug te brengen naar waar het hoort. Dat zijn dus de beelden die gebruikt worden. Ook interessant om te weten, dat is dat de wol die gebruikt wordt om deze palia te maken, afkomstig is van lammetjes die gekweekt worden in de abdij vlakbij Sint Paulus buiten de muren. U weet, daar is een abdij vlakbij gevestigd. En die hebben dus ook een soort, zeg maar, een boerderij die voorziet in de noden van de gemeenschap. En de wol wordt eigenlijk van die lammetjes genomen. Die worden gezegend op de feestdag van de heilige Agnes. En dan worden er 2 van die lammetjes aangeboden aan de paus, traditioneel gezien. Eentje omringd door witte bloemen en eentje door rode bloemen, verwijzend naar de maagdelijkheid en het martelaarschap van de heilige Agnes. En zo weet u wat op deze wijze wordt uitgedrukt door die palia op te leggen. Een moment van verbondenheid van gemeenschap met de andere metropoliet aartsbisschoppen in de wereld. De paus celebreerde samen met vele kardinalen. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat zij allemaal in Rome waren voor het buitengewoon consistorie dat nog had plaatsgevonden van 26 tot 27 juni. En dat is met de nieuw benoemde metropoliet aartsbisschoppen in de wereld. Paus Franciscus trouwens, die had eigenlijk gezegd, je moet niet naar Rome komen. We gaan de pauselijke nuncius vragen, de apostolische nuncius, om dat op te leggen. Paus Leo XIV kiest er opnieuw voor om dat wel degelijk in de Sint-Pietersbasiliek te doen op dit hoogfeest. Dat gezegd zijnde gaan wij luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV... tijdens de homilie op dit mooie hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
3: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Dierbare broeders en zusters, vandaag gedenken wij in één plechtige viering de heiligen Petrus en Paulus, de patroonheiligen van de stad en het bisdom Rome. De ene werd door Jezus gekozen als herder van zijn kudde, de andere als apostel van de heidenen. In hen vereren wij 2 pijlers van de kerk. Petrus, beschermer van het volk van God, wordt in het Nieuwe Testament vaak afgeschilderd als iemand die ernaar streeft de gemeenschap onder de broeders te bewaren. Hij is het die na een nacht van schijnbaar vruchteloze inspanningen op het meer van Galilea aan de meester zegt: we hebben niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En vervolgens vaart hij uit en neemt de anderen met zich mee. Ook wanneer velen zich na de moeilijke toespraak over het brood des levens van de Heer afkeren, is hij het die aan de Messias zegt: naar wie zouden wij heen gaan, Heer? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En blijft samen met de andere 11. Hij is het die in Caesarea Jezus erkent als de Zoon van God. en, zoals we in het evangelie hebben gehoord, namens allen het ede geloof beleid. Zelfs na de verrijzenis, aan de oever van het meer, is Petrus de eerste die Christus bereikt. Hij springt in het water en zwemt de anderen vooruit om nederig zijn liefde te hernieuwen en bevestiging van zijn zending te ontvangen. Petrus blijft trouw aan deze missie, zelfs wanneer bijvoorbeeld in Jeruzalem de kwestie van het toelaten van onbesneden heidenen tot de doop de gemeenschap dreigt te verdelen. Hij roept de broeders bijeen, luistert naar hen en neemt uiteindelijk, geleid door de Heilige Geest, een besluit dat de gemeenschap in stand houdt en een nieuw tijdperk inluidt voor het hele volk van God. Hij verklaart immers: wij geloven dat wij door de genade van de Heer Jezus gered zullen worden, net zoals zij. Deze grootmoedigheid betekent niet dat Petrus volmaakt is. Tijdens de passie verloochent hij de meester, om pas later oprechte tranen van berouw te vergieten. En Paulus zelf berispt hem, onder andere omstandigheden, vanwege de inconsistentie van sommige van zijn daden. Toch weet Petrus zijn fouten te erkennen en berouw te tonen, zonder ontmoedigd te raken en zonder te falen in zijn missie om het evangelie te verkondigen en de kudde van Christus te verzamelen, zelfs tot aan het martelaarschap toe.

en deuren vrijelijk op hun scharnieren draaien, waardoor kamers met elkaar worden verbonden en vele geïsoleerde ruimtes worden omgevormd tot één gastvrij huis. Op dezelfde wijze wordt de gemeenschap binnen de kerk niet opgebouwd door star vast te houden aan het eigen standpunt, maar door in alle harten raakpunten te zoeken in de waarheid, in wiens licht alleen ieder mens een middel tot groei voor een ander wordt. In dit licht kunnen we de opdracht interpreteren die de Heer aan zijn opvolgers heeft toevertrouwd ten behoeve van het gehele heilige volk van God. Het is een opdracht om met zijn hulp te luisteren naar de stem van iedere mens, om inspiraties te onderscheiden, om de weg te wijzen, om fouten te corrigeren, om onze broeders en zusters te onderwijzen, aan te moedigen, te vermanen en te begeleiden, zodat zij volgzaam aan het werk van diezelfde geest mogen meewerken aan elkaars heil en dat van de hele mensheid. Bovendien is het voorbeeld van Petrus een uitnodiging aan elke christen om een bouwer van eenheid te worden, door God in het middelpunt van het eigen leven te plaatsen en dicht bij de broeders en zusters te komen, met aandacht voor hun omstandigheden en noden. Op deze wijze leren we in naaste liefde met elkaar te leven, zodat de boodschap ten volle verkondigd kan worden. En dit is ook de leer van Paulus, de andere grote apostel die wij vandaag vieren en de onvermoeibare verkondiger van de blijde boodschap. Ook hij heeft kenmerkende symbolen, het boek en het zwaard, die nauw met elkaar verbonden zijn. De auteur van de brief aan de Hebreeën legt dit goed uit wanneer hij schrijft dat het woord van God levend en werkzaam is, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, in staat om door te dringen tot het scheid ziel van geest en om de gedachten en voornemens van het hart te onderscheiden. En dit is wat God in het hart van de jonge Saul tot stand bracht. Hij won hem voor zich, bracht hem eerst tot bekering, tot het evangelie, en gaf hem een nieuwe naam, en zond hem vervolgens uit om het over de hele wereld te verkondigen. Ten slotte moest hij net als Petrus getuigenis afleggen van het evangelie, zelfs tot het punt waarop hij zijn leven zou geven in deze stad. De apostel van de heidenen liet zich veranderen door de kracht van Gods woord, dat hem redde van de weg van het geweld en hem leidde op het pad van de liefde. De heilige Augustinus zei in zijn commentaar op de bekering en zending van Paulus, terwijl hij naar Damascus reisde met een hart vol dreigementen en moordlust, werd hij bij zijn naam geroepen en door de hemelse stem, dat we zeggen, door het woord dat hem riep, ter aarde geworpen. En hij voegde eraan toe, God nam de vervolger van de kerk en maakte hem tot een boodschapper van vrede. Hij vergaf hem al zijn zonden en stelde hem aan in een ambt waarin hij de zonden van anderen kon vergeven. Dierbare, het is vandaag belangrijk dat we onze blik richten op deze twee heiligen, Petrus en Paulus, om te begrijpen hoe ook wij op onze beurt apostelen en bouwers van eenheid kunnen zijn en edelmoedige dienaren van de waarheid in naastenliefde. In deze geest staan wij op het punt de eeuwenoude en ontroerende ritus van de overhandiging van de palia aan de metropoliet aartsbisschoppen te vieren. Deze banden van witte wol, versierd met kruisen, drukken inderdaad de toewijding uit van elke herder en ook van elke christen om de broeders en zusters die aan hen zijn toevertrouwd als zoveel lammeren van de kudde van de Heer op hun schouders te nemen en hun energie, tijd, inspanning en zelfs hun leven voor hen op te offeren. Zij doen dit opdat het evangelie

0: iedereen mag bereiken en de hele wereld daar in harmonie en eendracht mogen vinden. Met deze gevoelens richt ik met vreugde een hartelijke groet tot de leden van de delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, gezonden door mijn dierbare broeder Bartholomeus en geleid door zijn eminentie Emmanuel, metropoliet van Chalcedon. Laten we bidden tot de heiligen Petrus en Paulus, opdat ze ons mogen ondersteunen op onze weg van gemeenschap in de voetsporen van de Verlosser. Dit is de weg die Hij voor ons heeft uitgestippeld. Precies datgene waarvoor Hij tot de Vader bad tijdens het laatste avondmaal. En het doel waarnaar Hij ons heeft geleerd te streven met vertrouwde hoop. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En dan worden ook alle regalia van de heilige Petrus bovengehaald, wordt dat mooie beeld dat in de Sint-Pietersbasiliek staat, gekroond met de tiara, met een ring, allemaal beelden natuurlijk uitdrukkend van de rol die de heilige Petrus inneemt. En ook hier zien we dus in de homilie een beetje die analyse van Paus Leo XIV, hoe hij naar dat opvolger zijn van de heilige Petrus kijkt. De paus spreekt opnieuw over eenheid. En in deze dagen waar een dreigend schisma als een zwaard van Damocles boven de kerk hing, dat zeker ook in zijn gedachten wel zal opgekomen zijn. Zoals hij zelf ook heeft uitgedrukt in de laatste berichtgeving, de laatste waarschuwing die gericht werd tot de priesterbroederschap van Sint Pius X. Nu, daar wordt heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Misschien is het dan ook goed om daar even te blijven bij stilstaan, dierbare luisteraars, en alle feiten eens op een rijtje te zetten. We doen dat aan de hand van een uitgebreid artikel dat verscheen in de Vaticaanse media. We moeten teruggaan naar het Tweede Vaticaans Concilie. Tijdens dit Tweede Vaticaans Concilie zette de Franse aartsbisschop, Monseigneur Marcel Lefebvre, die tot de conciliaire minderheid behoorde die zich tegen bepaalde hervormingen verzette, toch zijn handtekening onder meer de constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium, en over de verklaring over de godsdienstvrijheid, Dignitatis Humanae. Er moet ook aan herinnerd worden dat Monsieur Lefebvre de heilige mis van 1965 heeft gecelebreerd, die de eerste toen nog experimentele liturgische hervormingen bevatte. In 1970 zal de priesterbroederschap van de heilige Pius X worden opgericht met een eigen seminarie in Écône, in het Zwitserse bisdom Fribourg, met de goedkeuring van de diocesane bisschop François Charrière. Maar toen weigerde Monsieur Lefebvre de heilige mis te celebreren volgens het nieuwe Romeinse missaal. En in 1974 omschreef hij de vernieuwingen die door het recente concilie waren ingevoerd als vernieuwingen die de kerk vernietigen. Wij verwerpen, zo verklaarde hij schriftelijk op 21 november 1974, en hebben altijd verworpen het volgen van het Rome met zijn neomodernistische en neoprotestantistische tendens die zich duidelijk manifesteerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en na het concilie in alle hervormingen die daaruit zijn voortgekomen. Al deze hervormingen hebben inderdaad bijgedragen en blijven bijdragen aan de afbraak van de kerk, aldus de bisschop. Het bisdom trok zijn erkenning van de priesterbroederschap in, maar de heilige stoel zocht de dialoog met de aartsbisschop. In die zin zelfs dat de heilige paus Paulus VI een commissie oprichtte om naar zijn bezwaren te luisteren en verzocht de bisschop in 1975 het seminarie van Écône te sluiten en geen verdere priesterwijdingen meer te verrichten. Paus Paulus VI schreef de aartsbisschop 3 maal en stuurde de prelaten die hij vertrouwde naar het hoofdkwartier van de gemeenschap. Na nog een weigering werd monseigneur Marcel Lefebvre ad divinis geschorst. Hij mocht de heilige mis niet langer opdragen. Niettemin ging hij in augustus van dat jaar de heilige mis voor, die hem verboden was, in aanwezigheid van 10.000 gelovigen en 400 journalisten, met de nodige media-aandacht natuurlijk. In september 1976 werd monseigneur Lefebvre door de paus in audiëntie ontvangen, in Castel Gandolfo. Een ontmoeting die geen enkel resultaat opleverde. In een gesprek in september 1976 met de Franse filosoof Jean Guiton, die er bij hem op had aangedrongen al het mogelijke en onmogelijke te doen om een schisma te voorkomen, antwoordde de heilige paus Paulus VI: ik voel dit precies zoals u, sterker nog, oneindig veel meer dan u. Het is het eerste echte kruis in de afgelopen 13 jaar van mijn pontificaat. Maar ik kan u zeggen dat ik al het mogelijke heb gedaan om het te voorkomen. En hij voegde eraan toe: ik zie niet in hoe men in feite binnen enkele maanden niet gedwongen zal zijn om deze niet-communio om te zetten in excommunicatie. Maar in werkelijkheid gebeurde dit niet. Er zouden geen maanden, maar meerdere jaren verstrijken, ondanks het feit dat de opvolger van de heilige Petrus altijd de hand uitstak. Na de keuze van de heilige paus Johannes Paulus II leek monseigneur Lefebvre Rome met andere ogen te bekijken. Op 18 november 1978 werd de aartsbisschop een audiëntie ontvangen. En in een brief van 8 maart 1980, gericht aan de paus, schreef de prelaat dat hij geen twijfel had over de legitimiteit en geldigheid van uw verkiezing en nooit had beweerd dat de postconciliaire mis op zichzelf ongeldig of ketters is. 10 jaar na die ontmoeting met de heilige paus Johannes Paulus II in april 1988 leek een akkoord mogelijk om de meningsverschillen, althans gedeeltelijk, te overbruggen en de schorsingen ad divinis op te heffen. Het was kardinaal Jozef Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die samen met de secretaris van de dicasterie, de aartsbisschop Alberto Bovone, gedurende 3 dagen, van 11 tot en met 13 april, persoonlijk de moeizame onderhandelingen met aartsbisschop Lefebvre en enkele van zijn medewerkers heeft gevoerd. De belangrijkste aanmoediging kwam aan de vooravond van de top van de paus zelf. Met geduld en verstand slaagde kardinaal Ratzinger erin een gemeenschappelijk leerstellig protocol met de bisschop te ondertekenen. De tekst werd definitief vastgesteld tijdens een bijeenkomst in Rome op 4 mei 1988 en werd de volgende dag door de kardinaal Ratzinger en aartsbisschop Lefebvre ondertekend. In die tekst beloofden de aartsbisschop en de leden van de priesterbroederschap van Sint Pius X altijd trouw te blijven aan de katholieke kerk en aan de paus van Rome. Zij verklaarden dat zij de leer aanvaarden die is vervat in nummer 25 van de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie betreffende het kerkelijk leergezag en de eerbied die daaraan verschuldigd is. Zij verbonden zich ertoe een positieve houding van dialoog met de apostolische stoel aan te nemen en alle polemiek te vermijden, met betrekking tot bepaalde punten die door het concilie werden onderwezen, of betreffende de daaropvolgende hervormingen van de liturgie en het kanoniek recht, die zij moeilijk te verzoenen met de traditie noemden. Wij verklaren verder, zo luidt het protocol, dat wij de geldigheid erkennen van het offer van de mis en van de sacramenten die worden gevierd met de intentie te doen wat de kerk vraagt, volgens de riten die door Paulus VI en Johannes Paulus II zijn afgekondigd. De overeenkomst behandelde ook andere zaken. De priesterbroederschap zou een sociëteit van apostolisch leven worden en daarmee volledige autonomie genieten. En bovendien, Om praktische en psychologische redenen wordt de wijding van een bisschop, die lid is van de priesterbroederschap, nuttig geacht. Alles opgelost. Zo leek het. Maar plotseling, op de ochtend van 6 mei 1988, gooide de Franse bisschop de onderhandelingstafel omver. Hij kwam op zijn besluit terug en liet kardinaal Ratzinger in vertrouwen weten dat hij van plan was op 30 juni nieuwe bisschoppen te wijden. Het besluit van aartsbisschop Lefebvre lijkt te zijn ingegeven door zijn overtuiging dat de heilige stoel geen geschikte bisschopskandidaten had gevonden onder de geestelijken van de priesterbroederschap. En dus door zijn vrees dat de nieuwe bisschop van buiten de broederschap zou komen. Een volgende bijeenkomst op 24 mei liep op niets uit en op 2 juni schreef monseigneur Lefebvre aan Johannes Paulus II om hem op de hoogte te stellen van zijn ingrijpende besluit. Hij en zijn volgelingen zouden wachten op een gunstiger moment voor de terugkeer van Rome naar de traditie, in de hoop dat het huidige Rome, besmet door het modernisme, weer het katholieke Rome zou worden. Op 29 juni, 24 uur voor de aangekondigde wijdingen, stuurde kardinaal Ratzinger, de aartsbisschop, een telegram. Dat luidde: uit liefde voor Christus en zijn kerk verzoekt de Heilige Vader u, op vaderlijke, maar vastberaden wijze, vandaag naar Rome te komen, zonder door te gaan met de bisschopswijdingen die u voor 30 juni hebt aangekondigd. Maar de bisschop had zijn besluit al genomen. De volgende dag wijdde hij, bijgestaan door de bejaarde Braziliaanse prelaat van het bisdom Campos, monseigneur Antonio de Castromayer, 4 priesters van de priesterbroederschap tot bisschop: Bernard Fellet, Alfonso de Galarreta, Richard Williamson en Bernard Tissier de Malaret. Op 1 juli werden de wijdende bisschoppen en de gewijden vanzelf, late sententiae, geëxcommuniceerd wegens het plegen van een schismatieke daad. We gaan zo meteen nog een klein beetje verder met die geschiedenis rond de Sint-Piustien-gemeenschap te bespreken, maar laten wij eerst samen het Angelus bidden. Laten we bidden op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, dat op een of andere manier een eenmaking, een eenwording toch mogelijk mag zijn voor alle mensen die in deze moeilijke situatie betrokken zijn geraakt. We bidden voor hen allen en vragen de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Zometeen komen we graag bij u terug en gaan we nog even verder met deze bespreking van de geschiedenis rond de priesterbroederschap Sint Piustien. Bidden wij samen.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine,
2: et lux perpetua luceateis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunquot usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Gezien de recente ontwikkelingen rond de priesterbroederschap Sint Pius X, wijden we dus een deeltje van ons programma aan de voorgeschiedenis die voorafgegaan is aan de tweede excommunicatie die nu is uitgesproken, om u een goed beeld te geven van wat er eigenlijk gebeurd is en hoe het zover is kunnen komen. We waren aangekomen op die 1 juli, waar dus die nieuwe bisschoppen van de gemeenschap geëxcommuniceerd werden vanwege het plegen van een schismatieke daad. Dat moet zelfs niet uitgesproken worden door de kerk, dat gebeurt automatisch. Dat heet late sententiae. Terwijl kardinaal Ratzinger in 1988 een leerstellig akkoord had gesloten met de gemeenschap van Icone, dat echter volledig ongedaan werd gemaakt vanwege voornamelijk praktische kwesties, zou de heilige stoelen zich in de onderhandelingen van de daaropvolgende jaren bereid tonen om vanuit het oogpunt van een kanonieke oplossing het maximale toe te staan, terwijl de gemeenschap bleef volhouden dat het aan leerstellige duidelijkheid ontbrak en in feite eisten dat de katholieke kerk en de paus afstand zouden doen van delen van het concilie en delen van het postconciliaire leergezag. De poging tot verzoening met de gemeenschap werd in augustus 2000 hervat. De Lefevristen ondernamen een jubileumbedevaart naar Rome en trokken in ordelijke optocht over het Sint-Pietersplein. Bisschop Philippe, vergezeld door kardinaal Dario Castrion Hoyos, de voorzitter van de commissie Ecclesia Dei, werd enkele minuten ontvangen door de heilige paus Johannes Paulus II. De contacten werden verder gezet en geïntensiveerd na de verkiezing van paus Benedictus XVI, die via 2 besluiten, genomen met een tussenpoos van 2 jaar, tegemoet kwam aan de verzoeken van de gemeenschap. Op 7 juli 2007 vaardigde hij het motu proprio Summorum Pontificium uit, waarmee hij het gebruik van het Romeinse missaal uit 1962, dat dateert van voor het concilie, liberaliseerde. Dit missaal werd beschouwd als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse kerk. De Tridentijnse mis. Op 24 januari 2009 hief paus Benedictus XVI de excommunicatie van 1988 op. Die was opgelegd aan de 4 bisschoppen die op onrechtmatige wijze door Monseigneur Lefevre waren gewijd. Het decreet tot opheffing van de excommunicatie was een eenzijdige daad van verzoening die een einde maakte aan het bestaan van het kleine schisma, zeg maar, en de deur opende voor een dialoog met de priesterbroederschap Sint Pius X. Helaas werd de bekendmaking van het besluit voortijdig bekendgemaakt door de uitzending van een interview met een van de lefebristische bisschoppen, van wie de excommunicatie was opgegeven, u herinnert zich dat misschien nog, Monseigneur Richard Williamson, die in november van het voorgaande jaar, terwijl hij in Duitsland verbleef, in een gesprek met een Zweedse omroep uitspraken deed waarin hij de Holocaust ontkende, betreffende dus de uitroeiing van de Joden in de nazi-gaskamers. En dat interview leidde tot zeer scherpe kritiek op paus Benedictus XVI, die de hoop had uitgesproken dat de opheffing van de excommunicatie zou worden gevolgd door een onmiddellijke toezegging van de bisschoppen van de gemeenschap om de verdere stappen te zetten die nodig zijn om volledige gemeenschap met de kerk te bereiken en zo blijk te geven van ware trouw en ware erkenning van het leergezag en het gezag van de paus en van het Tweede Vaticaans Concilie. Jaren gingen voorbij en in september 2011, ter afsluiting van een reeks leerstellige discussies op verzoek van de priesterbroederschap, legde de Heilige Stoel een kort document voor waarin de gemeenschap werd gevraagd dit te ondertekenen. De tekst bevatte in wezen drie punten, samen met het verzoek om de geloofsbelijdenis te onderschrijven die van iedereen wordt verlangd die een kerkelijk ambt bekleedt, waarbij religieuze onderwerping van wil en verstand wordt verzekerd aan de leerstellingen die de paus en het bisschoppencollege voorleggen wanneer zij hun authentieke leergezag uitoefenen, zelfs wanneer deze niet op dogmatische wijze worden afgekondigd, zoals het geval is bij de meeste leerstellige documenten. Het ondertekenen van de preambule, zo verklaarden de Vaticaanse autoriteiten, betekende niet dat er een einde zou komen aan de legitieme discussie, studie en theologische uitleg van individuele uitdrukkingen of formuleringen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En ondertussen waren de gesprekspartners veranderd. Paus Franciscus zetelde op de stoel van Petrus. En ter gelegenheid van het jubileum van barmhartigheid in 2016 gaf hij hen een bijzondere bevoegdheid om de biecht af te nemen aan de priesters en de gelovigen geldig absolutie te verlenen. Een maatregel die bedoeld was om de gelovigen te verenigen. Dat werd volgens de apostolische brief Misericordia et Misera op permanente basis verlengd tot na het buitengewoon heilig jaar. Dus de excommunicatie van de bisschoppen was in 2009 opgeheven, maar tot dan bleven de priesters werkzaam zonder te zijn opgenomen in de gewone juridictiestructuur van de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus wilde met dit gebaar van dialoog pastorale verzoening maken, waarbij hij vooral het welzijn voor ogen had van de gelovigen die behoren tot de gemeenschap. Belanden we in vandaag. Op 2 februari 2026 kondigde de gemeenschap aan dat er op 1 juli van dit jaar, enkele dagen geleden dus, nieuwe bisschoppen zouden worden gewijd. Op 12 februari werd de overste van de gemeenschap, eerwaarde heer Davide Pagliarani, in Rome ontvangen door kardinaal Victor Manuel Fernandez, prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. En daar stelde de prefect een specifiek theologische dialoogroute voor met een duidelijk omschreven methodologie betreffende kwesties die nog onvoldoende zijn opgehelderd, ten einde de minimale vereisten vast te stellen die nodig zijn voor volledige gemeenschap met de katholieke kerk, samen met een kanonieke oplossing. De mogelijkheid om deze dialoog te voeren veronderstelt dat de broederschap haar besluit in zaken de aangekondigde bisschopswijdingen opschort. Ondanks herhaalde oproepen en waarschuwingen om niet door te gaan met de nieuwe bisschopswijdingen en ondanks herhaalde uitnodigingen tot dialoog hebben ze, hoewel zij in woorden gehoorzaamheid aan de opvolger van Petrus beleden, in de praktijk geen enkele weg open gehouden en geen rekening gehouden met de verzoeken van de opvolger van Petrus. Ze zijn doorgegaan met een plan, waardoor zij een nieuw schisma hebben bezegeld. In antwoord op een vraag van een journalist in Castel Gandolfo op 16 juni verklaarde paus Leo XIV: "Zeker, verdeeldheid onder christenen is altijd een pijnlijke zaak, maar zij weigeren bepaalde fundamentele elementen van de kerk te aanvaarden, te beginnen met verschillende punten van het Tweede Vaticaans Concilie. Als dat de keuze is die zij maken, het spijt mij, maar wij moeten verder gaan. Zodoende werd ondertussen door het dicasterie voor de geloofsleer bepaald dat inderdaad dus sprake is van een schisma, een schismatieke daad, dat de nieuw gewijde bisschoppen automatisch geëxcommuniceerd zijn, allen die er hebben aan deelgenomen. Maar het gaat nog een stapje verder. Het gaat ook over excommunicatie van alle priesters en ook alle gelovigen die aangesloten zijn, die delen uitmaken van de priesterbroederschap Sint Pius X. Een duidelijke stap vanuit het Vaticaan, duidelijkheid over het standpunt. En we kunnen zeggen, ja, zoals de paus het zelf zei, die verdeeldheid is altijd een pijnlijke zaak. Maar we zijn nu daar aangekomen. Wanneer men niet gehoorzaam is aan de Heilige Vader, dan eindigt het op een bepaald moment. We kunnen enkel bidden dat er op een of andere manier, en voor God is niets onmogelijk, verzoening kan komen. Maar dat is natuurlijk ook toe te vertrouwen in ons eigen gebed, zeer zeker voor de gelovigen die behoren tot de gemeenschappen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben dus stilgestaan bij het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus en mochten ook even stilstaan bij de voorgeschiedenis rond de priesterbroederschap Sint Pius X, nu het schisma eigenlijk een feit is en dus die excommunicaties zijn werkelijkheid geworden. Een volgende keer gaan wij zeker stilstaan bij het pastoraal bezoek van paus Leo XIV aan Lampedusa. En hoort u meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dat niet? dat ik in het huis van mijn vader moest zijn,

0: Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het boek Jesaja en we lezen er hoofdstuk 35, versen 4 tot en met 10. Zeg tegen iedereen die radeloos is. Houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. Daar komt een gebaande weg, die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg. Geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen. Ze zijn daar niet meer te vinden. Alleen verlosten bewandelen die. De verlosten van de Heer keren terug. Met gejubel zullen zij Sion binnenkomen. Hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

passage die we hebben gelezen bij de profeet Jesaja is interessant, omdat de passage een positieve boodschap inhoudt. Er komt een grote belofte van de Heer. En de Heer begint met te zeggen: houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Wij mogen God niet vrezen. Het is te zeggen, op een negatieve manier, we mogen geen angst hebben van hem. Vrezen mag alleen als het is naar hem opkijken, zijn grootheid aanschouwen, zijn almacht, maar zonder angst. Wees niet bang, hier is uw God. Er komt ook een mooie belofte voor degene die zich op zijn weg willen zetten. Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Dit is natuurlijk een verwijzing naar Jezus Christus die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg en degene die die weg volgen gaan naar eeuwig leven. En dat zijn degenen die zich de verlosten kunnen noemen. Alleen verlosten bewandelen die weg. En dan komt die mooie belofte: met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Eeuwige vreugde, ware vrede, de hemel. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen en droefheid en gezucht zullen wegvluchten. Allemaal zeer mooie beloften, zeer mooie woorden. En ze moeten ons aansporen om God te volgen in zijn oproep om hem te beminnen. Maar deze passage bij het boek en de profeet Jesaja is zeker ook interessant omdat er iets speciaals staat. In vers 4, hoofdstuk 35, staat er: hier is uw God, hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, en hij komt u redden. Die twee hebben precies niet direct met elkaar te maken. Wraak, goddelijke vergelding enerzijds, en redding anderzijds. En dat is het nu net. Die twee hebben wel degelijk met elkaar te maken. Maar niet op een menselijke manier, enkel en alleen maar op een goddelijke manier. Om dat te begrijpen, moeten we even terugkeren naar het boek Leviticus. Leviticus, hoofdstuk 19, vers 18, zegt ons: neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. God zegt het zelf. Neemt geen wraak. Wraak is niet goed. En op een menselijke manier klopt dat dus perfect. Waarom? Omdat wanneer een mens wraak neemt, er altijd iets van haat is in het hart. En God kent de harten van de mensen. Hij weet dat wij niet denken zoals hij denkt. Jezus zegt het op een bepaald moment in het evangelie aan Petrus: uw gedachten zijn gedachten van mensen en niet die van God. Wij moeten meer en meer in de gedachten van God terechtkomen. Wij moeten hem meer begrijpen. Maar dat doen we niet. Wij proberen vaak onze gedachten aan God op te leggen. Maar het is net God die zijn gedachten aan ons moet opleggen. En daarom zegt hij ons: neemt geen wraak, koestert geen wrok. Omdat het bij een mens altijd gepaard gaat met haat. En God zegt dus: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Laat die wraak en die wrok over aan God. Want bij God is er geen haat, maar enkel liefde. En dat zien we dus verschijnen bij de profeet Jesaja, waar hij zegt: God brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, hij komt u redden. Een hele rare wraak, laten we dat maar inzien. De wraak van God is het goede doen. De wraak van God is het tegenovergestelde doen van wat de mens doet. De mens gaat weg van God, de mens zondigt, de mens haat,
De mens heeft vaak niet lief. En wat doet God als wraak daarvoor? Hij komt ons redden. Hij komt ons beminnen. Hij komt zichzelf aantonen als de barmhartige. Goddelijke wraak, goddelijke vergelding gaat altijd samen met liefde van God. Maar we moeten het niet opvatten zoals wij mensen het zouden doen. God is niet zoals wij. Wij moeten zijn zoals Hem. En de liefde heeft het laatste en het eerste woord bij God. En dat moeten wij dus ook doen. Neem geen wraak, zegt God ons. God zal die wraak wel nemen. Maar die wraak is niet zoals wij het bedenken. Niet zoals, nogmaals, Jezus zegt aan Petrus, niet volgens de menselijke gedachte, maar volgens de goddelijke gedachte. En zijn wraak is redding. En die zien we in Jezus Christus natuurlijk. De mens heeft God verlaten. De mens heeft gezegd tegen God, wij hebben u niet nodig. God komt zich wreken. En wat doet hij? Hij zendt Jezus Christus om ons te redden. Hij die al de zonden op zich neemt. Die het kruis draagt. Die ons lijden zal bewonen. En hij geeft ons eeuwig leven. Wij die de dood verdienen als wraak voor zonde en kwaad. Wij krijgen van God het eeuwig leven. Zie daar de goddelijke vergelding. Hoe waar is het, hetgeen de heilige Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 20. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. De mensheid heeft gezondigd, heeft zich afgekeerd van God. Heeft God verraden? Heeft God niet meegeteld? En doet dat vandaag vaak nog? En toch is de genade van God mateloos. Zie daar de goddelijke wraak. Zoals we ze ook mogen tegenkomen in het boek van de Apocalyps. Want daar lezen we, hoofdstuk 6, vers 10... Ze begonnen luid te roepen, hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? In het boek van de Apocalyps zien we dus de mensen roepen om Gods wraak. Maar vergeet niet dat Gods wraak niet is zoals de menselijke wraak, die gevuld is van haat, en van slechte wensen tegenover anderen. Wij moeten komen in die goddelijke gedachte, wiens wraak het is om ons te redden. Een positieve wraak, de goddelijke vergelding. Laten we dat zeker niet vergeten, zeker in deze tijden, waarbij er zeker ook veel gelovigen zijn die soms aan God vragen, en ze mogen dat doen, Heer, kom toch terug. En sommigen zullen het zelfs zeggen met de woorden zoals in de Apocalyps. Kom toch terug, wanneer gaat gij ons bloed wreken op de bewoners van de aarde? Maar we moeten altijd nagaan, zit er in die vraag niet een vorm van haat tegenover

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, u bent in het verleden al te horen geweest op Radio Maria om te vertellen over het boek dat u schreef, Ignatius, over de stichter van de jezuïeten. Maar we hebben u vandaag eens uitgenodigd, pater Rotsaert, om een beetje te spreken over uzelf en over het boeiende leven samen met Ignatius dat u leidt. Ja, misschien aan het begin u eerst voorstellen aan onze luisteraars. U komt op dit moment niet van heel ver. U bent de overste in Heverlee.
1: Ja, dat klopt. Dat is het eindpunt van een lange reis van meer dan 60 jaar. Ik ben in 1960 ingetreden. Dus tot nu toe, dat zijn bijna 65 jaar. Maar dus ik ben nu terug in Heverlee, waar ik ook mijn eerste drie jaar filosofie heb gedaan. En dat huis aan de Waverse Baan in Heverlee staat er nog altijd, want het is zo stevig gebouwd. Dat was bedoeld voor de vorming van jonge jezuïeten. Aan de ene kant had je de vleugelen voor de filosofie. Dus met professoren, allemaal jezuïeten, professoren die filosofie gaven. En aan de andere kant van het gebouw, de andere vleugel, was dan voor theologie. Die waren al wat ouder en je moest eerst filosofie gedaan hebben en dan theologie. En dus daarvoor is dat gebouwd. Met natuurlijk tekort aan roepingen ging dat huis stilaan meer en meer leeg geraken. En dus we hebben er dan voor geopteerd om dat huis is gebouwd voor de vorming van jonge mensen. Dus laten we dat nog een beetje in dat perspectief verder zetten. Namelijk, we hebben 160 studenten, dus ongeveer 80 in elke vleugel zo. En dat zijn nogal veel studenten in ingenieurs, bio-ingenieurs, wetenschappen. Omdat natuurlijk daar de campus van Aremberg, van Heverlee, ligt bij wijze op 2 minuten van hun kot, van hun huis. Zo, dat is, daar woon ik nu en daar zijn nog, er is een deel dat voor de paters is nog altijd voorbehouden. En daar zijn we met 28 paters. En dat is het huis van de Vlaamse jezuïeten voor de bejaarden en zieke paters. Er is ook een infirmerie met verpleging. Dus daar ben ik nu overste van. En dus, dat is een beetje het eindpunt, denk ik, van mijn, ik weet niet of er nog veel andere nieuwigheden gaan komen. Maar zo overste zijn betekent normaal 6 jaar. En ik begin nu binnenkort mijn 4e jaar. Dus ik ben halfweg ongeveer, zeg maar. Ja.
0: Ik kan me wel inbeelden dat het een heel... Ja, jullie zijn met 28, maar ik kan me inbeelden dat jullie vanuit allemaal verschillende hoeken komen. Dat is dan ook wel een boeiende groep of misschien ook wel een uitdagende groep.
1: Ja, het is... Het is vooral een boeiende groep. Een deel, ik denk, voor het moment is dat een derde van die 28 zijn oud-missionarissen. En allemaal in Congo. Of in Congo of Rwanda, Burundi. Dus daar waar de Vlaamse en de Belgische jezuïeten veel geweest zijn. Dus daar hebben we, en dat is natuurlijk wel heel interessant. Want je hebt mensen die 40 jaar niets anders gedaan hebben dan daar gewerkt. En dus die brengen heel wat andere informatie en inzichten mee. En degene die alleen maar hier gebleven zijn, die hebben dan andere verhalen, uiteraard. En dus dat, maar dus dat maakt de groep wel boeiend. En ik moet zeggen, een van de dingen die mij getroffen heeft als ik terug in Heverlee kwam, dat was dat daar een aantal van mijn oud-professoren, toen ik daar filosofie studeerde, die daar nog altijd waren, maar die toen ook al heel oud waren

0: naar zijn kamer of naar de rechter te mogen brengen. Zo. En ja, dat als iets heel normaal. En dan denk ik, oh, dat is toch fijn dat mensen die, daar zijn dan heel geleerde paters bij, maar we zijn niet allemaal heel geleerd, we hebben allemaal heel wat gestudeerd. Maar dus dat, en de ervaringen die de mensen meebrengen, dat is ook heel, dat is goed voor de missionarissen zo, maar ook voor de paters die hier in het land gebleven zijn. Hè. Dus dat, dus het is een rijke, gemeenschap, ja. En er is een stuk gemeenschap. Dus waar men vroeger van zei, de Jezuïten, ja, dat zijn allemaal harde studerende paters en die zijn alleen op hun kamer en verder, tenzij de lessen die ze aan gaven, hè, maar wel, zo zijn ze tenminste op een oude leeftijd zeker niet. Hè. Ja. Dat is wel heel duidelijk. Ja. Ja.
1: Het is echt een gemeenschap, een sociëteit, een broederschap.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mooi. Pater Rotzaert, u zegt een derde van de Jezuïeten bij ons zijn missionaris geweest. U zelf bent geen missionaris geweest, maar u bent ook verschillende jaren in het buitenland geweest, hè?
0: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus eerst en vooral, ik heb twee keer ben ik naar Afrika gereisd om onze medebroeders van hier te gaan bezoeken, op de plekken waar ze waren. En ik weet dat de eerste keer mij heel erg getroffen heeft. Niet, ik was ook naar Rwanda en Burundi geweest, maar daar die zijn een beetje meer terughoudend. Terwijl in Congo, die Congolezen, die hebben het hart op de tong. Dus, en die zijn meer joviaal zo van. En ik weet, als ik van die eerste reis ben teruggekomen, toen heb ik gevraagd hier aan de Vlaamse provinciaal overste of ik niet naar daar mocht gezonden worden. En hij kreeg zo eens, denk dat we u hier wel nodig hebben. Ja, dus dat was. Maar ik was zo getroffen ook door de eenvoud van leven. Ja, veel comfort heb je daar sowieso niet. Hè. En dan nog in de huizen van de Jezuïeten, ook in Afrika, is dan toch nog meer dan wat de gewone mensen daar hebben in hun hutten. Dus dat is. Maar mij had dat getroffen, zo die eenvoud, maar ook zo die oprechtheid van die Congolezen. Hè, van die, ja, vond dat wel boeiend. Dus dat heb ik twee keer gedaan in Afrika. En dan, ja, ik ben twee keer provinciaal overste geweest hier. En ik was het nog niet lang de tweede keer toen pater-generaal mij gevraagd heeft. Ik ga dat vertellen, hoe dat gebeurd is. Dus we hebben ook een groep van Europese provinciale oversten. Dat was in mijn tijd, was dat nog, toen waren we bijna 30 provinciaals van heel Europa. Dus uit verschillende landen, van Moskou tot het zuiden van, en tot Libanon was daar ook bij. Ja. En daar was iemand benoemd als voorzitter, maar die was zelf nooit provinciaal geweest, zelfs nooit overste geweest. En ik weet niet goed hoe dat hij benoemd is, of ik was daar niet bij, maar dus hij heeft na twee jaar gezegd, ja, Ik wil er vanaf, het gaat echt niet. En de generaal dat aanvaardt, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Er moest dus een nieuwe komen. En er moesten toen, waren er nog vier, wij noemen dat assistenties in Europa. Een assistentie is een groep van verschillende provincies samen. Dan hebben we West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Oost-Europa. Nou, zo moeilijker is het niet. En het was toen de regel, toen, dat elke assistentie twee kandidaten moest naar voren brengen, dus om daar voorzitter van die grote groep te worden. Dus we moesten 8 kandidaten hebben. Die hadden we niet. We hadden er maar 5. Ja. En van die 5 wist iedereen in de groep, die en die en die, vergeet het maar, dat zal dus nooit lukken. Die ga je nooit krijgen voor die job. Bleven er 2 over.

0: En ze was de provinciaal van Noord-Polen. En ikzelf. Die net weer in mijn tweede term van provinciaal was.
1: En u was dan provinciaal van...
0: Of Vlaanderen.
1: Het was enkel Vlaanderen nog. Vlaanderen. Nu zijn Vlaanderen en Nederland samen, hè, bij de Jezuïet.
0: Ja. Toen ik de eerste keer provinciaal werd, waren we nog ongeveer met 200 Jezuïeten in Vlaanderen. Hm. Dat was sinds het jaar 2000 al iets minder natuurlijk. Maar goed, dus... Patrie-generaal was daarbij, we waren in Loyola voor een andere vergadering geweest. En wij moesten als Europeanen, we moesten blijven, want we moesten overeenkomen en een nieuwe voorzitter zoeken. En dan vroegen ze eerst aan die Pool, ga even buiten, hè, dat we in alle vrijheid kunnen spreken. Niet waar je allemaal zo goed in zijn, maar misschien waar je minder goed in zijn, of ik weet niet wat. Ja, goed. Dus die man, na 12 minuten mocht hij terug binnen. En dan moest ik buiten. 12 minuten, 15 minuten, 20 minuten, 25 minuten. En toen kwam er een jonge pater uit Nambask. Want we waren in Loyola, in het Baskenland. Het land waar Ignatius geboren is. Hè. En dus... En die komt, die moest zorgen voor de simultaanvertaling. En dus die maakte dat allemaal mee. En die komt naar mij, ik zat er in de gang te wandelen. En hij komt naar mij met een glaasje chaparan. Dat is een typische likeur van Baskenland. Hij zegt, hier pater, u zult het nodig hebben. Ik had het wel verstaan. Ja. En toen is het, ja... Want toen moesten we toch wel binnen. En ja, dus dat was dan. Sanderdaags was er dan een kiezing. En ja, het was niet veel twijfel over. En dus dan ben ik dat gedaan. Nu, ik heb vanaf mijn 16e of 17e zat ik al in een Europa-club. Ik ben altijd zeer Europees-minded geweest. Ik vond dat een project van, ja, dat sprak me wel aan. En dus, ja... Het was natuurlijk niet zo eenvoudig om al die provinciaals... met al die verschillende culturen... ja, de neuzen in dezelfde richting te zetten. Maar goed, ik vond dat wel interessant. En wat in het begin een beetje moeilijk was... was dat in Spanje waren er toen nog 4 provincies. Dus met 4 provinciaals en 1 superprovinciaal. Nu, op onze algemene vergaderingen... zeiden die 4 nooit iets... Die deed hun mond niet open. En alleen de superprovinciaal die nam het woord. Ja. Maar als we moesten stemmen, dan stemden ze alle 5 tegen. Ja, dat is dus heel vervelend. Mensen mogen tegenstemmen, er waren ook nog anderen die tegenstemden. Maar dan leg je tenminste uit waarom. Maar als je je mond nooit open doet, dan is het... Goed, of, hè? Dus dat was een beetje vervelend voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen. Maar ja, goed, ja, wat doet je eraan? Hè? Nee. En na een paar jaren vroeg pater-generaal mij om op een internationale, van alle provinciaals van de hele wereld, dat waren er toen in de 90, eens te vertellen wat uw ervaring is om voorzitter te zijn van zo'n groep provinciaals. Ik zeg, ja, dat zal ik wel doen. En dus ik maakte zoiets. Maar ik kende dus mijn mensen. Hè. En dus ik zeg, ja, ik ga, voordat ik dat daar ga voorlezen voor die grote groep, ga ik dat eerst sturen naar de Europese provinciaals. En dan, als ze willen, zeggen, ja, maar dat mocht u niet zeggen. Of vergeet iets belangrijks. Zeg, geen probleem, hè, dan zal ik dat wel aanpassen. En mijn tekst begon zo. Ik ben een president zonder soldaten, zonder geld en zonder macht. Dat was dus ook zo. En toen zei... ik had het dus op voorhand gestuurd naar die Europeanen. Ik zei dus, je mag daar kritiek op hebben. Ik heb daar geen last mee, maar zeg het dan maar. Ja, nee, dat was het niet. En dan zei één van die 4, die nog nooit een stem had verheffend... die zegt, ja, Mark, zegt hij, in het begin waren we blij dat je geen macht had. Maar nu, na 3 of 4 jaar, zien we hoe dat gewerkt... En nu staan we achter u. Ja, dat was natuurlijk toch wel prettig om dat te horen. En ook omdat, ja, ik ben daar nog tamelijk lang moeten blijven. Dat is normaal voor 6 jaar. Maar uiteindelijk heb ik dat 10 jaar gedaan. En dat kwam omdat Pater-Generaal had al in zijn hoofd dat hij zou aftreden. En hij zei, ja, ik heb liever dat mijn opvolger, uw opvolger van mij, dus voor Europa kiest. Want hij zal er moeten bij samenwerken. Dus kunt u nog een jaar blijven? Misschien 2 jaar, ja, 2 jaar. Dan wordt een nieuwe generaal gekozen. En hij komt bij mij en zegt, ja, zegt hij, ik weet niets van Europa. Het was een Europeaan, maar hij had 47 jaar in Japan gewerkt. Zegt hij, ik weet er niet, wil je nog een tijdje blijven? Ja. Maar na 10 jaar heb ik toch gezegd, nu is het genoeg. Ik weet niet meer, alles wat ik in mijn hoofd heb mogen hebben als projecten of als mogelijkheid, die heb ik allemaal uitgeprobeerd. Sommigen zijn gelukt, anderen zijn niet gelukt. Maar dus het wordt toch tijd dat er iemand anders komt. Ondertussen was ook de sfeer in die groep heel erg veranderd. En dat heeft met veel dingen te maken. Onder andere het feit dat een provinciaal altijd na 6 jaar verandert. Dus na 6 jaar dat ik daar was, had ik al heel veel nieuwe provinciaals, die toen ik begon al 3 of 4 jaar bezig waren. Dus dan komt er een nieuwe. Dus, en dat bracht ook nogal verandering mee in de groep. Zo, dus dat heb ik, ja, dus 10 jaar lang mogen doen, ja.
1: Ja. En die sprak mij heel veel verschillende contacten en ook wel een grote inkijk in de kerk over heel Europa eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dus als ik het goed begrijp, u was voorzitter van de provinciaals in Europa en u was dan een beetje de contactpersoon voor de generaal overste om voeling te hebben met de jezuïeten of het Europees continent.
0: Ja, dus zo, ja, dat was natuurlijk wel interessant. Hè? En ik reis natuurlijk graag, omdat wat je dan gaat zien en horen ook weer zo nieuw is. Het is als je naar Litouwen gaat, krijg je een heel ander beeld van de kerk en van de sociëteit daar. Dat is zo anders. Dat was net na de val van het communisme. Dus dat is. Of je gaat naar Portugal, dan krijg je weer iets anders aan het horen. Of naar Duitsland, enfin, noem maar op. Hè. Al die Europese landen met allemaal hun cultuur en hun manier van zijn en van opvattingen. Dus dat. Maar dus geleidelijk aan kwam daar meer cohesie in die groep. En het was zo, hoe moeilijk het ook was om, toen ik dan ben aangetreden of daarvoor, om iemand te vinden. En wat ik zei, ze hadden 8 kandidaten moeten hebben, er waren er maar 5. En van die 5 zei er in die 3, die gaat je nooit krijgen. Dus met 2 over. Maar dus tijdens die 10 jaar heb ik daar ook een beetje naartoe gewerkt, zodat er waren er zeker 3... waarvan ik kon zeggen, of je die op de eerste plaats zit, want het is al intern naar 1, 2, 3, of op de tweede of op de derde plaats, maakt niet uit. Die zijn alle 3 uitwisselbaar, bij wijze zijn natuurlijk verschillend. Maar die zijn alle 3 heel goed, dat is geen probleem. En dus dat was ook, dus dat liet ook zien dat er ook bij de jezuïeten een zekere evolutie was, omdat de getallen werden overal, we spreken over Europa, de getallen werden overal lager en lager, minder en minder. En dus waren ze toch wel geïnteresseerd om, en hoe doen jullie dat, en hoe doen we dat, en kunnen we niet samenwerken op dit vlak? En zo, daar is veel samenwerking ontstaan in die tijd. En dat is verder nog doorgegaan daarna. Dat is, Maar dat was wel, ik vond dat heel. En natuurlijk, je wordt overal goed ontvangen. Dat neemt je dan maar bij. Hè? Maar er zijn zo kleine details. Ik was dus nooit daarvoor in Oost-Europa geweest. En dus nu had ik de kans, want ik moest wel naar die hoofdstad in 3D. Ja. En die mensen in Oost-Europa, die wisten dus wel goed dat het niveau van leven bij hen veel lager was dan in West-Europa. En dat het eten daar ook van minder kwaliteit was. En wat deden ze dan? Daar gaven ze mij een bord vol aardappelen. En ik ben geen aardappeleter. Dus dat vond ik wel een beetje. Maar zij deden dat juist omdat ze ergens wisten, ja, we gaan het niet halen met de kwaliteit. Hè. Maar nou, we gaan hem dan maar tonen dat hij welkom is. En we,
1: ja. De hoeveelheid vooral.
0: Ja. Ja. En toen heb ik toch aan mijn moeder gedacht. En dat heeft mij toen gered. Dus dat is de tweede keer dat mijn moeder mij als jezuïet redt. Het andere vertel ik direct. Dus dat was dat mijn moeder, wij waren zo opgevoed. Als je zelf bedient aan tafel, dan moet je bord leeg eten. Als een ander u bedient, dan moet je dat niet. Want die weet niet of je honger hebt, die weet niet of je het lekker vindt enzovoort. En ik dacht, ja, dat kan ik hier nu wel eens bovenhalen. Dus ja, ik moest een excuus hebben waarom ik dat niet allemaal opat. Wat ze mij daar voorschotelde. Ja, dat was... Maar goed, ja, dat zijn, bleef toch wel interessant. Je ziet veel mensen... Er zijn zoveel nieuwe dingen die... Ja, ik zat 3 keer per maand in een vliegtuig. Bij wijze van spreken, van de ene hoofdstad naar de andere. Ja, dat was wel ja, heel verrijkend. Hè. Ja, dat is zeker. Dat is,
1: ja. Verrijkend, maar ook wel veel eisend. Hè? Ik denk dat het ook wel een vermoeiende tijd moet geweest
0: ja,
1: zijn.
0: Het is, ja, het is gemoed. Ja, en een van de dingen zo die bij ons een beetje in onze structuren zit. Dus een overste heeft altijd een raad. Wij noemen dat een consult, maar hetzelfde, een raad. Het zijn consultoren, het zijn raadgevers. Dus een overste heeft er 4. Pater-generaal heeft 4 algemene assistenten. Dan heeft hij nog lokale assistenten. Ik heb 4 consultoren hier in Everlee. 4 raadgevers zijn. Die moeten maandelijks samenkomen om dingen van de communiteit te bespreken. Wat... Dus ja, dus er moesten overal 4 zijn. De consultoren, de raadgevers, zijn raadgevers. Die beslissen niet. Het is niet de raad die beslist heeft. Het is de overste die beslist heeft. Hm. Zo, dat zit in onze structuur. Dat u de vraag is, hoe neemt je dat aan? Hoe neemt je dat op vandaag? Hm. Maar het zit toch wel een beetje in onze... En ik heb dat heel sterk aangevoeld de eerste keer dat ik provinciaal was. Hè, dus je komt met je consult samen. Je hebt allerlei dossiers voorbereid. En dan geven ze allemaal interessante... commentaren daarop en voorstellen. En om 5 uur, bij wijze van spreken, zijn ze weg. En dan staat je daar alleen.
1: En moet u de knoppen doorhakken.
0: En moet u de knoppen doorhakken. En wat komt er bij een provinciaal? De meeste dingen die op een ander niveau niet opgelost geraakt zijn. Hè? Ja, dat hoort bij de job. Hè? Dat is zo. Dus het is niet altijd zo eenvoudig. Maar je wordt ook zo goed omringd. Niet alleen door die raadgevers, maar je hebt ook een aantal ja, meer specifieke raadgevers. Zo, voor de financiën, voor de scholen, voor het sociaal apostolaat, noem maar. En dus, ja, omdat ik had niets anders gedaan na mijn studies dan 8 jaar novicemeester te zijn geweest. Dat was mijn eerste job. En ik moet wel zeggen, dat is de job die ik het liefst heb gehad. Dat was, ik ben 3 jaar assistent geweest. Een jaar van nog monseigneur de Hover, die was novicemeester. Dan is hij bisschop moeten worden. En dan is de oud novicemeester uit Nederland gekomen, Piet van Bremen. Waarvan een aantal van zijn boeken nog altijd gelezen worden. Dus die. En ik was zijn assistent. 3 jaar. Dan heb ik mijn laatste vormingsjaar gedaan in Canada, in Quebec. Heerlijke tijd. In de winter, 1 meter sneeuw als je naar buiten ging. Maar dus... en dan ben ik, als ik terugkwam van Quebec, ben ik novicemeester geworden en ik ben dat 8 jaar geweest. En dat vond ik... ik heb dat altijd een heerlijke tijd gevonden. Zoveel novice hadden we niet, maar enfin, we hadden toch een aantal. En vermits het noviciaat voor 2 jaar is, hè, soms... De grootste groep die ik gehad heb, denk ik, is 8 geweest. En dat is altijd beter, want ze vormen zichzelf ook aan van elkaar. Dus dat... Maar... Dus Dus dat heb ik heel graag gedaan. En de mensen vroegen, oh, dat moet toch moeilijk zijn vandaag en zo. Ik zeg, ja, dat weet ik niet, ik heb niet een indruk. Ik zeg, ten eerste, zij hebben gevraagd om in te treden. Wij zijn ze niet gaan vissen of zo. Zij willen jezuïet worden. Oh, dat is al fijn, dat is een goed vertrekpunt. Hè. Ten tweede, over spiritualiteit weten ze niets. Hè. Dus ze zijn heel aandachtig, dus ze willen leren. Hè. Ze willen, dus dat was. En ten derde, met jonge mensen, want waren dat mensen van in de 20. Hè. Dat is altijd boeiend. Hè. Dat is, kun je ook soms wel problemen mee hebben, maar boeiend is het in elk geval. En dus ik heb dat altijd graag gedaan. Ik heb dat altijd graag gedaan, ja.
1: En was dat dan ook in het toenmalige vormingshuis in Heverlee?
0: Nee, toen waren we in Oudergem, okay. Bij Brussel.
1: Ja.
0: En dan hadden ze daar een oude villa opgekocht. En En dat, ik deed dat graag. En waarom deed ik dat graag? Ik heb daar dikwijls over nagedacht, omdat ze mij die vraag altijd opnieuw stellen. Dus dat is, ja, omdat je daar moogt doorgeven datgene waarvan je zelf leeft. Hm? En dat zijn jonge mensen en die willen jezuïet worden, daarom zijn ze daar. En dus, en die zijn dus ja, geïnteresseerd en jij moogt alleen van wat jij denkt belangrijk te zijn voor je jezuïetenleven, dat proberen door te geven. En dat is wel interessant. Ja. Dus dat heb ik zeker graag gedaan. Maar als je dan provinciaal wordt, ja, ik had niks anders gedaan dan studeren en dat. En dus dan zeiden, het is daarom dat ik die allusie maakte op, ja, maar dan heb je iemand die voor de financiën in staat, hè, voor de hele provincie. En want daar ben ik niet zo goed in. Een andere is een specialist in onze colleges, een ander in sociaal apostolaat. Dus je wordt direct omringd. Dat zijn niet uw consultoren, dat zijn officiële, maar dat zijn mensen die competent zijn in bepaalde domeinen en die u ondersteunen, omdat je inderdaad de moeilijke problemen die tot bij u komen, die als je niet voldoende ja, geïnformeerd bent, en daarom heb je dus die andere mensen. Dus dat is wel. Als ik dan zei, ja, als provinciaal staat je dan daar, moet je het alleen doen. Ja, alleen en niet alleen. Je hebt toch een aantal mensen rondom u die u ja, toch wel erg bijstaan. Hè? Want anders zou het wel heel moeilijk zijn. Ja.
1: Het is tijd voor een eerste stuk muziek. En dan daarna zullen we het ook een beetje hebben over... U zegt ja, ik vond het heel boeiend om door te geven aan de novice waarvan ik leefde, of leef als jezuïet. En daar willen we dadelijk ook nog wat meer over te weten komen.
0: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft vandaag, mogen we in gesprek gaan met pater Mark Rotsaert, jezuïet, overste momenteel in het Huis van de Jezuïet in Heverlee. En u heeft ons daarnet al verteld, pater Rotsaert, over de verschillende uitdagingen die u al heeft gehad. Ik denk dat nog niet dat we alles hebben overlopen, maar we gaan het er later nog over hebben. Maar misschien eerst nog wat verder terug in de tijd. U zegt, ik ben bijna 65 jaar jezuïet, dus u bent jong binnengegaan. Wilt u eerst iets vertellen over uw achtergrond en hoe dan de keuze om toe te treden tot de Sociëteit van Jezus vorm heeft gekregen? Komt u uit een gelovig gezin?
1: Ja, dus dat is, daar begint het mee natuurlijk. Dus ik kom uit een zeer gelovig gezin. Mijn ouders waren zeer gelovig. Ook zeer naar de anderen. Het helpen van mensen, dat zat in, ook bij mijn moeder. Mijn moeder was verpleegster, maar die is daarmee opgehouden als de eerste geboren is. En we zijn met 3 geboren tijdens de oorlog. Dus de mogelijkheden waren toen ook niet wat ze nu zijn, natuurlijk. Maar dus, ik kom uit een gelovig gezin. En ja, wij hebben daar in die tijd ook nooit veel thuis, ook niet als we puber waren, veel herrie ongemaakt. Of moeten we nu weer naar de mis of zo? Ik kan me dat toch niet herinneren. Dus mijn ouders gingen daar ook, denk ik, op een evenwichtige manier mee om. Een gelovig gezin. En ja, dat bleef, denk ik, zelf ook voor mij in elk geval het fundament. Dus dat je daarop kunt verder opbouwen. Er zijn een aantal dingen die zijn bij de scouts. Natuurlijk zijn er katholieke scouts. Je gaat elke zondag naar de mis. Maar er zijn zo'n aantal dingen die je samen doet. Ik heb nog altijd van toen ik heel klein was, het grote sportfeest. Op een groot sportterrein in Hasselt. En ik was dan toen een klein en mager jongetje, maar zeer lenig. En dus ik moest altijd op die piramides kruipen, helemaal van boven. Mijn ouders zeiden oei, oei. Dus ja, dat was mijn lenigheid die mij daartoe... wij vormden ook een, moet ik zeggen, niet alleen een gelovig gezin, ook een mooi gezin. Dus daar was een, en wij voelden dat. Ik denk dat we dat toen zelf niet zo geformuleerd zouden hebben. Maar wij voelden dat zij waren er voor ons. Ook mijn vader al had hij veel werk als dokter en zo, dat zo. Maar zij waren er voor ons. En de vakanties, dat waren heerlijke tijden. Ik ging met het hele gezin een maand op vakantie. Mijn vader kon niet altijd de hele maand daarbij zijn, maar als we aan zee waren, was dat niet al te ver. Maar goed, dus we hebben veel, veel dingen samen gedaan. Ja, we waren met 5 en dan de ouders erbij 7. Mijn grootouders heb ik nooit gekend. Omdat hij al gestorven was, of net gestorven toen ik heel klein was. Ik weet wel, en ik voel nu wel ook bij de studenten bij ons in Heverlee, dat is vandaag wel anders. En ik hoor zo in de gesprekken die ik soms mag hebben, ook evaluatiegesprekken met hen, dat van hun ouders hoor ik niet veel. Daar zeggen ze heel weinig over. Maar over opa of oma, daar komt meer te sprake. Dus daar is een ander soort band. Dat is ook een beetje normaal. Hè? Ik vind dat, en de ouders die zullen ook waarschijnlijk een beetje streng moeten zijn af en toe. Hè? Wat opa en oma zo niet moeten zijn. Hè? Dus dat is wel te begrijpen. Hè? Maar dat treft me toch ook en bij die studenten. Hè? Dat ze sommigen die... Ja, met oma, daar kan hij mee praten. Nu... Mijn grootouders heb ik dus niet gekend. Dus en we hadden een kleine familie. Dus mijn vader was enig kind, want zijn moeder is gestorven na de geboorte. Mijn moeder had 1 zus, die woonde ook in Hasselt, die was getrouwd. En die had 1 zoon, is hij toe. Dus als familie zo, hè. Ik hoor dat van anderen die...
0: veel neven en nichten, grote familiefeesten.
1: Ja, dat heb ik dus niet. Hè. Dus dat, maar goed, daar hebben ons daar ook nog veel vragen over gesteld. Dat was de realiteit. Hè. Dat was zo, ja. Dat, maar het was een mooi gezin. Ja. Wij hielden, ja, wij vormden wel één. Ja, één gezin of één, hoe moet je dat zeggen? Één groep, één gewoon. Ja. En dat, door ik zeg zo, dat zij waren er voor ons. Dat was dus heel duidelijk. Hè. En dat, ja, dat is mij toch altijd bijgebleven. Hè. Dus dat, dat ja. Oh, dat was zo in het begin. Wat heb ik dus? Ik ben dus in Hasselt geboren. Wij zijn 5 kinderen, alle 5 in Hasselt geboren. Wij noemen ons Hasselaren. Mijn vader was wel een West-Vlaming en mijn moeder was van Gent. Maar wij vinden dat we Hasselaren zijn, want we zijn daar geboren en getogen. Goed. Dus ik heb daar in Hasselt. Er zijn zo'n paar dingen die ik mij herinner. Dat is. Ja, in Hasselt zijn we hebben we het heilig patertje, zoals we dat zeggen, hè, Pater Valentinus. Die was toen nog maar dienaar Gods. Ondertussen is die door paus Johannes Paulus II is die zalig verklaard. Hè. Dus nu is er nog één stap. Dus, ja, dus, maar ik had daar veel devotie voor. Ik liep daar soms wel langs als ik naar het college moest. Dus om daar eens te gaan bidden. In die kapel was er altijd volk. Dus dat, ja. Dus ik heb. Ja, voor de rest heb ik met. Misschien is een. Als we terug gaan naar de eerste jaren. Zo'n klein feit waar ik verder niet veel kan over. Of. Niet verstaan van waar komt dat nu. Maar dus toen ik 7 jaar was, heb ik aan Sinterklaas gevraagd om mij het nodige te geven om de mis te kunnen lezen. De kazuifel en zo. En de goede Sint is dan de maten komen nemen, natuurlijk. En dus ik kreeg dan Sinterklaas, dat lag dan daar, een groene kazuifel en een witte kazuifel. Het nodige om de mis te doen. En mijn broers en zussen kwamen graag naar de mis bij mij, want die was heel kort. En de communie was zo een pepermintje, dus dat was mooi meegenomen. Hoe komt dat dat nu een jongetje van 7 jaar zoiets vraagt? Ik heb dat nooit gehoord van iemand anders toen. Dat gebeurde nog wel elders, maar dat wist ik toen niet. Hè. Dus, maar dat, is dat het begin van een roeping? Of was er al iets bezig en gaat dat in die richting of dat concretiseert zich zo? Ik weet het niet. Maar goed, ik heb daar. Dat staat me nog heel goed voor ogen. De tijdig paardelijke. Mijn vader moest af en toe naar de Argosse kluis bij de trappisten. Daar mochten wij met 2 wel mee. Ik geef daar van een paard ook allerlei uitleg over. Het was een astronoom, dus die keek door. Ja. Maar daar heb ik me nooit heel erg toe aangetrokken gevoeld. Zo. Maar om te zeggen dat we een. Ja, het was wel een religieuze sfeer, een christelijke sfeer in huis. Dat was. Ja.
0: Voor u was geloof. Het hoorde erbij en het is ook iets dat u als iets goeds altijd hebt ervaren in uw jeugd.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb. Waar dus ook bij de scouts. Of het is. Het maakt het. Ja, het geloof is de bindtekst tussen al die verschillende niveaus waar je dan aan deelneemt. En wat het was. Dus dat. Dus dat heeft dus zeker heel veel meegespeeld, zeker bij mij en in mijn roeping. Dus dat, en dus dat geloof. Ik heb dat dan zien groeien op het college in Brussel. Als ik mijn secundaire school daar gedaan heb. 6 jaar lang in Sint-Jan Bergmans in Brussel. Dat geloof ook gegroeid is. Ja, omdat ik zelf ook groeide. En omdat ik natuurlijk ook wist, ja, ik zal een beslissing moeten nemen. Want dat was toen zo op 18 jaar. Wat gaat je doen na het college? Nou, dus dat. En dus, oké, dus dat. Dat heb ik. En ik weet nog goed, dat. Misschien was ik er een beetje hoog in mijn kop. Maar dat ik aan niemand gezegd heb toen. En als ze mij niet aannemen, want ja, je kunt u wel u gaan aanbieden, maar zij moet u ook nog willen hebben. Hè. Als u niet aanbieden, als ze mij niet aanbieden, ik denk dan ga ik zoiets doen zoals dat hamerskult. Ja, die was toen zo, ja, dat was de eerste of de tweede secretaris-generaal. En dat was ook een spirituele man, hè, dus dat was zo. Dus dat vond ik iemand die. Dat is nog de moeite om uw leven voor te geven, vond ik. Maar zover is het nooit gekomen. En dan in Brussel natuurlijk, omdat dat een jezuïtenschool is, ziet je die jezuïten. Alle klastitularissen toen waren jezuïet. Alleen de turnleraar was geen jezuïet. Aardrijkskunde ook niet. En dan nog zo'n vak. Hè. Wiskunde. Hm. Maar al de rest waren allemaal jezuïten die les gaven. Hè. Dus dat. Ja, of, dus dat. Dat maakte deel uit van het kader. Hè, en van, goed, maar. Ik denk dat ik daar veel heb meegekregen. Ook op menselijk vlak. En dus niet direct onmiddellijk. Of gericht op roeping. Maar het is iets waar ik zo graag aan terugdenk. Dus wat wij op dat college aan cultuur hebben meegekregen. Hè? Waardoor je plots veel ruimer gaat denken en zien. En zoveel andere dingen zijn dan. Dan wat geen Hasselt kunt krijgen toen, hè, in de jaren 50 was dat. En dus, ja, dus dat heeft. Dan het koor op het college, het Sint-Jan Bergmans koor. Wij waren het jongenskoor uit die tijd. Hè, eerste prijs voor de nationale radiokoor. Dus dat heeft. En dan het groepsgebeuren ook. En daar zaten in de klas altijd wel één of twee die ook aan roeping dachten. Dus niet dat dat zo zegt, oei, ik ben toch een beetje abnormaal zeker, hè, dat ik aan zoiets denk. Nee, dat was niet zo. Dus dat waren twee, drie in mijn jaar. En ja, voor mij was dat ook zo, het jaar na mij ook. En je wist dat wel van elkaar, zo toch een beetje. Dat er, dus dat, dus het, ja, de bodem werd steeds maar, of daar is de vijver maar uit, werd steeds maar breder. Dus je zat niet zo alleen maar thuis, hè, in een veilig gezin, in een goed gezin. Zo. En, maar ja, je zag ook wat meer van de wereld, meer van andere cultuur. Van, ja, ik moet zeggen, het koor werd gedirigeerd door een paar jezuïeten. Dus ja, dus, ja. En op den duur, als ik dan mijn laatste jaar toch een beslissing moest nemen, was het voor mij duidelijk geworden. En eigenlijk een van de redenen waarom die roeping, die er dus al langer bezig was aan het groeien, waarom ik zeg, ja, maar dit is nu, want, ja, ik had heilig paardje gezien, om nu heel mijn leven met blote voeten te lopen, dat zag ik misschien ook niet zo zitten. Die trappisten in Achel, ja, daar had ik bewondering voor, maar ook niet meer. En dan kwam, zeg ja, die jezuïet had ik nu 6 jaar lang. En als je op intern bent, dan heb je, ja, 6 jaar lang ziet je mensen. En we waren dus met 3 broers. En omdat we met 3 waren, kregen we een grote kamer met 3 bedden. En die kamer was in de gang van de paters. Ja. Dus ja, je bent daar toch meer in de sfeer een beetje opgenomen. Nu, bij mij is dat dan zo uitgelopen. Bij mijn broer is dat anders uitgelopen, natuurlijk. Maar goed, dus ik heb daar in de humaniora toch veel gedaan. En toen ik dan aan mijn ouders gezegd heb dat ik zou intreden, of dat ik wilde intreden, dan wist ik dat ze daar heel gelukkig mee zouden zijn. En dat was ook zo. En dat heb ik later, toen ik zelf novice-meester was, toen was dat dikwijls omgekeerd. Dat je had gezegd, maar wat gaat je nu doen? Dat kan toch niet zijn? Je gaat je leven verspillen en met al die problemen in de kerk. Dus ja, dat was, toen ik daaraan begon, was dat zo niet. En, dus dat, en de ouders waren dan, zeker zo van een katholiek gezin, die waren er heel gelukkig mee.
0: Vieren waarschijnlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En, ze zeiden erbij, en mocht er in de loop van de jaren zien dat er iets is wat niet gaat, je bent altijd welkom terug. Dat vond ik zo mooi, hè. Van de ene kant waren ze heel blij dat ik die beslissing nam. Hè? En dezelfde tijd zeiden ze, maar je bent altijd welkom. Ook als het uw weg niet is, je moet altijd terugkomen. Ja, dat zijn dingen die je niet vergeet. Hè? Dus dat is zo'n beetje. En dan is dat natuurlijk die roeping is dan blijven groeien. En natuurlijk is dan het noviciaat. Ik ben in 60 ingetreden. Het noviciaat in Drongen was dat, ook weer zo'n groot huis. Dat was een oude abdij geweest van Norbertijnen. Dus daar heb je dan 2 jaar opleiding. De 2 eerste jaren, zal ik maar zeggen. Ik heb dat in Drongen gedaan. En als ik novicemeester was dat in een gewone villa in Oudergem. Dus dat was een heel ander omgeving, hè, dan als je in zo'n oud klooster, is het riskanter om ook een aantal gewoonten van die oude kloosters over te nemen, waarvan je dan later merkt, dat is niet jezuïtisch. Dat moeten wij niet doen. En dat is,
0: bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus een van de dingen die al heel vroeg, denk ik, in het religieuze leven, of het algemene, is een boetedoening. Nu, dat had ook weer te maken met de tijd van toen. Dat is ook vandaar totaal anders. Maar de boetedoening. En dat was dan, ja, bijvoorbeeld wij op het noviciaat moesten wij, ik heb dat nog gedaan, kregen wij kettingen om rond onze benen te doen. Dat moest pijn doen. Hè. Moest je dan, en dan zweepjes. Dan moest je daar 's morgens. Ja. Soms vroeg je af, ja, is iemand daar nu? Wij sliepen in een slaapzaal in Chambrette. En soms had je zo in een ene die zo hard sloeg. Ik zei, dat zal wel niet op zijn benen zijn. Dat zal wel tegen de kast zijn of tegen zijn bed of zoiets. Hè. Ja, die dingen komen dan daarbij. En dan gezegd, ja, is dat nog aangepast en heeft dat met jezuïeten een zekere vorm van boetedoening wel, denk ik. Hè? Dat blijft zijn waarde behouden. Maar de vormgeving waarin dat werd gegoten toen, dat was helemaal niet meer aangepast. Zo'n ander voorbeeld is, moest je 1 keer in de week, dat was dan nog wel de zondag, kwam in de zaal samen met de assistent van de novicemeester. En dat heette, het Latijn was dat toen, maar dat heette de jacht op de gebreken. En dan moest er ene beneden, of vooraan, op zijn knieën gaan staan. En dan mocht de hele groep, bij wijze van spreken, daarop schieten. En zeggen, ja, wat hij niet goed doet, of ja. Maar dat werd op den duur, dat ik denk dat wij ook een van de laatste jaren geweest zijn die dat hebben meegemaakt. Hè. Want bijvoorbeeld, in mijn jaar zat er zo, ik heb daar geen herinnering van dat ik daar ook ooit heb op mijn knieën moeten staan. Zou kunnen, hè. Maar sommigen zijn daar wel door getraumatiseerd, hè. Dus, daarmee gaat je geen jezuïet vormen, of tegendelen.
0: Want u zei ja, aan het begin van deze vraag eigenlijk, dat die gebruiken niet jezuïtisch waren. In welke zin stemmen zij niet echt overeen met de jezuïtische geest?
1: Ja. Ik ga een voorbeeld geven over iets positiefs. Ignatius zegt dikwijls in zijn brieven, vooral, maar niet alleen, maar in zijn brieven kom ik dat nogal eens tegen. Je moet opletten, want je kunt ook overdrijven in goed zijn. Of in hard werken. Hè? En een apostolaat doen en nog meer. En tussen de mensen gaan staan en zo. En hij heeft daar een hele eigen formulering voor gevonden. Hij zegt, dat is geen, hij noemt dat dan discreta caritas. En discreta wil dan niet zeggen van discreta is in een hoekje. Maar dat komt dan, we zijn er weer, van onderscheiding. Discernere, dus het Latijnse woord, of het Franse discerné. En die liefde is niet, uw liefde moet onderscheidend zijn naar het goede toe. En niet zomaar en nog meer doen en nog om, zo gezegd, om goed te doen. Dat was dan ook wel zo. Maar dat zegt ja. En dat is zo'n heel mooie brief, dus haakjes, van Ignatius aan een jezuïet, een Nederlander. Die is in Zuid-Indië. En die was samen met Franciscus Xaverius, was hij daar. Xaverius is dan vertrokken naar Japan. En dan is die pater Berce, is dan vice-provinciaal geworden daar in Goa. En dat was een hele, een evige zo. Die werkte toen met de christenen daar, met de joden, met de moslims, met de hindoes. Enfin, dat was een die al gezien had dat je wel samen iets kon doen met die mensen en zo. Maar Ignatius kreeg een brief in Rome van iemand die schreef, ja, je zou hem nog eens moeten zeggen, dat hij niet zo hard van stapel mag lopen, want hij is nu ziek. Hè? En dan, als hij ziek wordt, kan hij toch niet werken. Ja. Ignatius schreef een mooie brief en hij zegt dat. Hij zegt, ja, als je zo doorgaat, hè, ofwel sterft je, ofwel word je zo ziek. En wat is er dan van uw werk, uw mooie werk, wat je daar doet in Goa? Ja, dus. En ten tweede zegt hij, als je zo streng bent voor jezelf, is het gevaar ook niet denkbeeldig dat je zo streng gaat worden voor je medebroeders. Ja, dat vind ik wel heel, en heel juist. Hè. Dat is, ja, maar goed. Maar die dingen zijn allemaal ook een beetje in de tijd, hè, moet je dat kunnen situeren, maar ja. Zo, het element van onderscheidend, hè, dus een discreet karakter. Voor Ignatius is de liefde niet blind. Ja. Echte liefde is helderziend. Die weet wat het goede is, wat moet gebeuren. Dat is echte liefde, ja. Dat is Ignatius. Ja. Dus dat. En als je zegt, ja, waarom is dat dan Ignatiaans? Ja, voor een deel daarom, denk ik, ja.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van een gesprek met jezuïet pater Mark Rotsaert, momenteel overste in het jezuïetenhuis in Heverlee, maar jarenlang ook provinciaal van de jezuïeten in Vlaanderen en daarna ook voorzitter van de provinciale van Europa. Hij kent de orde dus zeer goed en van binnenuit. Daarnaast is hij ook specialist in de Ignatiaanse spiritualiteit, maar daarover zullen we het met hem hebben in een tweede deel. Tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, Gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug u, wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

We gaan naar het jaar 1955, waarin Johannes de 23e geestelijke oefeningen houdt met het Triveneziaans episcopaat in de Villa Immacolata di Torreglia in Padua van 20 tot 25 mei 1955. De predikant is pater Riccardo Lombardi, jezuïet. Aantekeningen en voornemens. Ik ben 74 jaar oud. Even oud als de heilige Laurentius Justiniani, de eerste patriarch van Venetië, toen hij stierf op 8 januari 1456. Ik ben bezig de 500-jarige herdenking van dit zalig afsterven voor te bereiden. Zou dit ook niet een goede voorbereiding zijn op mijn dood? Dit is een ernstige en heilzame gedachte voor mij. Ik vrees de dood niet, ik weiger ook niet te leven. Maar het leven dat mij nog rest, wil slechts een blijde voorbereiding tot de dood zijn. Ik aanvaard deze dood en ik wacht hem in vol vertrouwen af. Dit is geen vertrouwen in mijzelf, omdat ik een armzalig mens en een zondaar ben, maar een vertrouwen op de oneindige barmhartigheid van de Heer, aan wie ik alles verschuldigd ben, wat ik ben en wat ik heb. De grote barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig bezingen. 2. De gedachte aan de dood houdt mij vanaf de dag van mijn benoeming tot patriarch van Venetië op droeve, maar toch goede wijze gezelschap. Binnen 17 maanden heb ik 3 lieve zusters verloren. 2 die mij bovenal dierbaar waren, omdat zij alleen voor de Heer en voor mij geleefd hebben. Langer dan 30 jaar stonden zij aan het hoofd van mijn huis. De laatste jaren in stille afwachting om zich bij hun broer, de bisschop, te voegen. Het verlies van mijn zusters heeft mij zeer getroffen, meer dan ik voor mogelijk hield. Hoewel ik niet ophoud voor mijn zusters te bidden, vind ik het heerlijk te weten dat zij in de hemel voor mij bidden. Ze zijn gelukkiger door daarginds mij te kunnen helpen en daar op mij te wachten dan hier op aarde. O Angela, o Maria, jullie zijn nu tenslotte in het hemelslicht verenigd met onze beide zusters, Teresa en Enrica. Alle 4 waren jullie goed en godvrezend. Ik denk steeds aan jullie. Ik treur over jullie en ik zegen jullie alle tezamen. Nu zie ik duidelijk hoe ook deze scheiding door de Heer werd voorbeschikt, omdat ik, nu ik mij wijd aan de geestelijke verzorging van de zielen van mijn kinderen te Venetië, mogen zijn als Melchizedek, zonder vader, zonder moeder, zonder verdere afstamming. Ja, ik moet mijn familieleden in de Heer lief hebben, des te meer omdat zij arm zijn. Het zijn alle zeer goede christenen en ik ontving van hen niet anders dan achting en steun. Maar ik moet altijd gescheiden van hen leven als voorbeeld voor de overigens goede klerus van Venetië, die om verschillende, deels verklaarbare redenen te veel familieleden om zich hebben. Ten slotte een niet geringe belemmering vormen voor hun herderlijk ambt, voor en na hun dood. 3. Wat moet ik zeggen van mijn leven als zielenherder? Want dat is toch uiteindelijk mijn leven. Ik ben er tevreden mee, omdat het mij werkelijk grote vertroostingen schenkt. Het is niet nodig harde maatregelen toe te passen om de goede orde te bewaren.
De waakzame, geduldige en langmoedige goedheid komt heel wat verder en heeft minder tijd nodig dan gestrengheid en hardheid. Dit punt laat mij ook geen illusies of twijfel. Maar het denkbeeld benauwt mij dat ik niet alles kan zien en ook niet grondiger en dat ik niet alles kan doen. Mij benauwt ook de verleiding een beetje toe te geven aan mijn vredelievende aard, die mij het rustige leven zou doen verkiezen boven de risico's van onzekerheden. Is het principe van kardinaal Guismini: een bisschoppelijk decreet mag men niet geven als men de zekerheid niet heeft dat het opgevolgd zal worden. Niet bijzonder toepasselijk op mijn behoefte aan rust, bij de angst die ik heb dat de remedie nog erger zal zijn dan de kwaal waarvoor ik mijn genezing zoekt. Bovendien moet de herder vooral goed zijn. Goed. Anders riskeert hij zonder wolf te worden. Toch dat hij als de huurling inslaapt, nutteloos en onbruikbaar wordt. O Jezus, goede herder, mogen uw geest mij geheel doortrekken, omdat mijn leven in deze laatste jaren een offer en een brandoffer mogen zijn van de zielen van mijn geliefde inwoners van Venetië. 4. Ik zal mij nogmaals en nu meer dan ooit voornemen te streven naar het krachtiger innerlijk en mystiek leven. Het voortschrijden van de jaren maakt voor mij alles wat met het gebedsleven te maken heeft nog aantrekkelijker. De heilige mis, het brevier, de rozenkrans en de aanwezigheid van het allerheiligste sacrament onder mijn dak. Het toeven met God van de morgen tot de avond en ook 's nachts met God of met alles wat met God te maken heeft, geeft mij een voortdurende blijdschap. Maar de bezigheden die aan mijn ambt verbonden zijn en die hiermee min of meer in betrekking staan, houden mij al te zeer bezig en overweldigen mij bijna. En zij ontnemen mij een grotere kalmte en rust voor mijn godsdienstige plichten en mijn devotieoefeningen. Ik zal hier nog meer aandacht aan besteden, althans aan de rozenkrans die ik gemeenschappelijk met mijn huisgenoten wil bidden. Dat zal de herinnering zijn aan deze retraite. Het bidden van de rozenkrans, tezamen met de secretaris, de zusters, bedienden en gasten. 5. Bij deze retraite ging Pater Lombardi niet in op het persoonlijke leven van iedere bisschop, maar op de verhouding van het episcopaat in het algemeen en van het Venetiaanse in het bijzonder tot de problemen van een betere wereld. Ook hier geldt: onderzoek alles, behoud het goede. Ik mag mij niet in details en in bijkomstige kleinigheden verliezen. Deze beweging draagt het zegel van goedkeuring en van aanmoediging van de Heilige Vader, Pius XII, van wie het initiatief afkomstig is. Wij zijn dus op de goede weg. Ook hier staan de 7 lampen van de heiliging voor ons. De goddelijke en de zedelijke deugden. Mijn ziel, je verblijf hier op aarde neigt ten einde. Je schreden richten zich naar de levensavond. Moedig voorwaarts, nog licht, nog genade, nog vreugde zullen je ontbreken. Bij de hoop op het hiernamaals zal ook het kruis zacht en vertroostend voor je zijn. 6. Een eerste resultaat van deze overpeinzingen met Pater Lombardi is het voornemen mij met grote intensiteit bezig te houden met de scholen van ieder soort godsdienstonderwijs.
Ik zal hierbij kunnen rekenen op mijn hulpbisschop, onder wie het catechismusonderwijs resorteert.

Het jaar 1956. Geestelijke oefeningen in het seminari Alla Salute in Venetië van 11 tot 15 juni. Korte aantekeningen. 1. Mijn pelgrimstocht naar Fatima belette mij deel te nemen aan de retraite van mijn geëerde confraters, de bisschoppen van het gebied van Venetië, gehouden in Torreglia en gepreekt door Monseigneur Bosio, aartsbisschop van Chieti. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mij aan te sluiten bij de priesters van mijn diocese die in het seminari bijeengekomen waren voor de retraite, die werd gepreekt door Monseigneur Pardini, bisschop van Jesi, een uitmuntend predikant van priesterretraites. Het samen zijn met mijn geliefde priesters en het geconfronteerd worden met hun moeilijkheden ontnam mij de rust om aan mezelf te denken. Maar een andere keer zal ik ervoor zorgen mijn priesters op mijn gemak te bezoeken en mij met hen bezig te houden op hun verschillende standplaatsen of waar zij zich ook mogen bevinden. Maar wat mij betreft, ik zal bij de bisschoppen blijven om mij uitsluitend aan mijn eigen zielenheil te wijden. 2. Wat betreft het praktisch resultaat van dit jaar ben ik teruggekomen op het oude voornemen om dag voor dag met grotere volmaaktheid datgene na te streven wat het voorwerp was van zoveel en zo vaak herhaalde pogingen tot geestelijke verbeteringen betreffende het priesterlijk gebed, het werk voor de zielen en voor de kerk, namelijk zachtmoedigheid, geduld en naastenliefde. En dit alles ten koste van wat dan ook, op gevaar af voor een dwaas en een nietsnut gehouden te worden. 3. Dit gevoel van onwaarde dat mij altijd vergezelt en mij ervoor behoedt verwaand te worden, is een grote genade van de Heer. Het houdt mij nederig en bewaart mij ervoor belachelijk te worden. Ik zou hiervoor niet bang zijn indien het lachwekkende een bijdrage zou kunnen betekenen tot de diepe overtuiging die ik heb en die ik, zolang ik leef, zal herhalen. Namelijk dat het evangelie onveranderlijk is en dat de leer van Jezus in het evangelie zachtmoedigheid en nederigheid betekent. Natuurlijk niet zwakheid en onnozelheid. Alles wat naar pretentie en persoonlijke aanmatiging zweemt, is niet anders dan egoïsme en schijnsucces. 4. Voor mij staat vast dat het niet goed is dat ik mijn retraite samenhoud met mijn priesters, omdat, als ik moet ingaan op de vragen van eenieder, mij tijd nog rust overblijft om te zorgen voor mijn eigen geestelijk leven. En dan te moeten zeggen dat ik het zo heerlijk zou vinden de retraite te preken, maar dan met de nodige rust van verwijderde en onmiddellijke voorbereiding. De herinnering aan Fatima en aan de kracht die ik er gevonden heb maakt voor mij de opdracht van de Heer steeds dierbaarder. Armen de blijde boodschap te brengen en bedrukte van hart te genezen. Het jaar 1957. Geestelijke oefeningen met de bisschoppen van het Tri-Venetiaans Episcopaat te Torreglia van 2 tot 7 juni. Predikant Monseigneur van Lierde. Persoonlijke aantekening. 1. Verleen mij het licht in de avond. O Heer, het is avond geworden. Ik word binnenkort 76 jaar. Dit is een grote gave van de Hemelse Vader. 3/4 van mijn tijdgenoten zijn overgegaan tot het andere leven. Dus ook ik moet mij klaarmaken voor het grote ogenblik. De gedachte aan de dood verontrust mij niet. Ook een van mijn 5 broers, mijn geliefde broer Giovanni, is gestorven.
En hij was op één na de jongste. Welk een mooi leven en wat een mooie dood. Mijn gezondheid is uitstekend en ik ben nog heel flink. Maar daar mag ik niet op vertrouwen. Ik wil mij gereed houden tot iedere ook onverwachte oproep. 2. De hoge ouderdom, die ook een grote gave van de Heer is, moet voor mij een reden tot stille innerlijke vreugde zijn en van dagelijkse volkomen overgave aan de Heer zelf, tot wie ik mij gewend houd als een kind tot de geopende armen van de Vader. 3. Mijn bescheiden en nu tenslotte toch wel lang leven heeft zich afgewikkeld als een kluwe in het teken van eenvoud en zuiverheid. Zonder enige moeite erken ik en herhaal ik dat ik niets, maar dan ook totaal niets waard ben. De Heer heeft mij doen geboren worden uit arme lieden en hij heeft overal aan gedacht. Ik heb hem zijn gang laten gaan. Van jong priester af heeft mij de spreuk obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede, van pater Cesare Baronio getroffen, die met gebogen hoofd de voet van de heilige Petrus kuste. En ik heb alles over mij laten komen en ik heb mij in volmaakte overeenstemming met de beschikkingen van de voorzienigheid laten leiden. Werkelijk, de wil van God is mijn vrede. Al mijn hoop is gevestigd op de barmhartigheid van Jezus, die mij tot zijn priester en dienaar heeft gewild. Hij was vol vergeving voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden. En hij zorgt ervoor dat ik nog flink en krachtig ben. 4. Ik geloof dat de Heer Jezus mij, voordat ik sterf, tot volledige onthechting en zuivering en om mij toe te laten tot zijn eeuwige vreugde, tot een groot lijden en beproeving naar lichaam en geest, heeft voorbestemd. Welnu, ik aanvaard alles en met graagte, opdat alles dienen tot zijn eer en tot heil van mijn ziel, zowel als van mijn geliefde geestelijke kinderen. Ik ben bang voor mijn uithoudingsvermogen en ik vraag hem mij te helpen, omdat ik weinig of geen vertrouwen in mijzelf heb, maar wel vol vertrouwen ben in de Heer Jezus. U looft het schitterende leger van martelaren. 5. Er zijn 2 poorten tot het paradijs, de onschuld en het berouw. Welk arm, zwak mens durft beweren dat hij de eerste geopend zal vinden. De tweede poort is echter zeker open. Jezus is daardoor binnengegaan met het kruis op de schouders ter verzoening van onze zonden en hij vraagt ons hem te volgen. Maar hem volgen betekent boete doen, de beproevingen aannemen en zichzelf versterven. Mijn Jezus, mijn omstandigheden veroorloven mij een leven van boetedoening, te midden van de vele vertroostingen die mijn ambt van bisschop mij verschaft. Ik aanvaard deze vernederingen gaarne. Soms lijdt de eigenliefde daar wel onder, maar ook lijdende verheug ik mij hierover en ik herhaal het voor God, het is goed voor mij in mijn vernedering. Deze beroemde uitspraak van de heilige Augustinus is steeds in mijn gedachten en verschaft mij troost.

Het jaar 1958. Geestelijke oefeningen te Possagno. Huis van het Heilig Hart bij de Paters Cavanis van 22 tot 26 september. Predikant Monseigneur Aurelio Signora, aartsbisschop. Prelaat van Pompei, op mijn verzoek uitgenodigd. 1. Ik bevind mij hierboven een allerbekoorlijkst oord op de hellingen van de Grappa. De vriendelijke paters van het instituut Cavanis ontvingen mij. Pater Pellegrino Bolzonello is hier rector, een zeer vroom en uiterst fijngevoelig man. Bij mij zijn de provicaris Monsignor Gottardi, Monsignor Capovilla en de staf van de curie en verschillende pastoors. Voorts kanunneke, Monsignor Vecchi, Monsignor Spavento en anderen. Veel van mijn jonge priesters zijn aanwezig. Monsignor Signora is knap en hij doet het goed. Hij heeft een ietwat ongelukkige stem voor mij. Ik hoorde hem van opzij en verstond hem daarom moeilijk. Maar uiteindelijk is de leer uitstekend, de voordracht goed verzorgd en er spreekt diepe en oprechte vroomheid uit. Er waren ook een paar priesters van Vittorio Veneto, een ernstig en waardig geheel. 2. Tot mijn spijt heb ik echter moeten constateren, en dit is de tweede keer, dat ik een eenzame plaats nodig heb om geestelijk een weinig te rusten. Om de mensen tevreden te stellen, moest ook ik spreken tot diegenen die hier bij elkaar zijn gekomen. Eerste avond, de priesterlijke taak. Tweede avond, de kennis van de priester. Derde avond, de 5 punten van Faenza. Vierde avond, over het hart, het karakter, de taal van de priester. Met grote nadruk op zachtmoedigheid en nederigheid van het karakter en van de taal. Met verwijzing naar de wellevendheid en de predicatie. Nee, zo gaat het niet. Bij de retraite moet ik alleen zijn. Ver van de zaken van mijn bisschoppelijke curie en in stilte en op de juiste wijze geheel alleen bezig met mijzelf en mijn geestelijke belangen. 3. Het vorderen van de jaren zou mij een grotere beperking moeten opleggen bij het aanvaarden van preken buiten mijn bisdom. Ik moet alles eerst opschrijven en dit kost mij heel wat, waarbij nog een gevoel van beschaming komt over mijn geringheid. Moge de Heer mij helpen en mij vergeven. Van 1958 tot 1963. Johannes de 23e is inmiddels paus. 1958. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan ter gelegenheid van de Advent van 30 november tot 6 december. Predikant Pater Messori Roncaglia, jezuïet. Zondag 30 november, 's avonds. Ik heb onmiddellijk Monsignor Radini geciteerd, waar hij in zijn werkje spreekt over beginsel en grondslag, verschil tussen het en het of. Maandag 1 december. God de Vader, de Schepper. Eerste preek. Vervalt wegens het bezoek van Reza Parlevi, de Shah van Perzië. Tweede preek. De mens, schepsel van God. Derde preek. De boog en de sluitsteen van de boog in de verhouding van God en mens. Dinsdag 2 december. 1. De wet van God. 2. Zonde. 3. De ernst van de zonde. 4. De hel. Woensdag 3 december. 1.
de barmhartigheid van God. Tussen haakjes staat het volgende. Hier volgt een halve bladzijde die onbeschreven is. Misschien wilde de auteur later nog aantekeningen maken. Donderdag 4 december. De twee standaarden. Het werk van de duivel en hoe dit te weerstaan. Het apostolaat, de motieven, het voorbeeld van Christus, de beginselen die volgen, die men volgen moet. 3, het priesterlijk gebed. 4, de Eucharistie vormt de priester. Vrijdag, 5 december. 1, het lijden van Jezus, lichamelijke pijn. 2, het lijden van Jezus, geestelijke pijn. 3, de glorie van Jezus en het paradijs. 4, de liefde van God die alles doet ontbranden en alles verteert. Het jaar 1959. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan van 29 november tot 5 december. Predikant Monsignor Giuseppe Angrisani, bisschop van Casale, die door mij werd uitgenodigd en over het algemeen een goede en stichtende indruk heeft achtergelaten. Volgens de methode van Ignatius, algemeen uitgangspunt voor de meditaties en conferenties was de Heilige Schrift, het Evangelie, Sint Paulus en Johannes. Eenvoudig, helder en bemoedigend. Helaas was mijn persoonlijke aandacht nog wat afgeleid door omstandigheden waaraan ik mij niet geheel en al kon onttrekken. Maar alles moet in alle omstandigheden mijn voornaamste taak dienen. God zij dank en in alle omstandigheden zegen en vrede. Gedurende de maaltijden liet ik mij door Monseigneur Loris verschillende bladzijden voorlezen

Testament maken als voorbereiding op de dood, die misschien nabij is en waaraan ik voortdurend denk. Ik zal ervoor zorgen alles een goede bestemming te geven. Ook op schrift gesteld blijft het testament van een arm en eenvoudige paus. Slechts enige bijzonderheden blijven mij over om te tekenen, want in wezen is ongeveer alles al vastgelegd. Ik wens dat het voorbeeld van de paus een aanmoediging en een waarschuwing zou zijn voor alle kardinalen. Sterven zonder een goed testament is voor een priester een grote fout en een reden tot grote angst op het ogenblik van de dood. 2. Vanaf de dag dat de Heer mij, arm als ik ben, tot dit hoge ambt heeft bestemd, voel ik me in dit leven nergens nog speciaal toebehoren. Niet tot de familie, geboortegrond of volk, niet tot een eigen richting in zaken studie of tot andere dingen, hoe goed ook. Meer dan ooit beschouw ik mij thans als de onwaardige en nederige dienaar van God en dienaar van Gods dienaren. De hele wereld is mijn familie. Dit gevoel van toe te behoren aan de hele wereld moet kleur en leven geven aan mijn geest, aan mijn hart en aan mijn daden. 3. Deze visie, dit gevoel van universaliteit, moet voor alles mijn aanhoudende en ononderbroken dagelijks gebed bezielen. Mijn brevier, de heilige mis, mijn rozenkrans van 15 tientjes en mijn trouwbezoek aan Jezus in het tabernakel, de liturgische en de andere vormen van innige en vertrouwde verbondenheid met Jezus. Een jaar van ondervinding geeft mij licht en kracht om alles een nieuwe impuls te geven, alles te verbeteren en, zonder overhaasting in mijn doen en laten, de toets ter volmaaktheid aan te brengen. 4. Bovenal ben ik de Heer dankbaar voor het temperament dat Hij mij geschonken heeft en dat mij beschermt tegen onrust en hinderlijke angst. Ik heb de indruk dat ik in alles gehoorzaam ben en ik constateer dat deze gehoorzaamheid in het grote en in het kleine mijn bescheiden persoon een grote kracht van moedige eenvoud verleent. Deze echt evangelische eenvoud roept om ieders achting en ontvangt deze ook. Zij is bovendien voor velen een reden tot stichting. Heer, ik ben niet waardig. Wees zo, Heer, altijd mijn kracht en mijn inwendige vreugde, mijn God, mijn ontferming. 5. De blijken van belangstelling die iedereen die op bezoek komt onmiddellijk en zonder ophouden bewijst aan mijn arme persoon zijn voor mij altijd een reden tot verwondering. Het ken u zelf is voldoende voor mijn geestelijke rust en helpt mij op mijn hoede te zijn. Het geheim van dit resultaat moet gelegen zijn in de spreuk: zoek niet datgene wat u te boven gaat en in het mij tevreden stellen met zachtmoedig en nederig van hart te zijn. In de zachtmoedigheid en de nederigheid van hart is de gave aanwezig om te kunnen ontvangen, te kunnen praten en te kunnen omgaan. Tegelijk is er ook in aanwezig het geduld om te kunnen verdragen, om medelijden te kunnen hebben, om te kunnen zwijgen en te kunnen bemoedigen. Daar moet bovenal te vinden zijn de voortdurende bereidheid om de verrassingen van de Heer te aanvaarden. Want de Heer is wel goed voor de uitverkorenen, maar Hij stelt hen gewoonlijk graag op de proef met tegenslagen zoals ziekte naar het lichaam, pijnen naar de ziel, of ernstige tegenwerkingen die het leven van de dienaar van de Heer veranderen en maken tot een waar martelaarschap. Ik denk voortdurend aan Paus Pius IX, zaliger en roemrijker gedachtenis.
en door hem na te volgen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 309. En wij lezen samen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 12... Wijsheid hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 11 tot en met 14. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we gaan vandaag gewoon onmiddellijk aan onze passages uit de Heilige Schrift beginnen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 12. Judas neemt wraak. Na het sluiten van dit verdrag keerde Lysias naar de koning terug en legden de Judeërs zich weer toe op de landbouw. Maar van de legeraanvoerders die in dat gebied hun standplaats hadden, gunden Timotheus en Apollonius, de zoon van Geneus, Hieronymus, Demophon en vooral Nicanor, de bevelhebber van de huurtroepen uit Cyprus, de Judeërs geen rust. De inwoners van Joppe begingen de volgende schurkenstreek. Ze nodigden de Judeërs die in Joppe woonden uit om met vrouw en kinderen aan boord te gaan van enkele gereed liggende boten. Omdat ze ogenschijnlijk geen kwaad in het schild voerden, maar uitvoering gaven aan een besluit dat door de gehele bevolking van de stad genomen was, namen de Joden, die niets liever wilden dan vrede en geen argwaan koesterden, de uitnodiging aan. Toen ze in volle zee waren, verdronken ongeveer 200 Judeërs. Toen Judas hoorde hoe wreed men zijn volksgenoten behandeld had, stelde hij zijn mannen ervan in kennis. Hij riep God, de rechtvaardige rechter, aan en rukte tegen de moordenaars van zijn broeders op. Hij stak 's nachts de haven in brand, gaf de schepen prijs aan de vlammen en doodde iedereen die er zijn toevlucht had gezocht. Omdat de stad zelf ommuurd was, blies hij de aftocht. Met het plan om terug te komen en heel de bevolking van Joppe uit te roeien. Op het bericht dat ook de inwoners van Jamnia iets dergelijks wilden doen met de Judeërs in hun stad, deed Judas ook op Jamnia een nachtelijke overval en stak hij de haven met de vloot in brand. De vuurgloed was tot in Jeruzalem, dus op een afstand van 240 stadien, te zien. Veldtocht naar Gilead. Vanuit daar wilden zij een veldtocht tegen Timotheus ondernemen. Ze hadden ongeveer 9 stadien afgelegd, toen ze door een Arabisch leger van minstens 5000 man voetvolk en 500 ruiters werden aangevallen. Na een hevige strijd behaalde Judas met zijn leger, dankzij de hulp van God, de overwinning. De verslagen nomaden smeekten Judas hun de hand te reiken. Ze beloofden hem vee te leveren en hun ook op andere wijze van dienst te zijn. Omdat Judas van oordeel was dat ze hem werkelijk in veel opzichten van nut konden zijn, stemde hij erin toe vrede met hen te sluiten. Hij reikte hun de hand, waarna zij naar hun tenten teruggingen. Vervolgens maakte hij een brug naar een stad die de naam Kaspin droeg, achter wallen verschanst en van ringmuren voorzien. Er woonde een gemengde bevolking. Vertrouwend op hun sterke muren en hun voorraad levensmiddelen, namen de belegerden een onbeschofte houding aan tegenover de groep van Judas. Ze dreven de spot met hem, lasterden hen en sloegen afschuwelijke taal uit. Judas en zijn soldaten riepen de grote Heer van de wereld aan, die ten tijde van Jozua zonder stormrammen en belegeringswerktuigen de muren van Jericho had neergehaald en bestormden als wilde dieren de muren. Ze slaagden erin de stad te veroveren, omdat God dat wilde. Ze richtten zo'n onbeschrijfelijk bloedbad aan dat het bij de stad gelegen meer, dat 2 stadien breed was, met bloed gevuld scheen. Vanuit daar kwamen ze na een mars van 750 stadien bij Geraka, bij de Joden in het gebied van de Tubianen. Timotheus troffen ze in dat gebied niet aan. Hij was daar onverrichter zaken weggetrokken. Wel had hij op een bepaald punt een zeer sterke bezetting achtergelaten. Dositheus en Sosipatrus van de groep van de Maccabeer trokken erop af
en doden meer dan 10.000 man die Timotheus in de vesting gelegerd had. De Maccabeer zelf verdeelde zijn leger in afdelingen, stelde er bevelhebbers over aan en trok op tegen Timotheus, die een leger had van 120.000 man voetvolk en 2500 ruiters. Toen Timotheus vernam dat Judas tegen hem optrok, stuurde hij de vrouwen en kinderen en de overige bagage onmiddellijk naar Carnion. Die plaats was namelijk moeilijk te veroveren en slecht toegankelijk, omdat de wegen erheen smal waren. Maar toen de eerste afdeling van Judas zich vertoonde, werden de vijanden door de verschijning van hem die alles ziet, zo door angst en schrik bevangen, dat ze op de vlucht sloegen en in de ontstane verwarring elkaar verwonden of zichzelf met hun zwaardpunten kwetsten. Judas zette een krachtige achtervolging in en sloeg de boosdoeners neer. Hij doodde ongeveer 30.000 man. Timotheus zelf viel in handen van de troepen van Dositheus en Sosipatrus. Listig spiegelde hij hun voor dat hij de ouders of broers van velen van hen in zijn macht had. En hij dreigde dat het die slecht zou vergaan, als ze hem niet ongedeerd lieten vertrekken. Toen hij hen na veel gepraat ervan overtuigd had dat hij zich verplichtte hun verwanten gezond en wel vrij te zullen laten, lieten ze hem gaan, om zodoende hun broeders te redden. Judas trok op naar Carnion, waar het heiligdom van Atargatis stond, en doodde er 25.000 personen. Na de nederlaag en ondergang van deze vijanden trok Judas met zijn leger naar de versterkte stad Ephron, waar Lysanias zijn residentie had. Een leger van sterke jonge kerels stond voor de muren opgesteld en weerde zich dapper, terwijl binnen de stad een grote voorraad oorlogswerktuigen en projectielen lag. Maar zij riepen de Heer aan, die met sterke hand de macht van de vijand verbrijzelt, en veroverden de stad. Zij doodden ongeveer 25.000 inwoners. Vanuit daar rukten ze op naar Skytopolis, dat 600 stadien van Jeruzalem ligt. Maar de Joden die daar woonden, getuigden dat de inwoners van Skytopolis hun welwillend gezind waren en dat ze hen in moeilijke tijden goed hadden behandeld. Zij dankten hen daarvoor en deden een beroep op hen om ook in de toekomst hun volk welgezind te blijven. Omdat het wekenfeest op handen was, keerden ze naar Jeruzalem terug. Veldtocht tegen Gorgias. Na het zogenaamde Pinksterfeest rukten ze uit tegen Gorgias, de stadhouder van Idumea. Deze trok hun tegemoet met 3.000 man voetvolk en 400 ruiters. Tijdens de strijd sneuvelde er een klein aantal Joden. Maar een zekere Dositheus, een dappere ruiter uit het korps van Bakenor, kreeg Gorgias bij zijn mantel te pakken. Hij sleepte de vervloekte kerel met geweld mee in een poging om hem levend gevangen te nemen. Toen een Thracische ruiter op Dositheus afstormde en hem de arm afhakte. Zo kon Gorgias naar Maresa ontsnappen. Toen de soldaten van Esdras door de langdurige strijd uitgeput raakten, smeekte Judas de Heer om zich hun bondgenoot en aanvoerder te tonen. Daarna riep hij met luide stem in zijn moedertaal de wapenkreet en hij zette een loflied in. Door een onverhoedse stormloop joeg hij de soldaten van Gorgias op de vlucht. Judas hergroepeerde zijn leger en ging naar de stad Adullam. Omdat de Sabbat aanbrak, reinigden zij zich zoals het gebruik was en heiligden daar de Sabbat. Zoenoffer voor de gesneuvelden. De volgende dag wijden Judas en de zijnen zich aan de dringende taak om de lijken van de gevallenen te bergen en ze bij hun verwanten in hun familiegraf bij te zetten.
Daarbij ontdekte men onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia. Dingen dus die de Judeërs volgens de wet niet mogen bezitten. Toen was het voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Iedereen prees de Heer, de rechtvaardige rechter, die het verborgene aan het licht brengt. Maar ze baden en smeekten ook dat de zonde, door de gevallenen begaan, geheel zou worden vergeven. De edele Judas vermaande het volk zich vrij te houden van zonde, want met eigen ogen hadden ze bij de gevallenen de gevolgen van de zonde kunnen aanschouwen. Daarna hield hij onder zijn soldaten een inzameling die 2000 drachmen zilver opbracht. Hij stuurde dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet gehoopt had dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest om voor de overledenen te bidden. Bovendien bedacht hij dat voor degenen die godvruchtig sterven, een prachtige beloning is weggelegd. Inderdaad, een heilige en vrome gedachte. Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Wijsheid hoofdstuk 13. Natuuraanbidding. Volslagen onwijs zijn alle mensen die onwetend zijn over God en die niet in staat zijn uit de zichtbare goederen hem te kennen die is, en evenmin door het beschouwen van de werken de kunstenaar hebben leren kennen. Maar die of het vuur of de wind of de snel bewegende lucht of de sterrenhemel of het onstuimige water of de lichten aan de hemel zijn gaan zien als de beheerders van de wereld, als goden. Als zij, door hun schoonheid bekoord, die dingen voor goden gingen aanzien, dan hadden zij moeten begrijpen hoeveel voortreffelijker de Heer van dat alles is. Want Hij die het geschapen heeft, is de oorsprong van de schoonheid. Als zij het echter deden omdat zij verbijsterd waren over die macht en werking, dan hadden zij uit de verschijnselen moeten begrijpen hoeveel machtiger de Maker ervan is. Want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen ziet men door vergelijking hun Schepper. Niettemin treft deze mensen maar weinig schuld, want zij komen misschien op een dwaalspoor, terwijl zij God toch zoeken en willen vinden. Want terwijl zij zich met zijn werken bezighouden en zoeken, vertrouwen zij op hun ogen. Wat zij zien is immers mooi. Anderzijds zijn ook zij niet te verontschuldigen. Want als zij in staat waren zoveel te weten dat zij zich van de wereld een gedachte konden vormen, waarom hebben zij dan niet eerder de Heer van alles gevonden? Aanbidding van beelden. Er zijn echter ook rampzaligen, mensen die hun hoop op dode dingen stellen, zij die werken van mensenhanden met goud en zilver, met kunst bewerkt, afbeelding van dieren of een waardeloze steen, handwerk uit de oude tijd, goden noemen. Zo zaagt bijvoorbeeld een houtbewerker een geschikte boom om, ontdoet hem vakkundig van zijn hele schors en maakt er, na een passende bewerking, een nuttig stuk huisraad van dat het leven vergemakkelijkt. Wat er afvalt bij die bezigheid, gebruikt hij om zijn maaltijd te bereiden en hij verzadigt zich. En wat daarvan nog als afval overblijft en nergens meer voor dient, een krom stuk hout, een en al knoest, pakt hij dan vast, kerft erin, om in zijn vrije tijd iets te doen te hebben, geeft er vlot en handig vorm aan en maakt er iets van dat lijkt op een mens,
of overeenkomst heeft met een armzalig dier. Hij besmeert het met menie, verft de huid purperrood en besmeert iedere vlek die erop zit. Hij maakt er passend onderdak voor, zet het tegen de wand en bevestigt het met een stuk ijzer. Hij neemt dus zijn voorzorgen dat het niet valt, omdat hij weet dat het niet in staat is zichzelf te helpen. Het is nu eenmaal een beeld en het heeft hulp nodig. Maar als hij wil bidden voor zijn bezittingen, voor zijn huwelijk en zijn kinderen, schaamt hij zich niet om dat levenloze ding toe te spreken. Hij roept het krachteloze aan om gezondheid. Hij vraagt het dode om leven. Hij smeekt het onbenulligste om bijstand. En datgene wat geen voet kan verzetten, vraagt hij om een goede reis. En met het oog op winst, arbeid en geluk in wat zijn handen aanpakken, vraagt hij hulp aan iets dat volkomen krachteloze handen heeft. Hoofdstuk 14. Een zeereis. Een ander die een zeereis wil ondernemen en de woeste golven gaat bevaren, roept een stuk hout aan dat nog brozer is dan het schip dat hem draagt. Want dat schip is in de gedachte opgekomen door de begeerte naar winst en het is gebouwd door bekwaam vakmanschap. Maar uw voorzienigheid, vader, stuurt het schip, want u hebt zelfs in de zee een weg en in de golven een veilig pad gebaand. Daarmee laat u zien dat u alles kunt redden, zodat men zelfs zonder zeemanschap aan boord zou kunnen gaan. U wilt dat de werken van uw wijsheid niet werkeloos blijven. Daarom vertrouwen de mensen zelfs aan een klein stuk hout hun leven toe. Zij varen op een vlot over de golvende zee en blijven behouden. Ook in de oude tijd al, toen de trotse reuzen omkwamen, zocht de hoop van de wereld haar toevlucht op een vlot en liet door uw hand bestuurd aan de wereld de kiem na van een nageslacht. Gezegend is het hout waardoor gerechtigheid plaatsvindt. Maar dat met handen gemaakte ding is vervloekt, het beeld en zijn maker, omdat hij het vervaardigd heeft, en omdat het vergankelijk ding God is genoemd. Want bij God zijn zij beiden gehaat, de goddeloze en zijn goddeloosheid. Met de maker zal ook het maaksel gestraft worden. Daarom zal er afgerekend worden met de beelden van de heidenen, omdat zij in Gods schepping een gruwel zijn geworden, een ergernis voor de zielen van de mensen en een valstrik voor de voeten van de dwazen. Oorsprong van afgodsbeelden. Het begin van de ontucht is de gedachte aan afgodsbeelden en de uitvinding daarvan is het bederf van het leven. Zij hebben immers niet vanaf het begin bestaan en zij zullen niet tot in eeuwigheid blijven. Door de ijdele waan van de mensen zijn ze in de wereld gekomen en daarom is hun een spoedig einde toegedacht. Een vader, te vroeg door rouw gekweld, heeft een beeld gemaakt van het zo haastig weggerukte kind. En wat eens een dood mens was, is hij nu als een god gaan eren. En hij heeft voor zijn ondergeschikten ceremonies en riten ingesteld. Vervolgens heeft dat goddeloze gebruik zich gaandeweg vastgezet. En is men het als een wet gaan onderhouden. Op bevel van vorsten werd toen aan de gesneden beelden goddelijke eer bewezen. En omdat de mensen de vorsten niet in hun bijzijn konden eren, omdat ze ver weg woonden, hebben zij die verre gestalte weergegeven
en een waarneembaar beeld gemaakt van de vereerde koning, om door hun ijver de afwezige te vleien, alsof hij aanwezig was. Ook degenen die de koning niet kenden, werden door de toewijding van de kunstenaar ertoe gebracht die eredienst meer luister bij te zetten. Want hij had, waarschijnlijk om de heerser te behagen, door zijn kunst de gelijkenis tot meer schoonheid opgevoerd. En de menigte, aangetrokken door de bekoorlijkheid van het werk, is hem, die kort tevoren een vereerd mens was, als een voorwerp van aanbidding gaan beschouwen. En zo viel het leven in een hinderlaag. De mensen raakten in de ban van het ongeluk of van de koninklijke macht. En zij gaven aan stukken steen of hout de naam die met niemand gedeeld mag worden. Gevolgen van godenverering. En vervolgens was het nog niet genoeg dat zij dwaalden omtrent de kennis van God. Ook al leven zij in een hevige strijd, door hun onwetendheid veroorzaakt. Zij noemen al die ellende nog vrede, want zij vieren riten met kindermoorden of heimelijke ceremonies, of dolle gelagen met vreemde gebruiken. En voor het leven hebben ze even min respect als voor de reinheid van het huwelijk. Maar de een vermoordt de ander verraderlijk of grieft hem door echtbreuk. Het is één grote warboel van bloed en moord, van diefstal en bedrog, van verleiding, trouweloosheid, oproer en mijnheid, van paniek onder goede mensen, van ondankbaarheid voor weldaden, van besmeuring van de zielen, verwisseling van geslacht, ontwrichting van huwelijken, echtbreuk en losbandigheid. De verering van de goden zonder naam is het begin, de oorzaak en de volleinding van alle kwaad. Ze geven zich over aan waanzinnige uitgelatenheid. En ze profiteren onwaarheden, of ze leven in ongerechtigheid, of ze zweren vlotweg valse eden. Want vertrouwend op de levenloosheid van de afgodsbeelden, verwachten ze geen nadelige gevolgen van hun zondige eden. Om twee redenen zal de juiste straf hen treffen, omdat ze, door afgoden aan te hangen, verkeerd hebben gedacht over God, en omdat ze in hun minachting voor wat heilig is, boosaardig valse eden hebben gezworen. Want niet de macht van degenen bij wie men zweert, maar de straf die de zondaars verdienen, treft altijd de overtreding van de boosdoener. Spreuken, hoofdstuk 25, versen 11 tot en met 14. Gouden appels op een zilveren schaal. Dat is een woord op de juiste tijd gesproken. Een gouden ring en een kostbaar sieraad. Dat zijn een wijze vermaner en een luisterend oor. Als koele sneeuw op een dag in de oogsttijd is een betrouwbare bode voor degenen die hem uitzenden, want hij verfrist het gemoed van zijn meester. Wolken en wind en toch geen regen, dat is een man die ophef maakt van een geschenk dat hij niet krijgt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 309 en wij hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 12, Wijsheid hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 11 tot en met 14. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Thomas van Aquino. Ik wil op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus. Zie, tekent Augustinus hierbij aan. Daar waar de wijze van deze wereld schande meent te vinden, ontdekt de apostel een schat. Wat de een in dwaasheid toeschijnt, is voor de ander wijsheid en eer. Iedere mens stelt immers zijn eer in wat hem in zijn eigen ogen groot maakt. Als hij zich groot waant omdat hij rijk is, stelt hij zijn eer in zijn rijkdom. Dit voorbeeld zou met anderen aangevuld kunnen worden. Wie zich in niets anders groot acht dan in Jezus Christus, stelt zijn eer alleen in hem. Zo iemand was de apostel Paulus. Daarom kon hij verklaren: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij roemt dan ook op Christus alleen en voor alles op het kruis van Christus. Waarom? Omdat daarin alles wordt gevonden waarop de mensen plegen te roemen. Gezegend is het hout dat gerechtigheid brengt. Wijsheid hoofdstuk 14, vers 7. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 309. Morgen op dag 310, de derde laatste dag van onze tijdsperiode Maccabeese opstand, lezen wij samen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 13, Wijsheid hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 15 tot en met 17. Hartelijk bedankt om mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
5: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
6: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
2: Heilige Artsengel Michael,
4: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

De psalmen. Psalm 98, versen 1 tot en met 9. Een zangstuk. Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan. Zijn rechterhand bracht Hem de zegen, zijn eigen machtige arm. De Heer heeft zijn zegen geopenbaard. Zijn rechtvaardigheid onthult voor de ogen van de volken. Zijn liefde en trouw was hij indachtig, ten gunste van Israëls huis. Zelfs de uiterste grens van de aarde heeft de redding van onze God aanschouwd. Heel de aarde, juich voor de Heer, breek uit in jubelen en zingen. Zing voor de Heer en speel om hem te eren. Speel op de lier. Zing met luide stem, onder het schallen van ramshoren en trompet. Juich voor het aanschijn van de Heer, onze Koning. Laat de zee bulderen met alles wat erin is, de aarde dreunen met al haar bewoners. Laat onder handgeklap van rivieren de bergen samen met hen juichen voor het aanschijn van Hem, van de Heer die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volken besturen naar rede en recht.

De psalmen. Psalm 99, versen 1 tot en met 9. De Heer is koning, de volken sidderen. De aarde beeft, nu hij op de kerub stroomt. Groot is de Heer op de Sion, hoog verheven boven alle volken. Zij loven uw naam, zo groot en gevreesd. Hij is heilig. U, machtige koning, kiest voor het recht. U bevestigt een rechtvaardig bestel. Recht en gerechtigheid dankt Jacob aan u. Hoog zal de Heer geprezen zijn, onze God. Werp u neer voor zijn voetbank. Hij is heilig. Mozes en Aaron zijn priester en Samuel, vereerder van zijn naam, riepen de Heer aan en hij antwoordde hun. Uit de wolkenzuil sprak hij tot hen. Zij hielden zich trouw aan zijn wetten, aan de voorschriften die hij hun gaf. Heer, onze God, u hebt antwoord gegeven. Een God van vergeving was u voor hen en een God van vergelding als zij misdeden. Laat de Heer, onze God, geprezen zijn. Werp u neer voor zijn heilige berg. Ja, heilig is Hij, de Heer, onze God.

De psalmen. Psalm 100, versen 1 tot en met 5. Een zangstuk bij een dankoffer. Heel de aarde, juich de Heer toe. Wees de dienaar van de Heer in blijdschap. Verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. Erken toch, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Wij behoren hem toe, wij, zijn volk en de kudde, door hem gewijd. Ga zijn poorten binnen om hem te danken. Ga zijn voorhof binnen om hem te loven. Dank hem, prijs zijn heilige naam. Want de Heer is goed, zijn liefde kent geen grenzen. Zijn trouw gaat van generatie op generatie.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 101, versen 1 tot en met 8. Op naam van David, een zangstuk. Ik zing een lied van liefde en recht. Een psalm, Heer, om u te eren. Het is mijn zorg om de zuivere weg te gaan. Wanneer komt u dan naar mij toe? Een zuiver hart bepaalt mijn gangen, zelfs binnen mijn eigen huis. Niets heb ik voor ogen wat heilloos is. Ik heb een afkeer van alles wat verkeerd is. Daar laat ik mij niet mee in. Een misdadig hart houd ik op afstand. Van kwaad wil ik niets weten. Wie zijn medemens heimelijk lastert, zal ik tot zwijgen dwingen. Hooghartige blikken en verwaande harten verdraag ik onder geen voorwaarde. Ik zoek in dit land de betrouwbare mens. Ik wil dat die bij mij woont. Wie zuivere gangen gaat, mag mijn dienaar zijn. Maar geen bedrieger woont in mijn huis. Geen leugenaar houdt het uit onder mijn ogen. Elke ochtend breng ik opnieuw iedereen tot zwijgen die schuldig is in dit land. Zo wordt de stad van de Heer gezuiverd van iedereen die onrecht bedrijft.

op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt.

0: maar in mijzelf tot een bron van zegen zijn.
1: De psalmen. Psalm 102, versen 1 tot en met 29. Smeekgebed van een arme wanneer hij dreigt te bezwijken en zijn klacht over de Heer uitstort. Heer, aanhoor mijn gebed. Laat mijn roepen tot u doordringen. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Luister naar mij. Laat uw antwoord niet wachten, nu ik met luide stem naar u roep. Want mijn dagen vervliegen in rook. Mijn gebeente gloeit van koortsvuur. Mijn hart is gekweld en dor als gras. Om eten geef ik niet meer. Ik heb zo hard gekermd. Ik ben nog slechts vel overbeen. Ik lijk een vogel in de woestijn. Een eenzame uil in een bouwval. Ik ben slapeloos en ik blijf wakker als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden spotten voortdurend met mij. Mijn spotters gebruiken mijn naam als een vloek. Ja, as is mijn brood. Mijn drinken is met tranen vermengd. Dit alles vanwege uw bittere woede. U beurde mij op. Daarna liet u mij vallen. De schaduw van de nacht valt over mijn leven. Gras ben ik, gras dat verdort. Maar u, Heer, zit voor eeuwig op de troon. Uw naam blijft staan van generatie op generatie. Sta op. Heb medelijden met Sion. Het is tijd om genadig te zijn, de allerhoogste tijd. Zijn stenen bouwsels zijn uw dienaren zo lief, en het grieft hen zo dat hij in puin valt. De volken krijgen ontzag voor de naam van de Heer, alle koningen van de aarde voor uw glorie. Want de Heer, ja, hij bouwt Sion weer op. Zijn heerlijkheid komt in hem aan de dag. Hij richt zich naar de roep van thuislozen en wijst hun gebeden niet af. Dan wordt dit te boek gesteld voor de komende generatie. En zijn herboren volk zal de Heer loven. De Heer keek neer vanuit zijn heilige woning. Keek neer op de aarde vanuit zijn hemel. Hij hoorde het kermen van gevangen mensen. Aan ten dode gedoemden bracht hij bevrijding. Zo zal men in Sion de naam van de Heer verkondigen en zijn lof in Jeruzalem. Als volken en koningen samenkomen om eer te bewijzen aan de Heer. Hij heeft mijn kracht halverwege gebroken. Mijn levensdagen besnoeid. Daarom bid ik, mijn God, vaag mij niet weg halverwege, u die alle generaties in jaren overleeft. In de voortijd hebt u de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zo zij al vergaan, u blijft bestaan. En als het heelal al verslijt als een mantel, dan vervangt u hem. Zijn tijd is voorbij. U blijft nog altijd die u bent. En uw jaren nemen geen einde. Laat dan de kinderen van uw dienaren hier wonen. En voor uw aanschijn ook de generaties na hen blijven.

De psalmen. Psalm 103, versen 1 tot en met 22. Op naam van David. Prijs de Heer, o mijn ziel. Zijn heilige naam uit het diepst van je hart. Prijs de Heer, o mijn ziel. En vergeet zijn weldaden nooit. Hij vergeeft al je misgrepen. Hij geneest al het leed dat je leidt. Je leven koopt hij vrij van het graf en kroont je met liefde en erbarmen. Hij overstelpt je bestaan met geluk. Je jeugd herleeft als een arend. De Heer maakt waar wat hij heeft beloofd. Hij komt op voor het recht van de onderdrukten. Hij openbaart zijn wegen aan Mozes, maakt aan Israëls kinderen zijn daden bekend. Barmhartig de Heer en genadig, geduldig en in liefde groot. Hij blijft ons niet altijd schulden verwijten. Hij staat niet voor eeuwig op zijn wraak. Hij behandelde ons niet naar onze zonden. Hij vergold ons niet naar onze misgrepen. Nee, als de hemel boven de aarde, zo hoog, welft zijn liefde boven degenen die hem vrezen. Als van oost naar west, zo ver heeft hij onze misdaden van zich afgeworpen. Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, zo ontfermt de Heer zich over hen die hem vrezen. Hij kent ons, hij weet waarvan wij zijn gemaakt. Indachtig dat wij gevormd zijn uit stof. Als gras zijn de dagen van een mens. Hij bloeit als een bloem op het veld. De wind waait en weg is de bloem. En niemand weet waar ze heeft gestaan. Maar van oudsher is de liefde van de Heer. Zij duurt eeuwig voor degenen die hem vrezen. Zelfs hun kleinkinderen ervaren nog zijn rechtvaardigheid. Dit geldt voor wie zijn verbond bewaren en zijn geboden metterdaad onderhouden. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij regeert als een koning over het heelal. Prijs nu de Heer, jullie, zijn boden, die met macht zijn bevelen uitvoeren, gehoorzaam aan wat hij jullie opdraagt. Prijs nu de Heer, al zijn legioenen, dienaren die aan zijn wensen voldoen. Prijs nu de Heer, al zijn schepselen, overal waar hij regeert. Prijs nu de Heer, o mijn ziel.

de psalmen. Psalm 104, versen 1 tot en met 35. Prijs de Heer, o mijn ziel. Heer, mijn God, u bent machtig groot, met pracht en met verhevenheid omkleed. Hij gaat gehuld in een mantel van licht. Hij heeft de hemel als zijn tentdak gespreid, zijn zalen op het water gebouwd. Hij maakt van de wolken zijn wagen en beweegt zich voort op de vleugels van de wind. Hij maakt de stormen tot zijn boden en zijn dienaren de laaiende bliksems. Op pijlers heeft hij de aarde gegrond. Zij wankelt niet, nooit of te nimmer. Als een kleed hebt u de oerzee over haar heen gelegd. De wateren stonden tot boven de bergen, maar zij vluchten weg op uw dreigend bevel. Op de roep van uw donder weken zij haastig. Langs bergen en dalen stroomden de wateren en vonden de plaats die u voor hen had bestemd. De grens die u schreef, zullen zij nooit overschrijden. Zij zullen de aarde nooit weer bedekken. U leidt het bronwater naar de dalen. Daar vindt het zijn loop tussen bergen door. Het geeft drinken aan de dieren in het veld. Het lest de dorst van woudezels. De vogels in de lucht nestelen daar hoog en zingen hun lied onder het bladerdak. Vanuit zijn zalen bevloeit hij de bergen. Door zijn toedoen wordt de aarde gedrenkt. Gras voor alle vee laat hij groeien. En gewas waar de mens hard voor werkt om voedsel te winnen uit deze aarde. En wijn die het hart van de mensen verheugt. En olie die zijn gelaat doet glanzen. En brood dat het hart van de mensen versterkt. De machtige bomen door de Heer geplant en de ceders van de Libanon krijgen volop drinken. Daar bouwen de vogels hun nest. De ooievaar woont in hun kruinen. De steenbok heeft zijn hoge bergen. De kliptas zijn rots om in te schuilen. Omwille van de getijden schiep hij de maan en de zon die het uur van ondergaan kent. Als u duisternis aandraagt, wordt het nacht. De dieren van het woud sluipen dan rond. Leeuwen roepen brullend om prooi en vragen God om hun voedsel. Rijst de zon, dan verdwijnen ze en leggen zich neer in hun leger. Nu trekt de mens naar zijn dagtaak uit om hard te werken tot de avond. Hoe veelzijdig is wat u doet, o Heer, alles hebt u met wijsheid gemaakt. De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap. Zo is daar de zee, groot en wijd gespreid. Ze krioelt van ontelbare dieren, van zowel grote als kleine. Daar kruisen de schepen rond. En daar leeft Leviathan, die u gevormd hebt om mee te spelen. Zij allen verwachten van u dat u op de juiste tijd voedsel schenkt. En als u het geeft, eten ze gretig. U opent uw hand en zij krijgen wat ze verlangen. Als u uw gelaat verbergt, vergaan zij van schrik. Ontneemt u hun de adem, dan snakken ze naar lucht en keren tot stof terug. Maar geeft u uw adem, dan worden zij herschapen. U maakt de aarde weer helemaal nieuw. Glorie, zij de Heer, voor immer en altijd, dat hij vreugde zal beleven aan alles wat hij gemaakt heeft. Hij hoeft maar te kijken en de aarde beeft. Hij hoeft maar te wijzen en de bergen roken. Ik zing voor de Heer zolang ik leef. Ik speel voor mijn God zolang ik besta. Mijn lied zal hem bevallen en ik vind mijn vreugde in de Heer.
Laat de zondaars van de aarde verdwijnen. Laat geen boosdoener nog langer bestaan. Prijs mijn ziel, de Heer. Halleluja.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 105, versen 1 tot en met 45. Prijs de Heer, roep luid zijn naam. Verkondig zijn daden onder de volken. Zing voor hem en speel voor hem. Spreek over de wonderen die hij verrichtte. Stel uw roem in zijn heilige naam. Wees blij, u die de Heer zoekt. Blijf uitzien naar de macht van de Heer. Houd niet op zijn gelaat te zoeken. Denk aan de wonderen die hij verrichtte, aan zijn machtig woord van tekens vergezeld. U, kinderen van zijn dienaar Abraham, u, kinderen van Jacob, die hij verkoos, die Heer is onze God. Zijn woord is beslissend voor heel de aarde. Indachtig blijft hij zijn verbond. Voor 1000 generaties geldt zijn belofte. Dat verbond, gesloten met Abraham, die eed aan Isaak gedaan. Voor Jacob heeft hij deze bevestigd, voor Israël als een verbond dat blijft. Hij zei, u geef ik het land van Kanaan, als eigen gebied u toegemeten. Toen zij nog gering in aantal waren, met weinigen en vreemdelingen daar, toen zij nog van volk naar volk zwierven, van het ene rijk naar het andere volk, liet hij niemand hen tyranniseren. Zelfs koningen strafte hij voor hen. Raak mijn gezalfden niet. Doe mijn profeten geen kwaad. Hongersnood riep hij uit over het land. Hij brak hun stok met broden doormidden. Toen zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Zij sloegen zijn voeten in boeien, zijn hals werd in ijzer geklonken. Tot het moment dat zijn woord uitkwam, het woord van de Heer zijn onschuld bewees. Toen liet de koning zijn boeien losmaken, de heerser van de volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan tot heer van zijn hof, tot beheerder van al zijn bezit. Op eigen gezag kon hij rijksgroten binden en oudsten aan zijn wijsheid verplichten. En daarna komt Israël naar Egypte, wordt Jacob gast in het land van Chaam. Hij maakte daar zijn volk zeer vruchtbaar, groter in aantal nog dan zijn vijanden. Hun hart liet hij omslaan in haat, zodat ze zijn dienaren belaagden. Mozes, zijn dienaar, zond hij uit en Aaron, die hij had uitverkoren, om tekens te stellen daar in Egypte, wonderen te doen in het land van Chaam. Hij zond duisternis uit en het werd duister, maar ze sloegen geen acht op zijn woord. Hij veranderde daar het water in bloed en liet hun visbestand sterven. Het land krioelde van kikkers tot in de koninklijke kamers toe. Hij sprak en zwermen, muggen en muskieten verschenen over heel hun gebied. Hagel zond hij in plaats van regen en bliksemvuur sloeg neer op het land. Hij teisterde hun wijngaarden en vijgenbomen. De bomen werden verbrijzeld door heel hun land. Hij sprak en sprinkhanen verschenen die veel vraten ontelbaar. Al het groene land vraten zij kaal. En kaal werden hun vruchtbare akkers. Hij trof in dat land alle eerstgeborenen, de stoere vruchten van hun mannelijke kracht. Met zilver en goud leidde hij Israël daarna weg, geen stam die een kreupele kende. Egypte zag hen met vreugde vertrekken, zozeer waren zij bevangen van schrik. Hij spreidde een wolk boven hen als een scherm, en 's nachts een vuur om hem bij te lichten. Zij baden en hij zond kwartels en brood uit de hemel om van te eten. De rots brak hij open en water welde op tot een stromende rivier in een uitgedroogd land. Indachtig bleef hij zijn heilige woord aan Abraham, zijn dienaar, gegeven. Hij liet zijn volk met gejuich vertrekken. Met gejubel vertrokken zijn uitverkorenen. Hij schonk hun het land van andere volken als blijvend bezit, waar anderen voor hadden gezwoegd, opdat zij zijn geboden in ere houden en leven volgens zijn wetten. Halleluja.

de psalmen. Psalm 106, versen 1 tot en met 48. Halleluja, prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Wie kan de machtige daden van de Heer verwoorden? Toereikend zijn lof verkondigen. Gelukkig wie zijn bestel eerbiedigt, wie altijd gerechtigheid doet. Denk aan mij, Heer, U die uw volk bemint. Kom mij te hulp en red mij. Laat mij delen in het geluk van uw uitverkorenen, in de vreugde van uw volk, in de glorie van het volk dat u toebehoort. Wij hebben gezondigd, zoals onze vaderen. Afgedwaald zijn we, hebben misdreven. Zij hebben uw wonderen in Egypte miskend, geen aandacht geschonken aan uw talloze gunsten. Bij de Rietzee bedroefden zij u. Toch redde hij hen omwille van zijn naam, om zijn grote macht te laten blijken. Hij bezwoer de Rietzee en zij viel droog. Hij loodste hen door de watervloed als door een woestijn. Hij redde hen uit de macht van hun haters, bevrijdde hen uit de macht van hun vijand. En boven hun belagers sloot zich het water. Niet één bleef er over, niet één. Toen pas vertrouwden zij op zijn woord. Zij zongen een loflied op hem. Zij vergaten weer snel wat hij had gedaan. Zij zagen geen heil in zijn beleid. In de woestijn dachten zij alleen nog aan eten. Zij daagden God uit door hun gedrag in de steppen. Toch schonk hij hun alles waar zij om vroegen, zoveel zelfs, dat het hun tegenstond. Sommigen in het kamp werden jaloers op Mozes en op Aaron, de gewijde van de Heer. De aarde spleet open en verzwolg Datan. Boven de aanhang van Abiram sloot zich de aarde. Vuur verslond hun aanhang totaal. Vlammen verteerden de schuldigen. Een stierenbeeld richtten zij op bij de Horeb. Zij bogen diep voor dat metalen maaksel. Zij ruilden hun heerlijke God voor een beeld, voor het beeld van een rund dat gras vreet. Zij vergaten de God die hen had gered, die in Egypte machtige daden verrichtte, die wonderen deed in het land van Chaam, indrukwekkende wonderen bij de Rietzee. Daarom had hij besloten hen uit te roeien. Als niet Mozes, zijn uitverkorene, tegenover hem op de bres was gaan staan om zijn dodelijke toren te keren. Zij keken neer op zijn land, dat prachtige land, en vertrouwden niet op zijn woorden. Zij spraken opstandige taal in hun tent en wilden niet luisteren naar de bevelen van de Heer. Toen strekte de Heer zijn hand tegen hen uit. Zij zouden verloren gaan in de woestijn. Hun nazaten zouden onder de volken verloren gaan, verspreid worden in alle landen. Zij lieten zich in met Baal Peor, namen deel aan dodenoffers. Zij daagden hem zo uit door deze praktijken dat een hevige plaag bij hen uitbrak. Pinegas greep toen als scherprechter in en de plaag werd tot stilstand gebracht. Dat werd hem als gerechtigheid aangerekend van generatie op generatie voor altijd. Zij wekten Gods woede weer op bij Meriba's water. Zelfs Mozes brachten zij ongeluk. Zo bitter hadden zij hem gestemd dat hij zijn woorden niet in bedwang had. Zij roeiden de Kanaanieten niet uit, al had de Heer hun dat bevolen. Zij knoopten betrekkingen aan met hen en namen hun praktijken over. Aan hun afgoden brachten zij goddelijke eer.
dat werd hun valstrik en ongeluk. Zij offerden hun zonen en dochters als een offer voor die idolen. Onschuldig bloed vergoten zij, het bloed van hun zonen en dochters als offer aan de goden van Kanaan, zodat hun land door dit bloed werd ontwijd. Zo werden zij zelf onrein. Door die riten pleegden zij ontucht. Toen ontstak de Heer in woede tegen hen. Hij moest van zijn eigen volk gruwen. Daarom leverde hij hen aan de vreemden uit. Hun vijanden werden hun meesters. Zij vielen ten prooi aan hun tirannie. Voor hun overmacht moesten zij bukken. Hoe dikwijls heeft hij hen gered. Maar zij verzetten zich tegen zijn leiding. Steeds dieper zakten zij weg in hun schuld. Maar nauwelijks vernam hij hun jammerlijk klagen of hij kreeg weer oog

De psalmen. Psalm 107, versen 1 tot en met 43. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Zo moeten degenen spreken die de Heer heeft bevrijd. Bevrijd uit de klauwen van de vijand. Verzameld uit alle landen, uit oost en west, van noord en zuid. Sommigen doolden in de barre woestijn en vonden geen weg naar een stad om te wonen.

Zij teerden weg van honger en dorst. Hun levenskracht ging hen verlaten. In hun nood riepen zij de Heer aan. En hij redde hen uit hun ellende. Hij bracht hen weer op de goede weg, op de weg naar een stad om te wonen. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Hij lest de dorst van versmachtende kelen. Hij voedt hongerige monden met overvloed. Anderen zaten in het afgrondelijk duister, rampzalig in ijzeren boeien geketend. Zij hadden zich tegen Gods woord verzet, het beleid veracht van de Allerhoogste. Door tegenspoed was hun de moed ontzonken. Zij lagen versuft en niemand kon helpen. In hun nood riepen zij de Heer aan en hij redde hen uit hun ellende. Hij leidde hen weg uit het afgrondelijk duister. Hun ijzeren boeien brak hij stuk. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Hij breekt bronzen deuren open, verbrijzelt ijzeren grendels. Dan zijn er nog dwazen, ziek van hun zonden, ontredderd door eigen zonde. Van voedsel konden zij alleen nog maar walgen. Zij stonden vlak voor de poort van de dood. In hun nood riepen zij de Heer aan, en hij redde hen uit hun ellende. Eén woord van hem en ze waren genezen. Hij redde hen van de ondergang. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Dankoffers moeten zij brengen, vol blijdschap getuigen van wat hij deed. Weer anderen varen met hun schepen op de zee, vervullen hun taak op het machtige water. Die mensen zagen met eigen ogen de wonderdaden van de Heer op de oceaan. Op zijn bevel stak de stormwind op. Op zijn bevel gaan de golven hoog. Nu eens rijzen zij op tot de hemel, dan weer vallen ze in de diepte. In dat gevaar ontzonk hun de moed. Zij tollen, slingeren als dronkaards rond. Het is afgelopen met hun stuurmanskunst. In hun nood riepen zij de Heer aan en hij redde hen uit hun ellende. Hij wist de storm tot zwijgen te brengen. Zo viel het geweld van de golven stil. Wat waren ze blij toen die gingen liggen. Hij bracht hen naar de gewenste haven. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Zij moeten hem prijzen in hun gemeenschap, hem verheerlijken in de kring van de oudsten. Rivieren maakt hij tot wildernis, borrelend water tot land dat versmacht, en van vruchtbaar land maakt hij zilte grond, vanwege de slechtheid van degenen die er wonen. Maar hij maakt ook woestijn tot zompig moeras, uitgedroogd land tot borrelend water. Hongerige mensen laat hij daar wonen. Zij stichten een stad om in te leven. Zij bezaaien akkers, wijngaarden planten zij. Die brengen een oogst aan vruchten op. Hij zegent hen en zij groeien in aantal. Talrijk maakt hij ook hun vee. Of zij nemen in aantal af en bezwijken onder zorgen en verdriet. Over hoge heren stort hij minachting uit. Hij laat hen uitzichtloos dolen in onherbergzame streken, maar misdeelden heft hij op uit hun nood. Hij maakt hun families zo talrijk als kudden. De rechtvaardigen zien dit en zijn verheugd, maar de bozen staan met hun mond vol tanden. Wie is wijs? Die deze dingen bewaart en die er de liefde van de Heer in ziet.

Zijn kinderen komen uit hun krotten. Als bedelaars zwerven zij rond. De woekeraar legt beslag op zijn rijkdom. Zijn zo moeizaam verworven bezit wordt door vreemden geroofd. Niemand toont nog medelijden met hem of ontferming voor zijn verweesden. Zijn familie wordt tot uitsterven gedoemd. Met één generatie is zijn naam verdwenen. De Heer zal aan de schuld van zijn vader denken, de zonde van zijn moeder niet vergeten. Hun zonde en schuld blijven bestaan bij de Heer. Op aarde zal hun nagedachtenis verdwijnen. Zo'n man denkt aan geen medelijden. Hij jaagt achter armen hulpbehoevenden aan en zoekt de dood van al die wanhopigen. Hij koestert vervloeking, laat die hem dan treffen. Hij wil niets van zegen weten, laat die dan bij hem vandaan blijven. Laat hij de vloek dragen als een jas. Laat die een vocht zijn dat doordringt tot zijn hart, als olie die in zijn gebeente dringt. Laat de vloek de jas zijn die hij draagt, de gordel die hem altijd omsluit. Dat is het loon van de Heer, voor iedereen die mij beschuldigt, voor iedereen die zint op kwaad tegen mij. Maar God, mijn Heer, handel met mij naar uw naam. Uw liefde is groot, red mij. Want arm en hulpbehoevend ben ik. Zo diep gewond is mijn hart. Ik verga als een vallende schaduw, een springhaan die wordt afgeschud. Mijn knieën zijn slap van het vasten. Mijn lichaam krijgt geen spiertje vet. Ik ben een voorwerp van spot geworden. Ze kijken naar mij en schudden hun hoofd. Help mij, Heer mijn God. Red mij zoals uw liefde vraagt. Laat hun zien dat het uw hand is, uw kracht, Heer, die dit heeft gedaan. Zij mogen vloeken als u maar zegent. Laat hen begaan, wel tot hun eigen schande, maar tot vreugde van uw dienaar. Bedek mijn aanklagers met vernedering. Omhul hen met een mantel van schande. Dan zegt mijn mond voortaan dank aan de Heer. Ik zing zijn lof, zodat ieder het hoort. Ja, hij staat aan de zijde van de armen om hem van zijn rechters te redden.

de psalmen. Psalm 110, versen 1 tot en met 7. Opname van David, een zangstuk. Gods spraak van de Heer tot u, mijn Heer. Ga zitten aan mijn rechterhand, en ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten. De Heer zal uw macht vanuit Sion uitbreiden. Zwaai de scepter over uw vijand. Op de dag van de strijd zal uw volk bereid zijn. Uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen, als dauw uit de schoot van de morgen. De Heer heeft een eed gezworen, en hij zal er geen spijt van krijgen. Zoals Melchisedek bent u priester voor altijd. De Heer staat aan uw rechterhand. Koningen verslaat hij als zijn woede ontvlamt. Zo vonnist hij over de volken. Overal in het rond liggen lijken. Hij verplettert hun leiders overal op aarde. Hij drinkt uit een beek aan de juiste weg en trots heft hij het hoofd omhoog.

De psalmen. Psalm 111, versen 1 tot en met 10. Halleluja, Alef. Ik prijs de Heer met heel mijn hart, Beet, zodat iedereen het hoort in de kring van de oprechten, Gimel. Groot zijn de werken van de Heer, Dalet. De aandacht waard van hen die er hart voor hebben. He. Aan zijn daden, zijn glorie en pracht. Wauw. Zijn weldadig werk komt geen einde. Zayin. Wonderen doet hij, om nooit te vergeten. Geet. Hij is genadig, barmhartig, de Heer. Teet. Brood geeft hij aan hen die hem vrezen. Jood. Hij blijft zijn verbond in gedachten houden. Kaf. Hij toont zijn volk zijn machtige werken. Lamed. Hij schonk hun het gebied van andere volken. Meem. Wat zijn handen hebben geschapen, is trouw en gerechtigheid. Nun. Men kan op zijn wetten bouwen. Samech. Die blijven staan. Voor altijd, voorgoed. Ayin. Die zijn gevormd naar trouw en recht. P. Hij bracht zijn volk verlossing. Tzade. Eeuwig blijft zijn verbond, dat heeft hij bepaald. Kof. Heilig en vreeswekkend is zijn naam. Resh. De grondslag van de wijsheid is ontzag voor de Heer. Sin. Iedereen die daarnaar handelt, krijgt inzicht. Tau. Gods roem houdt stand in eeuwigheid.

De psalmen. Psalm 112, versen 1 tot en met 10. Halleluja, Alef. Gelukkig de mens die de Heer vreest, beet, en steeds vreugde vindt in zijn geboden, Gimel. Zijn nazaten zullen machtig zijn in het land, Dalet. Rechtschapenen worden gezegend, He. Aanzien en rijkdom wonen in zijn huis, Wauw. Zijn voorspoed neemt geen einde. Zayin. Voor de rechtschapenen daagt licht in het duister. Geet. Genadig, barmhartig, rechtvaardig. Teet. Het gaat goed met degene die belangeloos uitleent. Jood. En in eerlijkheid handel drijft. Kaf. Zo'n rechtvaardige wankelt nooit. Lamet. Men blijft altijd aan hem denken. Meem. Voor slecht nieuws hoeft hij niet bang te zijn. Noen. Ongeschokt blijft hij op de Heer vertrouwen. Sameg. Zijn hart kent geen twijfel, geen enkele angst. Ayin. Hij kan om zijn vijanden lachen. P. Met gulheid deelt hij aan armen uit. Tsade. Aan zijn voorspoed komt geen einde. Kof. Zijn hoorn is hoog opgericht. Resh. Dat ziet de boze vol jaloezie aan. Shin. Hij knarst zijn tanden en bezwijkt. Tau. Het plan van de boze moet mislukken.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 113, versen 1 tot en met 9. Halleluja! Jullie, dienaren van de Heer, prijs de naam van de Heer. Geprezen is de naam van de Heer van nu tot in eeuwigheid. Vanaf het rijzen van de zon tot aan haar dalen moet de naam van de Heer geprezen zijn. De Heer staat hoog boven alle volken, zelfs boven de hemel staat zijn glorie. Wie is als de Heer onze God? Hij troont in de hemel daarboven. Hij zorgt voor de aarde beneden. Wie is als Hij in hemel en op aarde? Hij tilt de armen uit het stof. Hij trekt hem omhoog uit het vuil en geeft hem een troon bij mensen van aanzien. Mensen van aanzien uit zijn volk. Zelfs wie gehuwd en onvruchtbaar is, zet Hij hoog op een troon, als een gelukkige moeder van kinderen. Halleluja!

de psalmen. Psalm 114, versen 1 tot en met 8. Toen Israël weg was uit Egypte, de stam van Jacob weg bij dat vrede volk, is Juda hem heilig geworden. Werd Israël zijn koninklijk domein. Dit zag de zee en zij sloeg op de vlucht. Dit zag de Jordaan en hij schrok terug. Als rammen sprongen de bergen op, als jonge schapen de heuvels. Wat is er, zee? Waarom vlucht je? Wat is er, Jordaan? Waarom schrik je? En jullie, bergen, waarom springen jullie als rammen en jullie, heuvels, als jonge schapen? Voor de Heer moet je sidderen, land, voor de God van Jacob, die rotsen maakt tot een waterval, graniet tot een borrelende bron.